0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas werd gevonden bij supermarkten van Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Agenten hebben ook het huis doorzocht van de verdachte. Daarbij zijn een auto, motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Er is extra kans dat je misgrijpt in een supermarkt van Jumbo in het zuiden. De schappen zijn leger en dat komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Dat heeft last van een personeelstekort en kan de drukte niet aan. Jumbo hoopt de problemen snel op te lossen en zet extra uitzendkrachten in. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette's naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen zo'n cadeau. Jette heeft de pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
1: Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer op. Na meldingen van een onveilige werkcultuur heeft de toezichthouder de opleiding stilgezet, melden het AD en 1 Vandaag. Verzekeringsartsen beoordelen aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar de achterstand is enorm. De Amerikaanse president Trump dreigde er al mee. Iran zou weer worden aangevallen en dat is nu gebeurd. In Iraanse steden aan de Persische Golf zijn explosies gehoord. Met de luchtaanvallen wil Trump Iran straffen voor het schieten op schepen in de straat van Hormuz. Van de tijdelijke wapenstilstand tussen de VS en Iran is niks meer over. Bij ons in West-Europa was het vorige maand heter dan ooit in juni. De Europese klimaatdienst Copernicus heeft uitgerekend dat het gemiddeld bijna 21 graden werd. Dat is 3 graden warmer dan gemiddeld. Volgens wetenschappers laat dit nog maar eens zien hoe snel het klimaat verandert en mensen en natuur steeds meer gevaar lopen. En er is afgelopen avond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Alesso en One Republic. In your eyes.
0: Nieuw. Warmer music.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Zoals de Amerikaanse president Trump al had aangekondigd, de Amerikanen hebben Iran gisteravond opnieuw aangevallen, omdat Iran eerder heeft geschoten op schepen in de straat van Hormuz. Intussen zou Iran vannacht hebben teruggeslagen. Er zouden Iraanse raketten zijn afgevuurd richting Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die keuren of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven, Madison Square Garden in New York, en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die beoordelen of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. De politie heeft sterk het idee dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van telecomprovider Odido, meldt nu.nl. Iemand belde het bedrijf op met het verhaal dat hij zogenaamd IT-medewerker was en hij sprak goed Nederlands. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. Amerika heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Op allerlei plekken waren gisteravond explosies. De Amerikaanse president Trump had al gezegd dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Hij houdt Iran verantwoordelijk voor de aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz. En een bijzonder, maar ook gevaarlijk cadeau voor premier Jette op de NAVO-top in Turkije. Hij kreeg van de Turkse president Erdogan een pistool met zijn naam erin gegraveerd. Er zat ook een doosje kogels bij. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. En dan het weer van Weer Online. Vandaag kan het op veel plekken eerst nog bewolkt zijn. Daarna overal zon, het eerst in het zuiden. En het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Jeroen. Erdogan had altijd met zijn goede cadeautjes. Een pistool met je naam erop. De wegen af met Flitsmeister. Eén vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug. Een minuut of 10, 3 kilometer heeft met wegwerkzaamheden te maken. 8 flitsers, 1 op de A9 bij Spaarndam, 46.6. A10 bij Amsterdam, 11.3. A12 bij Driebergen-Rijsenburg, 75.1. A16 bij Rotterdam, 21.7. En bij 8.0. A28 Assen richting Hooghalen, 160.7. A44 Wassenaar, 20.4. En op de A58 bij Heer-Arendskerken, een flitser bij 160.6.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
0: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Marijn Oosterveen.
2: Oh, en om kans te maken op die kaarten wacht je tot je het festivalarm hoort. En dan app je festival middels die app van Slam. Pitbull, Hotel Room Service naar Prosma en Clooney.

Pitbull Hotel Room Service bij Slam. Goedemorgen, het is 7 minuten over 6 op deze donderdagochtend, 9 juli. Ik hoop dat je goed gaat. Het weekend staat voor de deur. Zometeen maken we de line-up van de Slam Mix Marathon bekend. Hoor je het festivalalarm afgaan, dan heb je festival met de app van Slam om kans te maken op kaarten voor Loveland Festival. Ja, eerst groot nieuws. Dit is zo'n nieuwtje in de categorie. Weet jij nog waar je was toen je het hoorde? Toen Wesley Sneijder en Jolante Kabau bekend maakten te scheiden. In 2019 was dat. Ik heb geen idee meer waar ik was. Wat blijkt nu? Ze zijn nog altijd officieel getrouwd. 7 jaar nadat ze eigenlijk gescheiden zouden zijn, ze hebben beide de scheidingspapieren eigenlijk nooit ondertekend. Privé van de Telegraaf die bracht dat. En Wesley Sneijder heeft nu bevestigd dat er onlangs wijzigingen zijn aangebracht in de huwelijkse voorwaarden om bepaalde zaken wat duidelijker te regelen en beter te verdelen. Waar die aanpassingen dan precies over gaan, dat wil hij niet zeggen. En ja, eerlijk gezegd, dat boeit me ook helemaal niet. Maar ik vond het een bijzonder gegeven. Er gingen de laatste tijd ook al wat geruchten over een eventuele doorstart van het huwelijk, of in ieder geval iets van een relatie. Want hij en Jolante waren onlangs samen met hun zoon Xes Xava aanwezig bij de Oranje Fanwalk. Voorafgaand aan de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal waren zij samen gespot en, nou ja, mensen speculeerden erop los. Er zou mogelijk een doorstart in zitten. Dat lees ik nog niet, dat Wesley dat gezegd heeft. Maar grappig, 7 jaar na dato hebben ze de scheidingspapieren nog niet officieel ondertekend. En zodoende zijn ze eigenlijk al die tijd nog steeds getrouwd geweest. Tja, trouwen, ja, sowieso begin er niet aan trouwen. De statistiek ligt er niet om. 100% van alle scheidingen in Nederland beginnen met een huwelijk. Een hele goede morgen, Slam. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid 21 tot 28 graden.

Regard Ray Secrets. Ik kijk in mijn glazen bol. Ik voorzie deze ochtend een medium ochtendspits. Ja, het wordt niet hetzelfde als wat je gewend bent op de donderdag. Die zomervakantie is begonnen in verschillende delen. Dus het wordt gewoon iets rustiger op de Nederlandse wegen. Maar er wordt nog steeds flink aan de weg gewerkt. Dus dat zorgt dan wel weer voor vertraging op specifieke trajecten. Check dat voor vertrek even in je reisplanner. Ik hoop echt van harte dat het nog even duurt. Maar het kan natuurlijk ook snel komen. Je hebt het eigenlijk helemaal niet in de hand. Je begrafenis. En je kunt maar beter beginnen met sparen vandaag in het nieuws. Want het wordt een duur feestje. In Nederland is een uitvaart enorm duur. Een uitvaart in Nederland kost tegenwoordig gemiddeld tussen de 7.000 en 12.000 euro. Jezus. Sinds 2012 zijn de kosten met zo'n 40% gestegen. Terwijl de algemene inflatie in diezelfde periode minder bedroeg. 40% duurder sinds 2017. Dus bijna de helft is erbij opgekomen. Een uitgebreide uitvaart met ook een monumentje of zo kan oplopen tot 16.000 euro of meer. Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders de kosten van een uitvaart onderschatten. Bijna 40% heeft een veel te laag beeld over wat een uitvaart nou eigenlijk kost. 1 op de 10 mensen denkt zelfs dat 2.500 euro voldoende is. Uit een internationaal onderzoek naar uitvaartkosten in 21 landen blijkt dat de Nederlandse uitvaart, met gemiddeld dus 9.000 tot 11.000 euro, tot een van de duurste ter wereld behoort. Het is misschien geen gezellig onderwerp, hè, voor de vroege morgen, maar ja, ik las dit vanochtend en het betekent wel dat ik moet gaan sparen misschien. Mijn begrafenis moet wel een feestje worden, het liefst met een DJ. En ik wil ook een Indische rijsttafel of zo. Dat wel met z'n allen die Indische rijsttafel gaat chappen. Of althans, met z'n allen, ja, ik ben er dan dus niet meer. En al mijn bezittingen, dat is ook wel leuk, die mogen worden verloot. Zo weet ik zeker dat iedereen komt. Dus bij binnenkomst mag iedereen een loodje trekken. Dus een getal van 1 tot zoveel. En dan wordt onder andere mijn Skoda Citigo uit 2012... met op dit moment ruim 2 ton op de teller. Die wordt dan verloot aan een gelukkige bezoeker van mijn begrafenis. Nu ik dit zo uitspreek, ik heb hier eigenlijk al te lang over nagedacht. Weet je, ik ben pas 25. Maar je weet het nooit, het kan snel komen. Maar uit het nieuws vandaag dus. Een uitvaart in Nederland is hartstikke duur. Zeker als je vergelijkt met andere landen. Dus als je een gezellige, leuke uitvaart wil, dan moet je misschien op je 25 al beginnen te sparen. Iemand probeerde me laatst, dat is fijn om de kosten te drukken. Iemand probeerde me laatst een goedkope grafkist te verkopen. Dus ja, iemand probeerde me laatst een goedkope grafkist te verkopen. En dat is wel echt het laatste wat ik nodig heb op dit moment. Maar dan echt het laatste wat ik nodig heb.

0: With me.
1: Armen van Buren, Dream, A Little Dream bij Slam. Zometeen muziek van Yugel, Jamaican Bam Bam komt eraan. En ook deze house in de pauze topper. Paul Elstak, I Love You More. Je blijft luisteren naar Slam.
2: Slam doet niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
3: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app? Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
17: Zijn we al!
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
16: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma... door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen... Geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: De hoogste terugleververgoeding voor jezelf opgewekte stroom... Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
21: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Een hele goede morgen. Het is 6:02. Het weerbericht krijg je van Weer Online. In het midden en zuiden van het land plaatselijk kans op een mistbank. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het vandaag 21 tot 28 graden. Dan de wegen af met Flitsmeister. 1,50 km aan vertragingen. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintam en de Empelbrug 30 minuten, 5 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 10 kilometer. A15 Gorkum Ridderkerk tussen Papendrecht en Alblasserdam 2 kilometer file. A20 Hoek van Holland Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht 20 minuten, 5 kilometer. En op de A27 Breda Gorkum tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug 15 minuten vertraging, 5 kilometer heeft met die wegwerkzaamheden te maken. Aantal controles gemeld op snelheid op de A4 bij Ossendrecht 244,9 en op de A4 bij Hoofddorp 15,2. A9 bij Spaarndam 46,6, A10 bij Amsterdam 11,3. A12 bij Driebergen-Rijsenburg 75,1, A16 bij Rotterdam 8,0, A44 bij Wassenaar 20,4 en op de A58 bij Seer-Arendskerk een flitser bij 160,7. Dan tijd voor Jeroen Hazewinkel. Hij zit bij het ANP en heeft het allerlaatste nieuws voor ons. Jeroen, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hey.
0: Bij het UWV in Amsterdam worden dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. Volgens de toezichthouder is de cultuur er onveilig en de werkdruk te hoog, melden het AD en Een Vandaag. Op het strand bij Velsen Noord in Noord-Holland zijn vannacht een paar vakantiehuisjes afgebrand, melden regionale media. Het is niet duidelijk of daar mensen binnen waren. Hoe het vuur is ontstaan is onbekend. En het Amerikaanse leger zegt bij nieuwe aanvallen op Iran 90 militaire doelen te hebben geraakt. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
10: Ben jij klaar voor als Jezus terugkomt? Hij kan ineens terugkomen. Dan gaat de deur open.
1: Dat ben ik. Goedemorgen. Muziek van Paul Elstak, Love You More, Anto met de enige. En dit is Yugel.

0: Elsa, ik moet zeggen dat ik hier toch veel appjes over binnenkrijg, deze track.
1: Ja, goedemorgen lieve Slam. Bedankt voor deze beuken in de vroege ochtend. Onderweg naar het werk en op het moment dat het kan, staat er ook echt de radio aan. En de cliënten en collega's weten het al zodra ze dat horen. Kel is aan het werk. Fijne dag allemaal.
0: Lekker zeg, Kelly. Werk ze en...
2: Marijn, goedemorgen.
0: Ja.
2: Deze had ik even nodig.
0: Jawel, hè. Ja, ik... Ik spoel hem gewoon een stukje terug. Weet je, wat maakt ons het ook uit? Gewoon nog een minuutje Paul Elstak in de vroege morgen.

0: Pa Elsa, I love you more. Er blijven appjes binnenkomen. Even kijken hoor. Jacqueline. Wie is binnenkomen nog? Maxime. Ja, dit is dan, wij gebruiken Internet Explorer, dus dat duurt iets langer om te laden. Dat is dan wel weer jammer.
1: Hey, lekker! Dat is lekker wakker worden! En lekker in de file, lekker hakken.
0: Hey, lekker,
1: hoppa, ja. Goedemorgen!
0: Goedemorgen, maak me niet gek, hè, want ik draai hem nog een keer. Ik draai hem nog een keer. Allee, goedemorgen Slim, het is bijna 9:09. We moeten het toch, ja, wederom, het is er al vaak over gegaan deze week, maar over je vakantie hebben. En dat doe ik naar aanleiding van topsporters die aan een krant hebben verteld, een Engelse krant hebben verteld, hoe zij lekker slapen als ze bijvoorbeeld op WK voetbal zijn. Het is een vreemde omgeving, je hebt te maken met een jetlag. Hoe kun je nou lekker slapen? Want zeker voor die topsporters is slapen ontzettend belangrijk. Dus ik dacht, ik geef je de tips die topsporters gebruiken om goed te slapen als zij in een ander land zijn voor sport. Goede nachtrust is essentieel voor die mensen, voor het herstel, voor de prestaties. Ik dacht, jij hebt misschien ook wel last van wat problemen met slapen als je op vakantie gaat. Ik deel jullie die tips van die topsporters gewoon even. Ze hebben eigenlijk 3 goede tips en ja, eentje is ook een beetje een open deur. Zij maken de kamer zo donker mogelijk, want daar slaap je gewoon beter van. Soms heb je van die hotelkamers die alleen van die licht verduisterende gordijnen hebben. Niks is zo irritant als dat. Maar zij hebben altijd goede verduisterende gordijnen zelf mee, of van die afplakgordijnen nemen ze mee. Maar om dat dan mee te nemen op vakantie, kan me ook voorstellen dat dat een stapje te ver gaat, hoor. Zij zetten de temperatuur van de airco wat lager in de kamer, want een koele kamer helpt om sneller in slaap te vallen. En dit was een goede tip, vind ik. Ik heb nog niet eerder gezien. Neem iets van huis mee waar je geur aan zit. Dus het liefst een eigen kussensloop. Of gebruik white noise die je dan van huis hebt opgenomen. Wat werkt is je telefoon gewoon even in je slaapkamer te leggen. En even een half uurtje op te nemen. En dan even weg te gaan van huis. Dat je gewoon even een half uur die white noise van thuis hebt. Om dat dan vervolgens op een speakertje in je hotelkamer als je gaat slapen af te spelen. Dat vermindert het first night effect. Je lichaam blijft in een onbekende omgeving vaak alert, waardoor je minder goed slaapt. Dus als je een bekende geur bij je hebt, dus bijvoorbeeld een kussensloop met de geur van thuis of het geluid van thuis, die white noise van thuis, dan slaap je beter op vakantie. Dat doen die topsporters dus allemaal. Die nemen allemaal massaal een eigen kussensloop mee. En sommigen zullen ongetwijfeld ook white noise opnemen van thuis en dat dan vervolgens afspelen en daarmee zichzelf in slaap wiegen. Joh, dat is eerst op Slam. Als je er last van hebt op vakantie, doe je voordeel mee. Muziek van David Guetta, Emery, Baby Don't Hurt Me komt eraan. Ook Alan Walker naar Antoon, de enige.

0: moment met een mooi applaus, dames en heren. Wiebe Suyari!
1: Dit is Slam. Boost.
2: Your
1: life. Boost your life.

Alan Walker, Faded, voor de goede orde. Het is 7:15. Zojuist heb ik medegedeeld dat het 9:50 was. Mogelijk liet ik maar even meeslepen in de energie van Paul Elstak. Loveland Festival, jij kan erbij zijn. Artiesten als Eric Prydz, Fatboy Slim. Ik noteer een Lammer. Ik noteer een Frankie Rizzardo. Ik noteer een Maupi. Ik noteer een Miss Malera. En ik kan nog wel even doorgaan. Ik noteer heel veel namen op het Loveland Festival. En misschien noteren we jouw naam ook wel op 2 weekendkaarten... die je vandaag nog kunt winnen hier bij Slam. Het enige wat je moet doen is wachten totdat je het festivalalarm hoort. En dan ga je al deze vette tracks live horen. Al deze artiesten zijn erbij. Alle ins en outs op onze website slam.nl. En wacht tot je dat festivalalarm hoort om kans te maken op kaarten voor Loveland Festival. Want hoor jij het alarm voorbij komen, dan heb je festival met de app van Slam. Dus het festivalalarm horen is festival appen met de app van Slam. Om kans te maken op 2 kaarten voor Loveland Festival. Max Starler, kom.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not You Without You.
0: Nieuw.
1: Warmer music.
2: That's a freaky one.
1: Max Styler, Vintage Culture en Ailey Love. Freaky One.

0: 24 uur lang in de mix. Een grote naam op die line-up wederom. De line-up maken we 8:50 bekend in de Slam Ochtendshow. De line-up van de Slam Mix Marathon. Je gaat het horen zometeen in die Slam Ochtendshow. Ook maak je dus kans. Ik kan er niet vaak genoeg zeggen. De laatste kaarten gaan vandaag de deur uit. Loveland Festival. Hoor je het festivalarm? Dan app je festival met de app van Slam. Je maakt kans op een vrije vrijdag als je Morgan Freeman stuurt in de app van Slam. We bellen je baas met een goede smoes om je vrij te pleiten. En als je nu goeiemorgen stuurt in de app van Slam. Goeiemorgen sturen is kans maken op de House in de Pauze kousen of de Slam Buckethead. Goeiemorgen sturen is kans maken op vette prijzen. Wel heel vet. Ik weet niet waarom. Ik wou het knopje drukken. Goedemorgen sturen is kans maken, is voor de attentiewaarde dit. Goedemorgen sturen is kans maken op de House in de Pauze kousen of de Buckethead. Ja hoor. Slam. Coming up. Nou. Hey, muziek van Topic komt eraan. En wat dacht je van Bibi Rexha? Goedemorgen sturen is kans maken op prijzen bij Slam. Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Daar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
10: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
14: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
13: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar 2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar 3 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
19: Kippie.
20: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas. 20% korting op sierbestrating, grind en split.
23: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
20: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
24: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+.
0: Plus. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velsen-Noord in Noord-Holland is vannacht brand geweest in een aantal vakantiehuisjes. Daarbij zou iemand gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een aantal huisjes aan weerskanten van de brand is ontruimd. Hoe het virus ontstaan is niet bekend, er wordt nog nageblust. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer op, meldde het AD in een vandaag. De toezichthouder heeft veel meldingen gekregen over een onveilige werkcultuur. Leerlingkeuringsartsen voelen zich geregeld geïntimideerd. De zaak intern oplossen lukte niet. Bij de hack op telecombedrijf Odido waren Nederlandse criminelen betrokken, zegt nu.nl. In februari kwamen gegevens van miljoenen klanten in verkeerde handen terecht na een inbraak op het Odido-netwerk. Waarschijnlijk nadat iemand de klantenservice had gebeld en zei dat hij van de IT-afdeling van Odido was. Amerika heeft vannacht weer aanvallen op Iran uitgevoerd en zegt 90 militaire doelen te hebben geraakt, zoals luchtverdedigingssystemen en opslagplaatsen voor raketten. Iran heeft teruggeslagen door bases van Amerika in Bahrein en Kuwait te bestoken. Gisteren had president Trump al gedreigd Iran nog harder aan te gaan pakken. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het nieuws op Slam.
9: Hey, dankjewel Jeroen. En een goedemorgen. We gaan even naar de Nederlandse wegen toe. Waar is het nu al druk? Op de A2 bij Rosmalen en de Martinus Nijhofbrug. 33 minuten, 14 kilometer door een auto met pech. En op de A2 Beest en Everdingen, 10 minuten. A4 Prins Klausplein, Zoetwoudendorp, 11 minuten door een kapotte auto. En op de A15 bij Hardingsveld, Giessendam en brug over het Merwedekanaal, 11 minuten. De verbindingsweg is afgesloten. A15 Ochten en Tiel meldt 24 minuten door een kapotte vrachtauto. En op de A27 Nieuwendijk-Meerwedebrug een kwartier. Ook daar is een oprit afgesloten. A50 Takietesbrug, Maasbrug, 11 minuten, 9 kilometer. En de A59 als laatste, de weg tussen Vlijmen en Den Bosch. Daar staat een kwartier file en dat komt nu door een ongeluk. Flitsers op de A4, Ossendrecht, Bergen-op-Zoom bij 244,9. A9, Spaarndam-Alkmaar, 46,6. A12, Driebergen-Rijzenburg richting Utrecht bij 75,1. En de A16 Rotterdam-Dordrecht bij hectometerpaal 8. A44 als ene laatste Wassenaar-Nieuw-Vennep bij 20,4. En de A58 bij Seer-Arendskerken richting Vlissingen, 160,6. Niet te koop, alleen te winnen. Limited Edition Slam Merchandise. Voor jouw hoofd of voor je voeten. Ga je voor de buckethead of de sokken? Je mag het uitzoeken in de Slam Ochtendshow. WhatsApp even een goede morgen om kans te maken.
24: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
25: Ik heb letterlijk niks.
26: Het gaat de hele dag regenen, hè?
27: Nee, ik heb geen regenjas.
28: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
29: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
30: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
29: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
31: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
32: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Anou en Marijn.
9: Letterlijk van top tot teen in slamstijl. Ga je voor de buckethead voor op je hoofd of de house in de pauze kousen voor aan je voeten?

0: ochtendshow.
1: En dan snap ik dat je kan denken, huh? Ik moet op vrijdag werken. Nou ja, kijk, hier bij Slam tellen we die vrijdag eigenlijk nooit mee als werkdag, omdat we dan de mixmarathon aan het vieren zijn. Dan is de pre-party van het weekend al begonnen. Donderdag is voor ons de laatste werkdag van de week ingeluid met 24K Golden. En Bibi Rexha komt eraan, ook La Bouche en Be My Lover. Hey, goedemorgen, Anul op je bijrijderstoel, Marijn Magazijn. We melden ons om 9 over 7 op deze 9e van juli. Heb jij nog iets van Rob Jette gezien, die daar op die NAVO-top aanwezig was gisteren? Toen moest ik al een beetje lachen. Kijk, we hebben Rob als vriend van de show, hè. Onze minister-president, die heeft hier een keer gezeten met een vergiet op zijn hoofd en een zwaailicht daarop. Onze leugendetectortest is hij toen doorlopen. Ja. En kort daarna won hij de verkiezingen. Dus nou, het heeft toch effect gehad om in de Slam Ochtendshow te gaan zitten. Gisteren is hij dan op die NAVO-top aanbeland en heeft hij een cadeau meegenomen voor de Turkse president Erdogan. Heb jij gezien wat Rob Jette cadeau heeft gedaan aan Erdogan?
2: Ja, zeker.
1: Daar stond ik wel van te kijken. Waarom zou je al een vrij agressieve man, in mijn ogen, dat geven?
2: Ja, een pistool met zijn naam erop gegraveerd.
1: Ja, een revolver. En die is dan volgens de douane onklaargemaakt. Want ja, zie hem dan maar eens het vliegtuig mee te krijgen. Ik vind het sowieso bizar dat een minister-president wel een wapen het vliegtuig in kan krijgen. Een onklaar wapen met zijn naam erop gegraveerd. Ja, ik vind dat een raar cadeau, man. Waarom zou je dat Erdogan cadeau doen?
2: Er zat ook een doosje kogels bij.
1: Echt waar? Heeft hij dat er ook bij gedaan?
2: Ja.
1: Nou, ik sta er wel van te kijken. Rob Jette, dat is toch echt de vrede op aarde, vind ik. Dat is gewoon echt een hele lieve vent. En dan met een wapen aankomen, ja. Of zou dat ook een beetje ballentonen zijn? Dat je bij Erdogan aankomt met een wapen. Dat het ook wel even is van, hier, motherfucker. Dat gevoel. Denk je niet?
2: Nou, misschien dat het een beetje cultuurverschil is. Dat daar misschien wel redelijk geaccepteerd is of zo, als cadeau. Ja. Het is ergens ook wel gewoon een vet cadeau om te hebben. Weet je, het wapen is toch onklaargemaakt. Je kan er toch niks mee.
1: Ja, nee, dat is wel waar. Ja, een wapen is ook wel vet om te hebben. Wat had Rutte ook alweer een keer voor een boodschap voor Erdogan?
3: Ik heb een boodschap voor president Erdogan. En die boodschap is
4: boodschap!
1: Oh ja. En dat was wel een iets minder vet cadeau van Rutte. Onze nieuwe live-liefhebber Chantal Jansen, de presentatrice, vindt het zo erg dat de finale van The Voice of Holland niet meer live is, dat ze nu in botsing is met RTL. Chantal, ik hoorde laatst dat jij met Erik-Jan Roosendaal van de Slam Middagshow op school hebt gezeten.
5: En van hem heb ik ook mijn eerste tongzoen gekregen.
1: Nee joh!
5: En
1: natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
6: Stel jezelf even voor, zeg het maar. Ja, goedemorgen Nederland, met Lorenzo. Ik ben 49 jaar, ik kom uit Ouwekerk aan de IJssel. En ik ben kameliteitsspecialist.
1: Alright, hey, goedemorgen jongen.
6: Goedemorgen.
1: Hoe is het met jou?
6: Ja, goed, druk.
1: Ja, is het druk als calamiteitenspecialist?
6: Ja, het is heel druk.
1: Want dan kan je 's nachts wakker gebeld worden, toch? Voor van alles.
6: Ja, sowieso.
1: Heb je dan ook wel eens, dat heeft mijn oom, die is dat ook. En dan zit er een spinnetje voor de sensor, ergens bij een groot bedrijf. Dus dan gaat het brandalarm af of zo. En dan moet jij eruit.
6: Nee, ik ben meer voor brand- en waterschades.
1: Oh, oké. En waarvoor ben je uitgerukt dan? Want je staat al naast je bed.
6: Ja, ik moet 's morgens om 7 uur beginnen, hè.
1: Oké, en dan ga je gewoon naar een soort kazerne en dan glij je langs zo'n paal, net als die brandweer.
6: Nee, zo ver gaan we niet, hoor. Nee, zo ver gaan we niet. Nee, we gaan gewoon naar klus en dan gaan we een brandschadetje of een waterschadetje gaan we weer netjes maken voor de mensen, hè.
1: Aha. Nou, mooi Lorenzo. En dat is ook een lekkere dag om dat te doen, denk ik. Ja, is het ook buitenwerk of zit je alleen maar op kantoor?
6: Ja, buiten en binnenwerk.
1: Oké, nou dat is vandaag wel lekker. De temperatuur wordt al goed, hè. We gaan al richting de 30 graden weer voor dit weekend.
6: Oh, nou, lekker.
1: Hey Lorenzo, jij mag kiezen. Ze zijn allebei geïmpregneerd, dus het maakt niet uit. Vlieg niet in de fik. Ga je voor de buckethead van Slam of de house in de pauze kousen?
2: Het komt beide uit China, dus
6: ja.
2: Kan er geen
6: recht aan opleggen. De ene kant wil ik voor mijn vrouw de sok kan meenemen, maar aan de andere kant wil ik voor mezelf de buckethead. Dus ik denk dat ik voor de buckethead ga.
1: Oké, dan komt de buckethead naar jou toe. En wensen we je een heerlijke donderdagochtend, een werkochtend met ons.
6: Ja, dankjewel, jullie ook.
1: Oké, jongen, alvast een mooi weekend. Dit is Slam. Ik had het idee dat Lorenzo nog iets wilde zeggen. Lorenzo, sorry, ik onderbrak je met al die vette Slam-liedjes.
6: Nee, jullie werken ook jullie een succes met de uitzending.
1: Oké, jongen.
6: Zo door,
1: lobby back. Zo doen we dat. What's up, Slam? This is

0: getal. Onder de 1000.
1: Goedemorgen Nederland. Hier is Mike op de steiger samen met Derek. Ik denk dat het getal onder de 1000 nummer 12 is. Mazzel.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 65
0: euro.
1: Ah, dat is jammer. Nee, helaas.
2: Jongen, een hele fijne dag op de steiger. En smeer je goed in.
1: Hoi, hoi.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Jamie Jones.

0: Wat mij dus echt heel erg leuk lijkt eigenlijk, is als wij op begraafplaatsen en op grafstenen een QR-code zetten die je dan kan scannen. En dan krijg je gewoon even een soort van filmpje te zien over die persoon. Dat je even ziet wat diegene nou allemaal heeft gedaan in het leven. Als ik jouw QR-code zou scannen, wat zou ik dan zien, Marijn? Wat zijn de hoogtepunten? Sorry, ik begon te lachen, ik weet niet waarom.
1: Ik weet het niet. Ik zou best een QR-code willen of zo, maar dan gewoon naar een Disney-film of zo. Dat je gewoon dat die gewoon opent.
0: Oh, dat ik gewoon Shark Tale kan kijken dat op jouw graf. Oh nee, dat is DreamWorks. Ik weet niet, ik kan niet eens een Disney-film noemen. Oh, dat ik, weet ik veel, nu die nieuwe Vaiana, ga jij naartoe?
1: Ja, dat klopt. Maar nee, of gewoon, verschrikkelijke ikken. Of gewoon iets wat beter aansluit op mijn leven.
0: Ja, dat is wel een betere bijnaam voor je dan Marijn Magazijn. Verschrikkelijke ikken, zo ga ik je noemen. Wat een goed idee. De Slam Ochtendshow, joh, de opposites en feestje op mijn graf. Het is 7:55 en laten we zo eventjes bellen naar de WK Situation Room. Een soort geheime bunker onder de grond waar de beste redacteuren van VI alle wedstrijden op het WK kijken. Vanavond een belangrijke pot op de planning. Frankrijk-Marokko, wat moet je invullen op je totootje? Je hoort het zo van de enige man die alles weet over voetbal. Bas van VI. We gaan het geheime nummer bellen. En draai je de bouza. Magnetic.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
8: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
7: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
8: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
7: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
8: Handig?
7: Ja. Van de Belastingdienst.
9: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Auto-abonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
2: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: iWish. Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
4: Kippie.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja. Serieus?
15: Wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
20: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Goedemorgen.
22: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
23: Goedemorgen, Slam. Deze ochtend vooral in het noorden en het oosten van het land veel bewolking. Vanmiddag wordt het overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn wederom groot. Van noord naar zuid wordt het 21 in het noorden tot 29 in het zuiden. Dankjewel, weer online. Hoe is het op de weg? Flitsmeister meld op de A2 Rosmalen-Zaltbommel 50 minuten, 11 kilometer. En op de A2 Waardenburg-Lingebrug 17 minuten. A12 Ouddijk-Duitsland een kwartier. En op de A15 Leerdam-Arkel 20 minuten. Een minuutje langer op de A15 bij Ochten en Tiel staat 21 minuten door een auto met pech. En op de A16 Breda-Noord en Klaverpolder 27 minuten. Een kwartier op de A16 gesignaleerd bij de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein door een kapotte auto. En op de A27 Nieuwendijk-Merwedebrug 25 minuten, de oprit is daar dicht. A50 Paalgraven en Maasbrug een kwartier 8 kilometer. A50 Valburg en de Maasbrug 22 minuten 11 kilometer. Flitsers op de A4 Ossendrecht-Bergen-op-Zoom 244,9. A9 Spaarndam-Alkmaar 46,6. A12 Driebergen-Rijsenburg richting Utrecht bij 75-1. A16 Rotterdam-Dordrecht, hectometerpaal 8. A20 Nieuwekerk aan de IJssel richting Gouda bij 44-8. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20,4. En de laatste A58 bij Seer-Arendskerke. Richting Vlissingen bij 160,6. Zo meteen de Bauza, Magnetic en Marshmallow Khalid staan voor je klaar na het laatste nieuws in een half minuutje.
0: Goedemorgen.
23: Hallo Jeroen.
0: Op het strand bij Velzen-Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. Daarbij is voor zover bekend 1 gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. Het lijkt erop dat Nederlandse criminelen achter de hek bij Odido zaten. De politie denkt dat omdat een man die Nederlands sprak na een telefoontje met de klantenservice van Odido het systeem kon inkomen. En Amerika heeft opnieuw Iran aangevallen en zegt 90 militaire doelen te hebben geraakt. Als antwoord heeft Iran Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait aangevallen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
23: Deze kan je met zekerheid invullen. Deze einduitslag. Wat wordt Frankrijk-Marokko? We bellen zo met VI. Die zullen de antwoorden wel weer klaar hebben voor ons.
1: Anul en Marijn.
23: Je luistert de ochtendshow met de meeste muziek. En later jouw kans op een vrije vrijdag. Hoe dat zit, blijf luisteren. Eerst is hier de Bauza.

0: gemaskerde muchacho, Marshmallow in de Slam Ochtendshow. Het is bijna 8:10, donderdagochtend. Vandaag weer een belangrijke kwartfinale op het WK op de planning. Frankrijk, Marokko. En ik wil het totertje wel goed invullen. Dan kunnen wij maar het beste even bellen met een expert. Marijn heeft het nummer. Hallo, goedemorgen.
1: Met Bas.
0: Hey Bas. Hallo, Bas van VI. Heb je de oranje vlaggetjes inmiddels wel weggehaald, denk ik, hè?
1: Die liggen veilig op zolder. En die komen daar de komende 2 jaar ook niet meer af, helaas.
0: Welke vlaggen ga je vanavond ophangen eigenlijk? Ga je voor rood-wit-blauw of ga je dan toch voor rood-groen?
1: Een beetje mixen, hè? Een rare kijkers. Nee, ik ben ontzettend benieuwd, die wedstrijd van vanavond. Ik heb wel echt zin in.
0: Ja, onthul alsjeblieft zo meteen wat jij denkt dat de uitslag wordt. Daar zijn we natuurlijk razend benieuwd naar. Maar ja, toch wel het grote nieuws van deze week. Egypte, die alsnog uit het WK is gevlogen. Na echt een van de spannendste wedstrijden die ik ooit gezien heb. Jij ook? Of was dit gewoon standaard WK-koek voor jou?
1: Nee, het was een zinderende ontknoping. Egypte leek het te gaan flikken om 18 eruit te gooien. Het tempo bij de Argentijnen lag te laag. En ja, in die slotfase, ik denk dat je het ook over de arbitrage wilt hebben. Veel mensen die hebben zich daar groen en geel aan geërgerd. Het was natuurlijk eigenlijk een historische ontknoping door alles wat er gebeurde.
0: Ja, veel mensen zijn echt pist op de scheids. En de hele FIFA natuurlijk over hoe Egypte behandeld is in die wedstrijd, in de slotfase. Maar ik vind wel dat het iets te veel daarover gaat. En was dit niet gewoon echt een te gekke wedstrijd? En Argentinië is gewoon knap teruggekomen ook, toch? Op het einde. Dat is toch gewoon...
1: Ja, ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat dat ook wel de schuld van Trump is. En van de FIFA. Door het gedoe met de Amerikaanse spits die natuurlijk plotseling wel mocht spelen. Daarmee geef je ook een voedingsbodem aan allerlei theorieën. En dat de uitslagen van tevoren eigenlijk al bekend zijn. En dat het toernooi op een bepaalde manier moet verlopen. Wat denk ik echt onzin is. Alleen je zaait met dat soort beslissingen wel enorme twijfel. En ja, de Egyptenaren hadden met 1-2 beslissingen pech. Ik denk dat de rest van de beslissingen wel te volgen was. En dat de Argentinië gewoon op een miraculeuze wijze ontsnapte.
0: Nou ja, ik had ook zoiets. Die aanvoerder van Egypte die stond er voor de camera na de wedstrijd. En die zei, blijkbaar is 2-0 voorstaan niet genoeg om Argentinië te verslaan. Het is een corrupte bende hier.

0: is op die manier. Hè. Ik hoop wel gewoon dat veel kijkers thuis gewoon echt lekker kunnen genieten van zo'n verloop. En, ja.
1: En wat haalt het dan nog uit dat Egypte een klacht heeft ingediend bij de FIFA na de wedstrijd? Wat kan dat nog voor invloed hebben?
0: Ja, nee, niets. Dat is voor de volgende. Veel van die klachten worden amper in behandeling genomen. Ja, dat is puur voor de bühne.
2: Okay. Maar het is toch, die scheidsrechter heeft toch, en ik denk dat gewoon, dat kunnen we wel zeggen, die heeft toch met twee maten gemeten eigenlijk. Vind ik, hè, als ik die wedstrijd gezien heb en als ik die haat naar Messi even uitzet, wat echt heel moeilijk is voor mij. Als ik dat even los van elkaar probeer te zien, Bas. Ja, ik zie gewoon een scheidsrechter die als Argentinië een overtreding maakt, niet fluit en een wedstrijd niet stil ligt. En ik zie als Egypte een heel licht vergrijp maakt, naar de VAR grijpt. Dat ik vind onbegrijpelijk dat daar überhaupt de VAR voor wordt geroepen.
0: Nee, ik vond het afkeuren van de 0-2 met de overtreding op Lisandro Martinez, die helemaal op de andere kant van het veld werd gemaakt en die heel licht was, vond ik een rare beslissing. Omdat er gebeurde zoveel nog tussen dat moment en het doelpunt. Die overtreding was zo licht. De VAR is ooit in het leven geroepen om clear en obvious errors eruit te halen. Nou, zo'n grote en duidelijke fout was het helemaal niet. Dus dat vond ik een hele rare beslissing. Ja, en die woorden kon me heel goed voorstellen. En wat je zegt, die kleine momenten. Ja, dat zie je wel vaker. Hè? Er is ook ooit onderzoek gedaan met scheidsrechters. Waarbij gekeken is eigenlijk naar de invloed van een bepaalde sfeer in het stadion. En van topspelers. En in het onderbewuste wil het wel eens voorkomen dat scheidsrechters toch net wat sneller fluiten als Messi gesteund door 60.000 Argentijnen op de tribune naar de grond gaat.
1: Dat zag ik ook wel. Het was echt die eerste keer dat gefloten werd in het voordeel van Egypte. Die Argentijnen bestormden die scheids. Die was doodsbang, man. Je zag het in zijn ogen. Ja. Al die Argentijnen die stonden met hun voorhoofd tegen zijn kop aan. Die Argentijnen zijn gewoon lijp.
0: Ja, dat doen ze natuurlijk.
1: Die steken je banden lek na de wedstrijd. Let maar op. Die scheids kan niet wegrijden, hoor. Nee, dat geloof ik wel. Nou goed, we houden ze in de gaten, want ze staan ook in een kwartfinale. Vanavond wordt er gevoetbald, dat is Frankrijk-Marokko. Wat zeg jij, Bas?
0: Ik denk 2-0.
1: In het voordeel van Frankrijk?
0: Ja, het laatste nieuws is Saibari kan niet meespelen. Ja, is toch niet fit genoeg.
1: Jammer.
0: Enorme aanlating. En voor mij is Frankrijk de doodverse favoriet om dit WK te winnen. Omdat het gevaar komt daar van alle kanten. Hè, met de sterren die ze hebben. Zit er eentje wat minder in, dan staat een ander wel weer op. Dus ik denk dat dit Frankrijk heel lastig af te stoppen is.
1: We gaan het bekijken en dan spreken we jou volgende week weer voor even een recap van al die spannende kwartfinales. Bas, dankjewel daar in de WK Situation Room van VI.
0: Veel plezier vanavond.
1: Ga af en toe ook naar buiten, anders krijg je vierkante ogen. Marijn, verbreek jij de verbinding met Bas. In 3, 2...
2: Hij is al weg.
1: Oh ja, nou hoor ik het.

0: Rijn Magazijn. Wie doet dit nou? 3 hits in een ochtendshow? Alesso, One Republic, Fat Joe en Calvin Harris. You're the Blessings om 7:55. De Slam Ochtendshow, de nummer 1 als het gaat om fashion. Wij zijn grote namen in de fashionwereld. En we hebben een waarschuwing voor je deze ochtend. Welk kledingstuk zorgt er in Nederland voor dat vrouwen massaal naar het ziekenhuis moeten?
1: Oh, oké dan.
0: Zo, hé, dat is wel even goed om te horen dan hier. Dat krijg je zo.

0: jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velzen-Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. 1 persoon heeft brandwonden opgelopen en ligt in het ziekenhuis, zegt de brandweer. Meerdere huisjes in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. Er zijn in de eerste helft van dit jaar bijna 10% minder personenauto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit onderzoek. Toyota's blijven het populairst onder dieven. De Renault Captur is een snelle stijger. In tegenstelling tot auto's werden brommers juist vaker gestolen. De politie denkt dat Nederlandse criminelen achter de grote hek bij Odido zaten. De inbraak in de computersystemen gebeurde namelijk nadat een man die Nederlands sprak de klantenservice van Odido had gebeld en deed alsof hij van de IT-afdeling was. De politie overweegt nu de stem van de man openbaar te maken in de hoop dat iemand hem herkent. En een flinke domper voor Marokko, dat vanavond in de kwartfinales van het WK tegen Frankrijk speelt. Oud-PSV'er Ismaël Sarbari kan niet meedoen omdat hij nog last heeft van een blessure in zijn dijbeen. Sarbari is belangrijk voor de Marokkanen. Hij scoorde dit WK al 3 keer. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het nieuws op Slam.
4: Thank you. Dan nog even naar de drukste wegen. A2 Waardenburg-Culemborg, 20 minuten, 10 kilometer. En op de A2 Rosmalen-Zaltbommel, 40 minuten en 11 kilometer. A4 meldt een half uur bij Roelof Arendsveen en Leidschendam door een auto met pech. En de A12 Reeuwijk-Nieuwerbrug, 26 minuten. A12 Maanderbroek-Veenendaal, 20 minuutjes. En op de A16 rekening houden met 21 minuten. Tussen de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein. A27 Hank en Industrieterrein Avelingen, 24 minuten. De oprit is dicht. En de A50 Ewijk-Valburg, een kwartier. 23 minuten doe je langer over de A50 bij Takietersbrug, Maasbrug. En de A58 sluit hem af bij de Baars en Moergestel, 21 minuten. Een paar flitsers, A4 Ossendrecht, Bergen op Zoom, 244,9. A9 Spaarndam-Alkmaar bij 46,6. A12 Driebergen-Rijzenburg richting Utrecht bij 75,1. A16 Rotterdam-Dordrecht, hectometerpaal 8. En de A20 Nieuwekerk aan de IJssel richting Gouda bij hectometerpaal 45. De ene laatste A58 bij Seer Arendskerken richting Vlissingen. Opgepast bij 160,6. En haal je voet ook even van het gaspedaal op de A73 Maasbracht richting Echt. Bij hectometerpaal 6,9. De nummer 1 uit de Slam 40 hoor je binnen nu en 1 minuutje. Blijf erbij.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
16: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
17: En daarna terrasjes thee.

0: Tour.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.
3: Slam.
2: Anu en Marijn.
4: Leidinggevende haten deze ochtendshow. Wij maken jou Morgan Freeman. Dan win je een vrije vrijdag en ben je dus morgen vrij, man. Wil je dat?

Of nog op vakantie gaan. Zeker, zeker, zeker. Ik ga 6 weken aan het water liggen bij het ik kan niet meer. Dat ligt naast het ik wil niet meer. Ik kan niet meer.

0: zag op Instagram een video van die Haaland, die spits van Noorwegen. Een videoclipje wat gemaakt was op deze Every Time We Touch. Dat elke verdediger die hem aanraakte, dat hij gewoon eigenlijk een stomp krijgt. En dat Haaland met de bal er vandoor gaat.
1: Maar dat is toch ook een grote gast, die Haaland? Die is Haaland toch wel 2 meter of zo?
0: Ja, dat denk ik wel. Die Nooren sowieso, man. Dat zijn gewoon vikingen, toch?
1: 1,95. En hij is ook, ja, hij is fysiek is hij gewoon ja, groot. Je wil gewoon niet tegen hem aanlopen eigenlijk.
0: Kygo, de grote superster uit Noorwegen, als het gaat om DJ's, die heeft een track gemaakt voor Haaland. Heb je dat gehoord? En daar zit, naar mijn weten, dus een soort voice memo in van Haaland.
1: Nee, ja, ik heb net met Bas kort even, ik heb hem even gebeld, want hij kwam met deze track aanzetten.
0: Bas van VI.
1: Bas van VI. Ik heb de hotline wederom even gebeld om te vragen hoe het nou zat, want het is een heel raar nummer.
0: Ja.
1: Maar het schijnt dus dat Haaland op jonge leeftijd een rap track heeft gemaakt, toen hij 15 was of zo. Een soort hip-hop rap track heeft hij uitgebracht met een vriend als een soort geintje. En daar heeft Kygo nu dus, 100.000 jaar na dato, heeft hij daar dus een remix van gemaakt.
2: Som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kraft.
0: Lekker koreans, man.
2: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
3: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg toppe hvis jeg
0: vil. Ja, ik geloof hem wel, als ik eerlijk ben. Die gaat niet mijn stem krijgen voor de Grand Slam, laat maar zeggen. Dit is je ochtendshow. Goedemorgen.
4: De Slam ochtendshow.
0: Ja, ja.
5: Update.
0: En we maken even een rapido rondje nieuws rond de wereld. Maar we beginnen echt heel dicht bij huis. Een virale broek van Zara zorgt niet alleen voor miljoenen views op TikTok, maar ook voor flink wat blauwe plekken. De wijde pijpen van deze Zara-broek blijken zo lang en los dat veel meiden op hun snuffert gaan als ze de broek dragen. Op sociale media verschijnen steeds meer video's van mensen die zelfs in het ziekenhuis eindigen door deze broek van Zara. Ja, in de volgende Final Destination film gaan we een meid terugzien die met de Zara-broek vast komt te zitten in een roltrap. Politie in Moerdijk heeft een man aangehouden voor de grote partij cocaïne die eerder dit jaar werd gevonden tussen bananen in de supermarkt. Bij de arrestatie zijn onder meer een auto, een motorboot en €53.000 cash in beslag genomen. De coke zat verstopt tussen bananen uit Zuid-Amerika. Er werden ontdekt nog voordat ze in de schappen terechtkwamen door 1 vakkenvuller die het meldde. Wauw, die ene vakkenvuller die het meldde heeft wel echt een heel leuk bedrijfsfeestje verpest. Dit waren de eerste bananen met straatwaarde. Ik heb me altijd afgevraagd waarom het logo van Chiquita een kikker is. Maar nu snap ik het. Als die bananen vol met coke zitten, ja, dan krijg ik een opkikker. En tot slot, Taylor Swift-fans gaan wel heel ver om te kunnen zeggen dat ze toch een beetje bij de bruiloft van Taylor en Travis zijn geweest. Op eBay kan je nu afval kopen dat na de bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce rond Madison Square Garden werd gevonden, waar hun huwelijk plaatsvond. Straatvuil zoals dopjes en rietjes zijn door een kunstenaar in epoxy gegoten en kan je nu kopen voor $25 per stuk. Ook wordt er online een zak met lucht van binnen de bruiloft aangeboden voor $50.000. Dan heb je dus een lucht van de bruiloft van die twee. Ikzelf heb Taylor Swift nu 2 keer live gezien, dus weet je wat? En zo, ik verkoop nu mijn ogen. Lucht verkopen. Hey, dat doen wij elke ochtend, Marijn, 3 uur lang.
4: De Slam Ochtendshow.
5: Update.
0: En het is 7:15. Dit is dan echt die eerste lekkere zomerse dag voor heel het land van de week. Temperaturen die schieten omhoog. Het wordt om en nabij de 29 graden in het zuiden. En in het noorden kruipen we ook alweer richting die 25 graden. En dan dit weekend, ja, dat schijnt echt helemaal super te worden, hè? Eerst was er sprake van een hittegolf, maar nu wordt het net onder de 30, niet te benauwd. Klein windje erbij. Ja, ik kijk wel uit naar dat weekend. En jij kan kans maken op een vrije vrijdag. Dan heb je als eerste weekend in deze ochtend.

Ben je ready, Slim? Ik weet niet of je ready bent. Van de line-up van morgen. Een nieuwe Slam Mix Marathon. De pre-party van het weekend. 24 uur lang de beste DJ's back-to-back. Achter elkaar, over, onder elkaar. Het geluid van het weekend. Morgen vroeg om 6 uur word je wakker met de beste set van vorige week. Die mag jij kiezen via @SlamOfficial op Insta. Stem later vandaag op onze story. Morgen vroeg om 7 uur Martin Lou. Om 8 uur deze tijd morgen Mike Magoo terug op Slam. 9 uur is voor Sam Veld. Om 10 uur Phil Fultner. Om 11 uur Alaya en Gallo. En om 12 uur Mix Marathon Request. Dan draaien we alles uit alle dancegenres die jij maar aanvraagt. Om 1 uur Mr. Belt & Weasel. En om 2 uur Mrs. Turn the Lights Off. You Stay. Om 3 uur Dean Turnley. Vet. Om 4 uur Axwell. Ja. We hebben legends in het huis. En om 5 uur de Mix Marathon Chart. Met de grootste dancehits van 14 naar 1. We hopen dat je er morgen ook weer bij bent. Een nieuwe Slam Mix.

0: 24 namen. Later vandaag ga je naar slam.nl. Oh, het is bijna zover, jongens. Het weekend komt eraan.
1: Dat is echt... Ik heb vervel, tranen in de ogen. Wat ben ik blij om dit te horen.
0: Even in de mood komen. Mix Marathon. Track of the week. Wat ons betreft de beste dance track van de week. De nieuwe Jazzy en Chris Lorenzo. Invisible.

0: Nou, dan worden je speakers even lekker gekieteld, hè? Het is jazzy, even lekker jazzy, joh. Dat is wat wij het liefste doen in de ochtend. You're the Invisible, het is de Mix Marathon Track of the Week. Morgen kiezen we een nieuwe beste dance track van de week. En die wordt dan de Mix Marathon Track of the Week. Het is bijna 8:30. Het alarm kan afgaan, hè? Dat vergeet ik helemaal te noemen. Maar als het festivalalarm afgaat deze ochtend en jij appt snel festival, dan sta je misschien wel met je bestie op Loveland. Over een maandje, Loveland Festival. Met onder andere daar Mau P. We hebben ook nog Fatboy Slim in de line-up gezien. En meer vrienden van Slam. Dus luister goed.
1: Zeker.
0: En ook voor het volgende.
1: Ja, zometeen hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Want ben jij een man? Of ken jij een man? Let dan even goed op.
0: Waardeloos.
1: Dit is uit onderzoek. Dit blijkt uit onderzoek. Is de ideale lengte.
0: Oh.
1: En dan heb ik het dus niet over je kleine vriend. Maar ik heb het over gewoon je eigen lengte.
0: Oké. Nee, want we zijn een familieshow, hè?
1: Ja, blijkt uit onderzoek. Voldoe jij aan dit super schoonheidsideaal, zou ik willen zeggen. Zit jij eronder, zit je erboven. Je hoort het zo meteen.
0: Ja, evenals deze. Tiësto, Traffic.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: De prijsfavorieten van Albert.

0: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
23: Goedemorgen Slam, een paar minuten over 8:30. Deze ochtend vooral in het noorden en het oosten veel bewolking. Uiteindelijk breekt overal de zon door. De temperatuurverschillen zijn wederom groot. Van noord naar zuid 21 tot 29 graden. Boven nul. Mocht je twijfelen. We gaan naar de weg. A2 Waardenburg-Culemborg 23 minuten 11 kilometer. En de A2 Hintamsal-Bommel 21 minuten 13 kilometer. A4 meldt bijna 40 minuten bij Roelof Arendsveen en Leidschendam door spullen op de weg. Kijk uit. En de A12 Gouda-Nieuwebrug een 30 minuten 10 kilometer door een auto met pech. A12, dat is Gouwe-Zoetermeer Centrum, 18 minuten 14 kilometer. En op de A16 de Drecht-Tunnel en Feyenoord een 30 minuten 10 kilometer. A16 Ridderkerk Noord, Terbrechtseplein, 40 minuten. En op de A27 Nieuwendijk Industrieterrein Avelingen, 20 minuten. De oprit is daar dicht. Een ongeluk zorgt voor 22 minuten stilstaand verkeer op de A44 bij Warmond en Kaagbrug. En de A50 is alweer de laatste bij Takitusbrug en Maasbrug. 24 minuten. Wat flitsers die eruit springen op de A1 Holten-Hengelo 120,3. A2 Culemborg-Utrecht bij 81,3. A4 Ossendrecht-Bergen-op-Zoom bij 244,9. A4 Leidschendam-Leiden bij 41. En de A9 Spaarndam-Alkmaar 46,6. A12 Driebergen-Rijsenburg-Utrecht bij 75,1. A16 Rotterdam-Dordrecht hectometerpaaltje 8. A16 Breda bij 71,1. En de A20 Nieuwekerk aan de IJssel-Gouda bij 45. A37 Hollandse Veld richting Hogeveen bij 10,2. A58 Heer Arendskerke-Vlissingen 160,6. En de laatste A73 Maasbracht echt ja, bij 6,9. Dan even het laatste nieuws meepakken. ANP. Jeroen heeft de headlines in een half minuutje.
0: Goedemorgen. Na de brandinzet strandhuisjes bij Velzen Noord zijn volgens regionale media twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Eén persoon liep brandwonden op. De ander is een brandweerman die niet lekker was geworden door de enorme hitte. Het aantal autodiefstallen is in het eerste halfjaar 10% lager uitgevallen dan vorig jaar in die periode, blijkt uit onderzoek. Autodieven hebben het nog steeds vooral gemunt op populaire modellen van Toyota. En er zijn volgens de politie aanwijzingen dat de grote hek bij Odido het werk was van Nederlandse criminelen. Een Nederlands sprekende man die deed alsof hij een IT'er was, wist na een telefoontje met de klantenservice het systeem in te komen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
23: Dankjewel. Oh, wat doe jij nou? Zo, wat een trucje doet Jeroen daar. Wij gaan het zo meteen hebben over de ideale lengte. Hè? Maar en die bedoelden we niet, Jeroen. Het gaat over de lengte van top tot teen. Laat maar zeggen, bij de mannen. Je hoort het zo hier.
1: Anul en Marijn.
23: Van de twee mannen in de ochtendshow. Tiësto ook met Traffic. En nu Another. Dit is...

goedemorgen, lieve jongen. En de dag is weer begonnen. Sta met heel veel liefde op en haal die twijfel uit je kop. Want liefde heb jij veel te geven. Vooral aan je gezin. Zij zijn je leven. Denk ook aan je eigen hart. Het allerbelangrijkste van deze start. Want jij bent een hele slimme baas. Je bent de arend en de haas. En houd ook goed die schildpad in je hoofd. Want anders wordt dat licht gedoofd. Geef dat licht voldoende aandacht. En wees kwetsbaar, want dat is maankracht. Kijk goed naar de dieren, de zon en de zee als jij verplaatst van A naar B. Wees dankbaar, blijf nederig en houd je rug recht. En luister naar je intuïtie wat betreft goed en slecht. En wees oprecht naar jezelf en naar anderen, want dan pas kan jij de wereld veranderen.

0: drukke deze zomervakantie. Een hoop belangrijke wegen zijn in Nederland dicht. Hè? Waaronder de A1 voor een groot deel. En wat is nou die andere die ook nog dicht is?
1: A27, A44 is ook nog dicht.
0: Oh ja. Je moet je reis goed plannen. Zelfs rij je elke dag hetzelfde stukje. Misschien is er een...
1: Open.
0: Misschien is er een snellere route. Plan sowieso je reis even goed. Jordi Tiesto in je ochtendshow. Met Salsa Tequila zometeen. Is het te vroeg voor tequila? Ik vind van niet.
1: Anders Nielsen.
0: Ja, hij komt eraan.
1: Hoe begint die track ook weer? Die begint toch met zo'n gek...
0: Wil je het al horen?
1: Oh.
0: Ja, dat ja.
1: Ik dacht dat ik met Spaanse man die in Spaans... Maakt ook helemaal niet uit.

0: Uit een onderzoek van kledingmerk Giraffe onder ruim 1300 Nederlanders blijkt dat mannen een lengte van 1,85 tot 1,89 meter als ideaal zien. Die mensen zijn het meest tevreden met hun lengte, blijkt uit onderzoek.
1: Oké.
0: Dus de mannen hebben deze lengte zelf gekozen, maar dat wordt onder andere dus gebaseerd of ze tevreden zijn of ze bijvoorbeeld vrouwen aan de haak slaan met die lengte.
1: Ja, oké.
0: Of de kleding lekker zit. En zodoende is 1,85 tot 1,89 meter gekozen als ideaal voor de man. Mannen die korter zijn dan 1,85, die zouden dan ook graag 1,85 of langer zijn. Bij mannen die langer dan 1,90 zijn, zouden dan graag weer korter dan 1,90 zijn. Vanwege praktische overwegingen, zoals weinig beenruimte in het vliegtuig en in de auto. En ook moeite met het vinden van passende kleding. Slechts 1 op de 5 lange mannen vindt zonder problemen kleding die goed zit.
1: Ja, maar ja, dit is door Giraffe uitgezocht. Dat is een bedrijf wat zich specialiseert in lange t-shirts.
0: Kleding voor mensen met lange nekken.
1: Dus ik denk dat zij wel baat hebben bij dit onderzoek.
0: Veel vrouwen geven ook aan een voorkeur te hebben voor een partner die langer is dan zijzelf.
1: Oh, oké, dat is wel interessant.
0: Ja, en dat is dan wel weer grappig. Door vrouwen wordt schaatser Jenning de Bo, die is 1,95 meter, die wordt genoemd als stijlicoon onder lange mannen.
1: Jenning de Bo?
0: Ja.
1: Dan gaan we die even googlen. Mijn ouders...
0: Die ken je toch wel?
1: Jenning de Bo?
0: Jenning de Bo. Dat is die schaatser die op de winterspelen afgelopen januari hele hoge ogen heeft gegooid.
1: Oké, ik ga nu Jenning de Bo opzoeken. Nee. Nee, maar ik ben helemaal niet thuis in de schaatsport.
0: Ja, maar ik ook niet.
1: Iedereen ik heb mij gespecialiseerd in tafeltennis.
0: Oh ja, ja,
1: Jenning de Bo. Nee, ik ken hem niet. Nee, ik ga hem zeker eens bekijken dan als dit de ideale man is.
0: Doe dat
1: eens. Dat is wat je wilt, toch? Dat ik naar hem ga kijken.
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Wat wilde ik zeggen? Oh, mijn ouders hebben een lijp leeftijds...
0: Een lijp leeftijdsverschil. Ja, want jouw moeder is...
1: Mijn vader is 13. Vader is 60. We scheiden mee uit. Het is bijna weekend en wij zijn lekker melig. De Slam Ochtendshow, jouw kans op een vrije vrijdag. En hoor je het festivalalarm?

0: Slam Festivalzomer.
1: Wij zijn jouw festivaldealer. Wij zorgen dat jij gratis en voor niets bij de vetste festival staat. En je favoriete DJ's. Wat dacht je van Eric Prydz? Oh! Of onze eigen Slam DJ Frankie Ricciardo. Shinjuku. Geweldige track. En ook Maupi is erbij hoor. Ja, te gek, te gek. Allemaal op Loveland Festival. Over een maandje is het zover. Dan is nu de tweede dag bezig van Loveland Festival. Er willen heel veel slamluisteraars bij zijn. Gisteren zag ik ook iemand in de app, die was net even gaan poepen. En die heeft toen het festivalalarm gemist. En toen zat ze daar op de play te schelden, omdat ze de telefoon niet mee had. Nou ja, mensen die zonder telefoon naar de wc gaan, daar heb ik sowieso respect voor. Maar je mist ook nog festivaltickets dus. Je moet appen als jij het alarm hoort. En zo maak je dus kans op tickets. Hallo, met wie? Noem even je naam.
2: Robin!
1: Robin, hoe oud ben je? Waar kom je vandaan?
2: 36 uit Apeldoorn.
1: Leuk man. En jij hebt zojuist 2 festivaltickets gewonnen voor Loveland. Kijk, dit is wat we willen horen. Ja, we zien je daar, jongen. Heel veel plezier. En check de line-up even goed. Want er zijn zoveel vette DJ's. Je moet echt even een slimme planning maken.
2: Ja, ik ben een beetje bekend van al wel, hoor.
1: Ah, mooi, mooi, mooi. Ja, Loveland is superleuk. Daar wil je vast nog een keer naartoe. Een hele mooie dag vandaag, Robin. Geniet van het lekkere weer.
2: Ik ben.
1: Oké, de Slam Ochtend Show. Martin Garrix nu, Mad.

0: is die ochtendshow waarover je gehoord hebt?
1: Nee.
0: Heb je ook niet gehoord over Morgan Freeman?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Martin Garrix en Mad gedraaid, voor die lekker?
1: Nee.
0: Ah, kom op, hé. Wat ben je zuur? Dit is de laatste werkdag van de week alweer. Het weekend begint hier bij Slam als eerste. Ja, kijk, daar ben ik naar op zoek. En hier win je als eerste weekend. Wij geven een vrije vrijdag weg. We bellen dan je baas met een hele goede smoes. Die hebben wij al redelijk bedacht. En het is aan jou om alleen nog even Morgan Freeman te appen naar Slam. Dan maken we je Morgan Freeman. Dan ben je dus morgen vrij, man. En morgen is wel echt een vrijdag dat je vrij wil zijn met dit soort weer. App nu Morgan Freeman, dan bellen we jouw baas binnen nu en een...

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl.
15: Kippie.
16: Big or small, tiny or tall.
17: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
18: Condoom.nl.
19: Goedemorgen.
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
21: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
22: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
21: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
22: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
21: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
22: Handig?
21: Ja, van de Belastingdienst.
23: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
24: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de brand in 6 strandhuisjes bij Velsen Noord zijn volgens regionale media 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. 1 had brandwonden, de ander, een brandweerman, was bevangen door de enorme hitte. Voor zover bekend wordt na de brand niemand vermist. Hoe het vuur is ontstaan, is onduidelijk. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 10% minder auto's gestolen dan in de eerste helft van vorig jaar, blijkt uit onderzoek. De Toyota's Corolla Cross en RAV4 zijn het populairst bij dieven, maar ook de Renault Captur wordt steeds vaker gestolen. De Kia Sportage viel uit de top 3. Je telefoon beveiligen met gezichtsherkenning is niet echt een goed idee. De Consumentenbond heeft het getest en ongeveer 3/4 van de telefoons was te foppen door een foto voor het scherm te houden. Een paar jaar geleden trapten veel minder telefoons in dat trucje. Telefoons van Apple en Google zijn wel veilig. En een maand na de start hebben al meer dan 1 miljoen mensen rondgekeken in de digitale schatkamer van Beeld en Geluid, waar veel oude tv-uitzendingen terug te vinden zijn. Mensen zoeken vooral naar oude jeugdseries zoals Floris, Zwiebertje en Q&Q. Bij de webpagina's over personen wint André van Duin. En dan het weer van Weer Online. In het noordoosten blijft het nog even bewolkt, maar vanmiddag is het overal zonnig. Er zijn wel flinke verschillen in temperatuur. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het nieuws op Slam.
2: 8:55, we checken de Nederlandse wegen. A2 Martinus Nijhoffbrug Culemborg, 18 minuten, 11 kilometer. En op de A2 Rosmalen-Zaltbommel, 20 minuten. A4 Roelevarensveen, Leidschendam, 1/2 uur, 11 kilometer. En op de A15 Del en Arkel, 18 minuten file. Een kwartier op de A16 bij Dordrecht en Ridderkerk-Noord. En op de A16 bij Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein, 38 minuten file. A27 Nieuwendijk en Merwedebrug, aansluiten geblazen. 16 minuten, de oprit is dicht. En een ongeluk zorgt op de A44 bij Sassenheim en Kaagbrug voor 21 minuten. Ook nogmaals 21 minuten op de A50 Ewijk-Paalgraven, 11 kilometer. En 3/4 op de A50 Paalgraven-Ravenstein, dat komt door een ongeluk. Dit zijn de flitsers A2 Culemborg-Utrecht 81-3. A4 Ossendrecht-Bergen-op-Zoom bij 244-9. A9 Spaarndam-Alkmaar bij 46-6. A12 Driebergen-Rijzenburg bij Utrecht bij 75-1. A16 Rotterdam-Dordrecht, hectometerpaaltje 8. A16 Breda bij 71-1. En de A20 Nieuwerkerk aan de IJssel richting Gouda bij 45. A37 Hollandse Veld richting Hogeveen bij 10,2. De ene laatste A58 bij Zeer Arendskerken richting Vlissingen, 160,6. En de laatst gemelde flitser, dankjewel Slam, A73. Maasbracht richting Venlo bij 7,1. Binnen nu en een minuutje, Fakeless hier bij Slam in de ochtendshow.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Slam. Anou en Marijn.
3: Yeehaw! Weekend vibes in aantocht. Dit is de ochtendshow met de meeste muziek.
4: Ah, je kunt zo lekker los zijn, jongen. Je wordt er gewoon vrolijk van.
3: BB Rexha, Faithless, New Religion. 5 over 9.
5: Hey Anou! Het is Ben Vrijdag, hè? Max Marathon!

0: 2009, het jaar van Hot door Inna hier. De ochtendshow met de meeste muziek en jouw kans op een vrije vrijdag. Hou ons aan, ook voor Coolio en Lost Frequencies.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, ja.
2: Update.
0: Met nu een rapido rondje nieuws. Van Zunder tot Zurich, van Naarden naar Napels. We gaan echt de hele wereld over. Onderzoekers hebben ontdekt dat giraffen beter met cijfers overweg kunnen dan gedacht. In een onderzoek met 4 giraffen in een dierentuin van Barcelona kregen de dieren 2 bakken met verschillende hoeveelheden wortels te zien. Nadat de onderzoekers de hoeveelheden veranderden, kozen sommige giraffen opvallend vaak de bak met meer eten. Volgens wetenschappers bewijst dit dat giraffen hoeveelheden kunnen vergelijken en zelfs basisrekenen beheersen. Nee, dit bewijst dat wetenschappers gewoon even een dagje eruit wilden. Als giraf op school zitten lijkt me ook lastig, man. Hoe ga je spieken met zo'n nek? Het 19-jarige AZ-talent Jur Schipper stopt per direct met profvoetbal. De doelman van Jong AZ had nog een contract tot 2029, maar kiest ervoor om helemaal te stoppen met voetbal. Volgens Schipper verdween zijn plezier in voetbal langzaam. Hij zegt dankbaar te zijn voor zijn carrière tot nu toe, maar voelt dat het stoppen dit het juiste moment is om te stoppen. Wat Jur gaat doen is nog niet bekend. Wauw, zijn grootste redding als keeper was misschien wel de redding van zijn eigen geluk. Het is nog onduidelijk of Jur de lol in voetbal is verloren na de beslissingen van scheidsrechters op dit WK. En tot slot, vanaf 2027 kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar gratis reizen met al het openbaar vervoer in Nederland. Dat geldt niet alleen voor de treinen dus, maar ook bussen, trams, metro's, noem maar op. Wel mogen de kinderen alleen gratis reizen onder begeleiding. Per betalende begeleider mogen maximaal 3 kinderen gratis mee. Tegelijkertijd verdwijnt vanaf 1 januari 27 de landelijke korting voor 65-plussers in het OV. Oudere organisaties zijn pist. Kinderen van 4 kunnen straks gratis met de trein. Dan hoop je dus dat de eerste woordjes van je kind papa en mama is. Maar dan wordt het waarschijnlijk...
1: Dames en heren, de Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: En het is 9:15. Nog maar een kwartiertje te gaan. Dan gaan we weer een leidinggevende in Nederland bellen. Misschien die van jou wel. Wil jij een vrije vrijdag? Wij hebben een goede smoes bedacht. WhatsApp ons Morgan Freeman. Dan maken we je Morgan Freeman.

0: kaarsjes. Die staat er op de deur van de studio. Is dat onze schoonmaker? Christus, man. Dat is... Wacht even. Onze schoonmaker. Abdel. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Zo. Nou, zeg dat ja. Jeetje, Abdel, wat kom je doen?
1: Ja, ik kom aan te werken.
0: Ja, nou ja, dat zal ik wel, ja. Gaat het goed? Is het heel smerig? Of,
1: Nee, gaat
0: goed. Gaat goed, oké. Hey, jij bent helemaal hier in je Marokkaanse t-shirt ineens. Je staat in je Marokkaanse voetbaltenue hier. Dat heb ik nog nooit gezien.
1: Ja, ik kom voor Marokko, ja. Je weet het.
0: Vanavond?
1: Vanavond, ja.
0: Tegen wie?
1: Tegen Frankrijk.
0: Oh, dat is wel leuk, ja. Maar wat kom je dan bij Slam doen in de studio?
1: Succes, ja.
0: Oh, je wil ze even succes wensen? Ja. Nou ja, dat mag natuurlijk. Hoe wil je dat doen? Wat had je gedaan?
1: Dima Maghreb!
0: Zo, holy shit.
1: Dima Maghreb! Yalla, Swaad Atlas!
0: Oké. Hoppa. Ja. Abdel, heel veel succes vanavond. Veel plezier met de wedstrijd.
1: Ja. Dankjewel.
0: En succes met ons kantoor. Ik hoop echt dat het meevalt vandaag. Oké. Hey, fijne
2: dankjewel,
0: wedstrijd.
2: Topper.
0: Hoi.
2: Bedankt.
0: Doei. Hoe zeggen wij tot ziens in het Marokkaans?
1: Slama.
0: Slama. Het lijkt wel op Slam. Nou ja, dan is dit helemaal zijn station. Staat hier op de deur te bonken om even Marokko succes te wensen. Mooie vent.
3: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
4: D.O.D. en Hayley May. Closure.
3: New
4: Music. Less. Terms and conditions.

0: nieuwe van Bless hier in de Slam Ochtendshow. Niet alleen het tempo gaat stijgen, ook de spanning. Heeft iemand Morgan Freeman al gezien?
1: My name is Morgan.
0: Ah, dat zou je hem hebben.
1: And you are listening to the one and only...
0: Nou.
1: Anul Hendrix.
0: We gaan het proberen. We gaan een poging voor jou doen om jou Morgan Freeman te maken. En dat betekent dat je een vrije vrijdag wint bij Slam. We bellen zo je baas met zo'n goede smoes... dat jij die vrije dag op onze kosten gaat krijgen. Hier hoef je geen uren voor op te geven. Deze heb je helemaal van ons. En morgen wil je vrij zijn met temperaturen rond de 30 graden. App Morgan Freeman en word Morgan Freeman zo.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
16: Kippie.
17: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
19: Ja,
18: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
21: vakantie!
20: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Hey, goedemorgen. Het is bijna 9:30. Je weer update van Weer Online. De zon die begint door te breken. In heel het land zonnig. Temperaturen van 21 in het noorden tot wel 29 graden in het zuiden. En dan gaan we nog even naar de wegen toe. En geef me daar even een momentje voor. Ja, daar zijn we. We zijn op de Nederlandse wegen. A2, Empelbrug en de Martinus Nijhoffbrug. Een kwartier. A2, Martinus Nijhoffbrug, Culemborg, 20 minuten. A15, Deel en Leerdam, 18 minuten. En op de A16, Ridderkerk Noord, Terbrechtseplein, 24 minuten. En dat is 9 kilometer aan file. A27, Nieuwendijk, Merwedebrug, een kwartier. De oprit is dicht en een ongeluk op de A50. Veroorzaakt 50 minuten file bij Os-Oost en Ravenstein. A50, Ewijk, Paalgraven, een half uur, 11 kilometer. En op de A58... een file van 20 minuten bij de Baarsenbrug over het Wilhelmina-kanaal. A59 als laatste Os-Oost, Paalgraven, kwartiertje. Flitsers op de A2, Culemborg, Utrecht bij 81,3. A4, Ossendrecht, Bergen-op-Zoom, 244,9. A4, Schiedam, Delft bij 61,1. En de A4, Leiden, Amsterdam bij 33,2. A9, Spaarndam, Alkmaar, 46,6. A12, Driebergen, Rijzenburg, Utrecht, 75,1. A16, Rotterdam, Dordrecht, hectometerpaal 8. En de A16, Breda bij 71,1. A20, Nieuwekerk en de IJssel, Gouda, hectometerpaaltje 45. A22, Velsen-Zuid, Beverwijk, 9,3. En voor de rest van de files check je bijvoorbeeld die Flitsmeister-app, super easy. Zometeen hier in de ochtendshow, dus jouw kans op een vrije vrijdag. We zijn een beetje nerveus, want het zou toch maar misgaan. We gaan voor de winst. We gaan voor een leuke leidinggevende aan de lijn. En jij maakt kans zo direct na het laatste nieuws met Jeroen.
12: Goedemorgen.
0: Morning.
12: Na de grote brand in een aantal strandhuisjes in Velsen-Noord ligt nog één persoon in het ziekenhuis met brandwonden. Een brandweerman die last kreeg van de hitte is nagekeken, maar kon al snel weer naar huis. Telefoons die je van het slot kunt krijgen met gezichtsherkenning zijn simpel om de tuin te leiden. De Consumentenbond testte het en 3/4 van de telefoons trapte erin als je een foto voor het scherm hield. En ABN AMRO heeft niet goed gecontroleerd of klanten geld witwasten en moet nu een boete betalen van 8,5 miljoen. Volgens de Nederlandse bank deed ABN AMRO niks, zelfs als er signalen waren dat er iets niet klopte. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Ja, dankjewel. Tot later, Jeroen.
3: Arnon en Marijn.
0: Tot 10 uur hier, de ochtendshow met de meeste beats en ook de beste. Crisscross Amsterdam.

0: Crisscross Amsterdam hier in de Slam Ochtendshow op donderdag. En nu breekt ons favoriete moment van de week aan. Eigenlijk kijken wij hier vanaf die eerste plaat die wij op maandagochtend starten al naar uit. Het is zover!
1: Hi, this is Morgan on Slam. So, you wanna be Morgan Freeman? Anul is your man.
0: En Marijn, we gaan het samen doen hier. We gaan bellen met jouw baas en met een goede smoes om jou dus Morgan Freeman te maken. En dit is wel de vrijdag die je vrij wil hebben, want oh, wat wordt het lekker. Je wil niet op kantoor zijn, je wil lekker aan het strand liggen. Dat zou een van de dingen kunnen zijn.
2: Nou, zeg dat.
0: Heb jij Morgan Freeman geappt? Kijk dan nu even naar je telefoonscherm, want we bellen anoniem, denk ik. Dan weet je, dat is goed volk, dat zijn wij.
3: Hallo?
2: Dag, met anoniem Marijn van Slam.
3: Hoi.
2: Hallo. Klopt dat jij had geappt voor een vrije vrijdag?
3: Zeker.
0: Hey, top. Wat is jouw naam?
3: Kelsey van Damme.
0: Kelsey, wat leuk. Jij wil een vrije vrijdag.
3: Zeker.
0: Wat doe je voor werk?
3: Ik werk bij een opticien.
0: Aha. Waar doe je dat?
3: In Beverwijk.
0: En welke is het? Welke opticien? Is het bekend?
3: Kloes Brillen en Lens in Beverwijk. Die zit er al jaren.
0: Oh, oké. Okay. Hey, maar dan ben je ook al jaren in dienst of ben je er nog maar net begonnen?
3: Nee, ik werk hier sinds februari. Ik was eerst zwanger van een dochtertje, dus ik heb genoten van zwangerschapsverlof.
0: En terecht. Heb je een leuke leidinggevende die we zo gaan bellen?
3: Ja, heel leuk.
0: Ja, wie is het?
3: Paul.
0: Oké, en vertel Paul eens wat meer over Paul, als je wil.
3: Paul is de zoon van Hans Kloes. En Hans en Paul die runnen samen de zaak. En Paul is een hele lieve, leuke gozer. Waar je heel veel bij mag, heel veel vrijheid hebt in het werk. Elke dag is eigenlijk alsof je met vrienden aan het werk bent, een feestje.
0: Nou, dat ken ik helemaal niet. Nou, dat lijkt me ook wel leuk. Wat zou je doen met een vrije vrijdag als je hem wint?
3: Dan wordt heel erg mooi weer, dus dan ga ik lekker met mijn dochter ergens kijken om te gaan zwemmen.
0: Lekker, dat is een mooi vooruitzicht. Oké, we gaan ons best doen. Ik vraag het altijd toch nog eventjes voor de zekerheid. Is er nog iets wat we kunnen gebruiken in onze smoes? Bijvoorbeeld iets waar jullie het wel eens over hebben buiten werk om, of iets waar hij mee bezig is in zijn leven. Iets wat hij van jou weet. Gewoon iets, even een aanknopingspunt.
3: Jeetje, nou vraag je me wat.
2: Hij heeft goed zicht, hij kan goed zien.
3: Hij kan heel goed zien, hij drinkt graag een Red Bulltje.
2: Oh, Red Bull.
3: Ja, hij is gek op Red Bull en roken.
0: Oh,
2: slecht, hè? Hij is gek op Red Bull en roken.
0: Dan snap ik dat hij geen arts is geworden, ja.
3: Ja, nee.
0: Nou, Kelsey, gun ons heel even de tijd om de smoes uit te werken. En dan gaan we zo meteen zorgen dat jij Morgan Freeman wordt.
3: Ja, helemaal goed, ga ik doen.
0: Oké.

0: Die beat van Sergio Mendes, Mascherada. In een loopje, alsof die blijft hangen. En Wayne Wonder dacht, wat moet ik nou doen? Nou, toch maar daarop gezongen dan. No Letting Go in de ochtendshow.
1: Are you ready to be Morgan Freeman? Anu is your man.
0: 9:45 op donderdagochtend. Mooi moment om een vrije vrijdag te winnen, dacht ik. Kelsey die wil wel vrij. Ze is opticien in Beverwijk. We gaan haar baas bellen, dat is Paul. En Paul die heeft nogal een Red Bull-verslaving. Dus misschien is het wel handig als we de smoesen op Red Bull gooien. Want dan is Paul emotioneel betrokken. Zullen we een belletje doen?
2: Laten we dat doen.
0: We gaan Paul bellen. Met een smoes om Kelsey vrij te krijgen.
3: Hallo.
2: Dag, ik spreek met Koen Heuvel van Red Bull Event Productie. Ik spreek met Paul.
3: Yes.
2: Top, ik bel over een medewerker van jullie, Kelsey van Damme.
3: Ja.
2: Wij zitten met het volgende. Zij is geselecteerd voor opnames van een nieuwe programma wat wij binnenkort gaan opnemen. Of althans wel heel binnenkort, aanstaande vrijdag. De Red Bull Water Clash. Dat wordt uitgezonden op SBS binnenkort en die opnames die zijn vrijdag. Nou is er een kandidaat uitgevallen en zij stond reserve.
3: Mm-hmm.
2: Maar ja, zij gaf zelf al aan, ik moet vrijdag werken. Misschien kun je zelf met Paul schakelen. Mag ik toch meedoen aan het tv-programma? Het is heel last minute. We kunnen er uiteraard het Red Bull tegenover zetten. Het is een soort challenge de hele dag op een waterbaan. De Red Bull Water Clash. Het is een heel leuk programma. Het wordt binnenkort uitgezonden op SBS6. De hoofdprijs is een levenslange voorraad Red Bull. Die ze ongetwijfeld met je zou delen. Maar ik vroeg me af, kunnen jullie daar wat in betekenen? Vinden jullie het goed als zij vrijdag niet komt werken, maar mee komt doen aan die opnames?
3: Oh ja, het is gelachen, joh. Dat is prima.
2: Ja?
3: Ja, joh, als zij dat leuk vindt, dan vind je prima.
2: Nou, top. Ja,
3: dan
2: is het geregeld. Ze zei al, het zal makkelijk gaan en dan houdt ongetwijfeld van Red Bull. Dus we zullen haar maandag terugsturen met genoeg Red Bull. Maar dan doet zij mij die Red Bull Water Clash.
3: Ja, is goed. Nee, helemaal prima. Ik zal het echt zeggen, ze is aan het werk. Dus,
2: Top. Ik zal haar zo telefoon eens even benaderen. Hartelijk dank, Paul.
3: Goed. Oké,
2: hoi. Alright, hoi.
1: Congratulations on your extra long weekend.
0: Ja, dat ging wel echt heel makkelijk. Jeetje, Mina, wat heb jij een chille baas, zeg.
4: Oh, hij komt nu ook naar me toe gelopen. Ja, ik zei het toch, hij is hartstikke leuk.
0: Nou, mooi. Nou, geniet ervan en succes met de opnames.
4: Top, dankjewel.
0: Oké.
4: Doei.
0: Doei.

0: van Jarno.
1: Zo want, is het.
0: Ja, dat kan gebeuren.
1: Hij gaat een miljoen euro weggeven.
2: Ja. Uit eigen zak ook nog.
0: Zo.
2: Ja.
0: Nou oké, dan ben ik zeker bij. En dat alarm kan nog afgaan, hè? Ja, dat zou ik nog liever hebben eigenlijk. De tickets voor Loveland. Hier valt niks van te maken.
2: Nee, dat nee.
0: Dit was het.
2: Nee,
0: dit was de ochtendshow voor deze week. En zometeen wellicht...
2: Of deze week al ook. Ja,
1: ik ben er volgende week niet, hè? Dat wist jij
2: misschien. Oh, jij bent ook nog eens. Oh, dan ben ik er volgende week ook niet.
0: Hé, hey, top jongens. Dan hou ik dat station wel overeind in mijn eentje. Dat komt
1: dus
0: goed.
1: Luisteraar, hou even vast. Het wordt even een weekje niet om aan te horen, maar over een week ben ik weer terug.
2: Ik ga mijn moeder ook niet luisteren. Ik zeg het je vast.
0: Oké. Luister goed naar Slam en win tickets voor Loveland. Dat...
2: Super show. Komt er zo meteen aan.
0: Ja,
2: festival app als je het alarm hoort. Oh. Loveland.
1: Pauze in de pauze. Waarom druk je die knop niet in? Doe met die show.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door secondmatch.com. Hou jij van goed voetbal? Ik ook. Via secondmatch.com vond ik wat ik miste. Matchfixing is niet alleen voor singles. Ik bedoel, matchfixing is niet alleen voor Infantino.

0: je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
11: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
10: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
11: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
10: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is in het afgelopen kwartaal een record aantal huizen te koop gezet. Volgens makelaarsclub NVM komt dat door de seizoenspiek die we vaker in het voorjaar zien, maar ook doordat er nog altijd veel huurwoningen worden verkocht. De gemiddelde prijs van een bestaand huis steeg weer naar iets meer dan 500.000 euro. Na de grote brand die 6 strandhuisjes in Velsen-Noord in de as legde, ligt nog 1 persoon in het ziekenhuis met brandwonden. Een brandweerman werd daar ook heen gebracht omdat hij was bevangen door de hitte. Maar hij is inmiddels weer thuis. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Telefoons die je van het slot kunt krijgen met gezichtsherkenning zijn makkelijk te misleiden. De Consumentenbond heeft het geprobeerd en 3/4 van de telefoons ging van het slot als je een foto voor het scherm hield. Wie geen risico wil lopen, kan er het beste eentje kopen van Apple of Google. Die zijn het veiligst. En ABN AMRO heeft niet goed gecheckt of klanten geld aan het witwassen waren en is daarvoor op de vingers getikt met een boete van 8,5 miljoen euro. Volgens de Nederlandse bank greep ABN AMRO niet in bij verdachte zaakjes. Bijvoorbeeld als iemand veel geld contant opnam of toch probeerde zaken te doen met Rusland, terwijl dat niet mag. En dan het weer van Weer Online. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen van noord naar zuid tussen 21 en 29 graden. Dit was het nieuws op Slam.
2: En dat maakt het 3:03. Goedemorgen, dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die maakt nog een aantal vertragingen van een kwartiertje of langer. Te beginnen op de A2 richting Utrecht bij Waardenburg. Daar verlies je een kwartiertje, 10 kilometer aan file. 20 minuten verlies je op de A15 richting Gorkum bij Sliedrecht-Oost. 6 kilometer, komt door een auto met pech. En de laatste is de A50 Eindhoven in de richting van Arnhem bij Paalgraven. 21 minuten, 8 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week, Weber BMX Egalisatie standaard, 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
20: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Jarno van der Wielen.
2: Good morning met de beste playlist voor je donderdagochtend. Met zometeen de populairste van deze week. De Grand Slam is voor de opposites. En ook Justin Bieber krijgt een snap. Rhythm is a dancer.

Slam met zometeen de populairste van deze week. De Grand Slam is de nieuwste voor de opposites en Feestje op mijn graf. En ik was ergens nog een beetje verdrietig om te zien dat er nog van die oranje vlaggetjes hangen in Den Bosch, waar ik dan woon. Dat ik denk van ja, heb je dan gewoon nog de hoop dat Nederland gaat winnen? Of dat hou je het tot het WK is? Ik vond het toch een beetje treurig om te zien dat ze nog hingen. Sowieso heb je nog een beetje zin in het WK. Want natuurlijk, 19 juli staat de finale op het programma. Het kan onder andere nog gaan tussen Engeland, Noorwegen, Frankrijk, Marokko, Spanje, België, Argentinië en Zwitserland. Maar wat wel vet is, en dat is natuurlijk altijd bij de Super Bowl als standaard ding in Amerika, maar de halftime show gaat nu ook gegeven worden tijdens de WK-finale met onder andere Coldplay, Burna Boy, Shakira, BTS, Madonna en ook de Muppets hebben zich toegevoegd aan de line-up. En mooi dat de FIFA ook niet eens meer de moeite doet om te ontkennen dat dit WK een poppenkast is. Dat ze dat nu gewoon gelijk hebben geaccepteerd. Deze man die je nu hoort zit er ook zeker bij. En ik ga alvast de toto zetten. Ik heb het idee dat Justin Bieber 0 schoten op doel gaat geven. Je hoort hem nu met Nicki Minaj.

Weet je nog de ergste straf die je ooit hebt gehad op de middelbare school? Ik weet nog wel dat ik met maten een heel lesuur lang alleen maar van die potlood aan het gooien was in het systeemplafond. Dat het hele systeemplafond vol zat met potloden naar het eind van de les. En wat moesten wij toen? Wij moesten nablijven. Nou, dat is niet gek, hè? Voor het wat hoor wat, zo moet je, kun je het bijna zeggen. Maar wij moesten eigenlijk iedere huiswerkopdracht 3-dubbel maken. En heb ik daar uiteindelijk iets aan gehad? Nee, eigenlijk niet. Had je beter de straf van Willem kunnen hebben, van de oppositie. Die heeft namelijk als straf gekregen op de middelbare school. Ga maar gewoon een rap schrijven, jongen. Kijk maar wat je doet. Maar dat is de opdracht en dat wil ik dat je inlevert. Toen heeft hij dus hulp gehad van zijn maatje Twan. En zo is dus de rapgroep de oppositie begonnen. Gewoon doordat hij straf kreeg op school. En nu hebben ze de Grand Slam te pakken. Twan en Willem van de oppositie, een feestje op mijn graf voor je deze week extra vaak. Met zometeen Will Smith, Miami komt eraan.

0: Miami hoorde je in de ochtend van Slam. Zometeen muziek van onder andere Clooney. One Question komt eraan. En jouw kans op tickets misschien wel voor Loveland Festival. Wat moet je daarvoor doen? Dat hoor je zo meteen. En ook Harry Styles.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag. 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf...

0: tot de meest getoonde prijs.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Daar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
8: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
15: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
20: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
19: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
20: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
19: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
20: Handig?
19: Ja, van de Belastingdienst.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
22: Vodafone Mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel €20 korting.
23: Elke maand weer.
22: En hoe meer data en snelheid,
23: hoe groter die korting.
22: Dat is One. Van Vodafone
23: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
24: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
25: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade. 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
24: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
26: 10 minuten over 10:30. Good morning. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. In het noorden en oosten heb je nog kans op bewolking. Lekker is het zonnig vandaag in de rest van het land. Het is 22 tot 30 graden maximaal vandaag. Vanavond dan nog kans op een buitje en blijft het nog lang warm. Dan de weg af het Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging. Die vind je op de A16 richting Terbrechtseplein bij Ridderkerk Noord. Daar verlies je nog 21 minuten, 4 kilometer. Daar wordt het verkeer ook omgeleid. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
0: Jarno van der Wielen.
26: Met zometeen muziek van Harry Styles. Watermelon Sugar komt eraan. En ook Lady Gaga krijg je naar topic. Dit is Sorry Papi.

0: The Slam. Muziek van Clooney en One Question.
1: The Slam Festivalzomer.
0: Nou, één vraag aan jou dan. Komt-ie. Heb jij al plannen op 8 en 9 augustus? Ga er even vanuit dat het antwoord nee is. We gaan het samen voor je invullen. Tickets deze week te winnen hier bij Slam voor Love Land Festival. Met een waanzinnige line-up. En veel van mijn vrienden bijvoorbeeld. Daar kan ik 100 namen tegen zeggen. En die zeggen dan, geen idee. En dan laat ik een nummer horen. Dan zeggen ze, oh ja, die is dat. Dus bij deze, je krijgt even de compilatie. Wat staat er op Loveland dit jaar?

Spritz, Jamie Jones, Frankie Rizzardo, Max Tyler. Ze staan er allemaal op Loveland Festival. Hoor jij het festivalalarm voorbij komen deze week hier bij Slam? Heel simpel, hartstikke duidelijk. App dan alleen het woordje festival deze kant op. En voor je het weet heb je ze te pakken. 2 weekendtickets voor Loveland Festival. Hoor je het alarm? Festival appen deze kant op. Dit is Lady Gaga.

0: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
3: Ja.
2: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
10: Kippie.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
13: Honda, the power of dreams.
11: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
14: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
16: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
15: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
16: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
15: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
16: Handig?
15: Ja, van de Belastingdienst.
14: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Ze worden ook meer gepest en komen lastiger hogerop, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut. Dat noemt de uitkomst zorgelijk. Je gewicht heeft niets te maken met hoe goed je bent in je werk, zeggen de onderzoekers. Ze roepen bazen op tot actie. Het oplaaiende geweld tussen Amerika en Iran zorgt dat het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz weer stil ligt. En dat zorgt voor hogere brandstofprijzen. Benzine en diesel zijn vandaag zo'n 3 cent per liter duurder geworden, zegt United Consumers. En dat terwijl de olieprijs juist iets was gedaald. Nu Oranje niet meer meedoet op het WK voetbal, zien ze bij boekingsplatform Natuurhuisje ineens een piek in het aantal boekingen. Alsof mensen gewacht hebben met het plannen van hun vakantie tot we uit het WK lagen, zegt een woordvoerder. In de week na de uitschakeling steeg het aantal boekingen met 50%. En het kabinet gaat volgens de Telegraaf niet in op het aanbod van Corendon en TUI om het regeringstoestel over te nemen. Dat is een Boeing en KLM doet dat type toestel eruit. Het gevolg is dat het toestel verkocht moet worden en er iets nieuws moet komen. Zonde, zeggen Corendon en TUI. Wij vliegen nog wel met Boeing, dus laat ons het voortaan doen. En dan het weer van Weer Online. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen tussen 21 en 29 graden. Ook de komende dagen zomers en warm. Dit was het nieuws op Slam.
3: 1 minuut over 11, dan de weeg af met Flitsmeister. Die meldt 2 vertragingen. De A4 richting Rotterdam bij Delft. 28 minuten verlies je daar, 6 kilometer, komt door een ongeluk. En de laatste is de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Tel er maar 20 minuten bij op, 3 kilometer file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
2: En daarna terrasjes tijd, Bele Spritz.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Jarno van der Wielen.
0: Onderweg muziek van de Bauza. Magnetic komt eraan. Ook de populairste dancetrack van deze week. De Mixed Marathon Track of the Week. Krijg je naar het prachtige. Het zonsondergang. Summertime Sadness.

Rihanna en Disturbia hoor je op Slam. Morgen is het weer zover. Natuurlijk heb je een lekkere pee-party iedere zomeravond met de Slam Sunset tussen 8 en 10. Maar morgen is het echte werk weer aan de gang. 24 uur lang de beste DJ-sets. Dat betekent een nieuwe editie van de Slam Mix Marathon. Met morgen onder andere in de mix Martin Lau komt langs. Mike McGool, Sam Veld, Phil Fultler, Ailia en Gallo, Mr. Belto Weasel, Juste, Dean Turley en ook Axwell is erbij. En de hele line-up check je via slam.nl. Tijd voor de opwarmer van deze week. De Mix Marathon Track of the Week is voor Jazzy.

0: geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang. Elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Lieslot, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij Vakanties.
7: De prijsfavorieten van Albert.

0: prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Big or small, tiny or tall.
11: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
10: Condoom.nl.
11: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry bo, het is beauty.
13: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Autotaalglas zit echt overal.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Exact 11:30, tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte dag, maar vanmiddag wordt het gelukkig zonnig en de temperatuur schommelt van de 22 tot 30 graden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Het meldt nog een drukke spits voor de tijd. Dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A4 richting Rotterdam bij Den Hoorn verlies je 27 minuten, 8 kilometer door een ongeluk. De A12 richting Oberhausen bij Zevenaar, 36 minuten, 6 kilometer. De A16 Ridderkerk richting Terbrechtseplein bij Ridderkerk Noord, 21 minuten extra, 8 kilometer. De A16 Terbrechtseplein richting Ridderkerk bij de Van Brienenoordbrug, 3 kwartier, dat komt door een technische storing. En de laatste is de A16 richting Rotterdam bij Ridderkerk Noord, ook die technische storing daar 28 minuten extra. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
20: Jarno van der Wielen.
19: Met zometeen Silver, Turn the Tide komt eraan. Ook de nieuwste van Sam Veld. Krijg je naar Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Axwell, whatever turns you on.
0: Nieuw. New music. Sam Veld, Into the Stars.
2: Yo, dit is Sam Veld en dit is mijn nieuwe single op Slam.

Sam Veld en Easy Bizoo. En Into the Stars. Het is donderdag, de 9e van juli. En het is net bekend geworden dat toch al onverwacht op 75-jarige leeftijd zangeres Bonnie Tyler is overleden. Natuurlijk van Total Eclipse op The Heart. En we hebben haar nog best wel veel gedraaid op Slam. Laatst nog, want David Guetta maakte een waanzinnige remix.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau. Ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Odido.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
9: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een ziekenhuis in Portugal is de Britse zangeres Bonnie Tyler overleden. Ze lag al een poosje in een kunstmatige coma na een darmoperatie. Tyler had vanaf de jaren 70 hits als Lost in France en Total Eclipse of the Heart. In 2013 deed ze met weinig succes mee aan het Eurovisie Songfestival. Bonnie Tyler was 75 jaar. Vergeleken met 25 jaar geleden verbruiken we nu heel wat minder energie, terwijl er meer mensen zijn bijgekomen. Het CBS komt uit op een daling van 20%. Dat we minder energie gebruiken komt niet alleen doordat de industrie er zuiniger mee omspringt, maar ook doordat auto's minder verbruiken en huizen beter geïsoleerd zijn. Kleine en middelgrote instellingen in de verslavingszorg doen hun werk niet goed, vindt de inspectie. Ze houden zich niet aan de richtlijnen om iemand te behandelen en gaan hun eigen gang. Ze kunnen volgens de inspectie hun kwaliteit verbeteren door samen te werken met grotere instellingen die verslaafden helpen. En in Huizen in Noord-Holland moet een heel blok van 8 woningen plat na een dodelijke explosie en brand vorige week, meldt de regionale omroep. De impact van de klap was zo groot dat de andere huizen niet meer veilig zijn. De woningcorporatie is op zoek naar vervangende woonruimte. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm. Dit was het nieuws op Slam.
4: En dan de weg af het Flitsmeister. Die meldt nog een aantal vertragingen. De A4 richting Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Daar verlies je een half uur. 7 kilometer. A16 dan Breda richting Rotterdam bij Ridderkerk-Zuid. 28 minuten extra. 4 kilometer aan file. De A16 dan richting Ridderkerk bij de Van Brienenoordbrug. 37 minuten. Dat komt door een technische storing. En ook de andere kant op. De A16 richting Breda bij Terbrechtseplein. 34 minuten. 6 kilometer. En voor flitsers check de Flitsmeister app.
15: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
0: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
2: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
0: Fijne vakantie.
3: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
5: Ja.
4: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
6: De Slam Festivalzomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy

Oh, daar zijn we weer. Even zorgeloos, even 2 uur lang alle genres in de mix. Tijdens de lekkerste lunchpauze van Nederland met Bob Sinclair, zometeen Nelly Furtado en ook Britney Spears komen eraan. De OT Quartet en Hold That Sucker Down.

En in de lekkerste lunchpauze van Nederland. Ben je nog een beetje scherp? Even een kleine reminder. Hoor je het festivalalarm vandaag voorbij komen? En dan maak je kans op tickets voor Loveland Festival op 8 en 9 augustus. Met onder andere Max Dean, Frankie Rizzardo en Camelfat daar op de line-up. Hoor je het alarm festival sturen? Deze kant op via de app van Slam. Usher, Pop Your Color krijg je zo meteen nog. En eerst terug naar 99 met Britney Spears.

0: Groove Armada en ook de Pussycat Dolls komen eraan binnen een paar minuten.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1.

0: Albert Heijn.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
16: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
17: Hak je dag!
18: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
22: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
23: Kippie.
24: 18 plus speelbewust.
25: Ja.
26: Echt serieus?
27: Wat een geld.
28: 18.000. Wat verdikken me.
29: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
30: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
31: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
32: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
24: 18 plus speelbewust.
33: Houd ze in de pauze.
34: Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte dag, maar later komt de zon tevoorschijn. En het is 22 tot 30 graden vandaag. Dan de wegen af met flitsmarsen. Die wel nog één lange vertraging. Die vind je op de A15 richting Nijmegen bij Brug over de Linge. 24 minuten extra, omdat daar de verbindingsweg is afgesloten. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app. Zometeen in de mix, de Chemical Brothers, Do It Again, Lucas en Steve, After Midnight en ook Kim Sims, Too Blind to See It komt eraan. Naar de Pussycat Dolls, When I Grow Up.

Brothers en Do It Again. Als je dit gewoon 2 uur lang in de mix uitzendt, houden ze de pauze, dan zou ik al tevreden zijn. Maar goed.

Dre en California Love in de mix. Zometeen gaan we nog een uurtje door met House in de pauze. Calvin Harris met Thomas, DJ Paul Elstak, Tom Grennan en Martin Garrix met Tremor komen er allemaal aan. Eerst nog muziek van Lost Frequencies. Dit is Are You

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
17: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
16: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
17: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
16: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
17: Handig?
16: Ja, van de Belastingdienst.
15: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
19: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel.

0: Go's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In steeds meer plaatsen in ons land hebben ze het gehad met Duitse windmolens net over de grens. Ze staan te dicht in de buurt van Nederlandse huizen, is de kritiek. Ook zijn er zorgen over de natuur en bouwplannen, meldt Nieuwsuur. Tientallen windmolens van 70 meter worden bijna 4 keer zo hoog. Het aantal huishoudens in ons land met een tv-abonnement daalt. Er wordt vaker gekeken via streamingdiensten. Aanbieders van live tv kunnen ondanks prijsverhogingen dat verlies aan klanten niet opvangen, zegt een marktonderzoeker. Wie nog live tv kijkt, doet dat vooral via de kabel, maar er zijn ook steeds meer glasvezelgebruikers. Steeds meer vrouwen die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse wagen zich aan de langste afstand, waarbij je 50 kilometer per dag loopt. Dit jaar zijn het er bijna 2100, goed voor een vijfde van alle 50 kilometer lopers. Vrouwen mogen hun afstand zelf kiezen. Voor mannen tussen de 19 en 49 is de 50 kilometer verplicht. En om de wedstrijd van vanavond tegen Frankrijk te beïnvloeden hebben Marokkaanse fans een berucht recept uit de kast getrokken. Herrie maken bij het Spelershotel. Met z'n honderden waren ze naar het hotel in Boston gegaan om daar te trommelen, te toeteren en vuurwerk af te steken. Na ingrijpen van de Franse beveiliging vertrokken ze. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking hangen. Het is van noord naar zuid 22, daalt 30 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm. Dit was het nieuws op Slam.
6: Ah, dat blijft toch slim, hè, zeg. Dan de tegenstander gaat helemaal wakker trommelen s'nachts. Mooi. Hey, dus 2 minuten over 1. Situatie op de weg. Er staat bijna 100 kilometer. Nog wat vertragingen. Dus A4 Den Haag Rotterdam voor Schipluiden. Daar een half uur extra. De A15 Ridderkerk Nijmegen voor de brug over de Linge. Daar is de verbindingsweg dicht. 33 minuten. En de A16 Rotterdam Breda voor Feyenoord. Daar 29 minuten.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer

0: 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Het is sale bij Maasmechelen Village. Met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
6: En daarna terrasjes tijd, Bele Spritz.
7: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.

Kevin Little en Turn Me On by Slam. De vorige man die je kan gaan zien op het hoofdpodium van een van de oudste dancefestivals van Nederland. Namelijk Dance Valley. Hij staat daar, onder andere met Hartwell, Calvin Harris. Jordan met Frank Ocean, The Migos en Slide by Slam. Zometeen Toen Kevaak, Miss You komt eraan. Sean Kingston en zomerplaat Beautiful Girls. En eerst even een oudje van Martin Garrix. Dit is goed, hij zegt. Het is fout, maar lekker. Tremor.

0: laatste van de werkweek ook. Want morgen Mix Marathon. Avicii Heaven op de radio. De plek waar je kon komen. En helemaal snel als je nog wat aflaten kocht. Tot de 15, 17 werden die verkocht trouwens, aflaten. Het documentje bij je lokale dealer. Een soort van gezegd waarmee je dus langer, minder lang in het vage vuur hoeft te hangen. Om je zonde te overzien. Nou, dat ik wel echt miljarden jaren moeten hangen, denk ik, met alles wat ik in mijn leven heb gedaan. Daarvoor nog Sean Kingston en Beautiful Girls. Joris is er ook bij.
1: Houten in de pauze, dat is ganz geil.
0: Voor alle Duitsers die vakantie aan het vieren zijn in Nederland. Met zo meteen Medusa. Eerst zomerplaat. Fight in Bora bij House in de Pauze.

0: Island Nivo, Jason Derulo en Swalla. Met zometeen bezig met Jackson, ook Alef Bazoski komt eraan.
1: Slam, doet niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
2: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
13: Ja.
12: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
14: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
16: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
17: Ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: De prijsfavorieten van Albert.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

the Dance. Epic hoorde je Sandro Silva en Quintino. En zojuist Abba en Lay All Your Love on Me. Met zometeen in de lekkerste lunch Kwek David 7 Days. Eerst een dame die ontzettend relevant is. Dat er blijf je overal lezen. En ook statistisch gezien is hij de grootste vrouwelijke artiest ter wereld. Met ook nog eens een keer de titel De Rijkste. Met een verwacht vermogen van $2 miljard. Taylor Swift. Dit is Willow bij Slam.

vonden dit 26 jaar geleden al lekker en we vinden het nog steeds lekker. Een stel Finnen die dit maakten. Uiteindelijk in 12 landen nummer 1, van Scandinavië tot aan Nieuw-Zeeland. Bumfunk MC's in house in de pauze en Freestyler. Dan deze gasten stonden op te treden een paar dagen geleden in de Pacha op Ibiza. Met onder andere ook nog Romy van die XX in het voorprogramma. Dat moet waanzinnig zijn geweest, want dit is hun muziek. Het is zo goed. Rufus du Sol, you were right, hier bij Slam.

was wel weer goed, hè? Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Van Rufus du Sol naar Cascada naar Blur met Song 2. Dan weet je, Slam staat aan.

0: Lunchtijd.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Lunchtijd, kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
3: Kippie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Serieus?
7: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nieuwe huizen die worden gebouwd sluiten niet aan bij de wensen van kopers. Die willen huizen op de grond, terwijl er juist veel nieuwe appartementen worden aangeboden, zegt makelaarsvereniging NVM. Die denkt dat makelaars meer inspraak moeten krijgen bij bouwplannen. Dat voorkomt mismatches en stuurt doorstroming, is het idee. In de buurt van een Iraanse kerncentrale zijn explosies gehoord. Volgens staatsmedia zijn die het gevolg van een Amerikaanse luchtaanval. Het is niet duidelijk hoe dichtbij de bommen bij de centrale zijn ingeslagen. Afgelopen nacht viel Amerika militaire doelen in Iran aan, waarop weer tegenaanvallen kwamen. Het busvervoer in Flevoland en delen van Gelderland en Overijssel dreigt te verdwijnen wegens geldgebrek. Vervoersbedrijf EBS heeft daarom de provincies gevraagd bij te springen. Sinds een paar jaar verzorgt EBS het vervoer in delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Omdat dat eerst niet goed ging, kreeg het bedrijf een boete van 3,5 miljoen. En de Britse premier Starmer heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Hij noemt haar een iconische artiest en liet via een woordvoerder weten dat zijn gedachten bij Tylers familie en vrienden zijn. Bonnie Tyler overleed gisteravond in een Portugees ziekenhuis. Ze was 75. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noordoosten is het nog bewolkt en de temperaturen liggen tussen de 22 en 30 graden. Morgen start in het noorden grijs, daarna schijnt overal de zon en het is opnieuw zomerswarm. Dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, 2 uur situatie op de weg. 3 langs de vertragingen van Flitsmeister. We beginnen met de A7, dat is grenscontrole redelijk lang, 22 minuten. Dan de A10, Amstel, de Nieuwmeer voor Amsterdam, Oud-Zuid, super duur. Daar is een ongeluk gebeurd, 20. En ook de A16, Rotterdam-Breda voor Feyenoord, daar 20 minuten vertraging.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Waar ben jij?
20: Ik zit nog in de trein.
21: Het volgende station is station Antwerpen.
20: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
20: Nee.
8: Ja?
20: Ja, oké, sorry.
22: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
23: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder 1 dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
24: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
25: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
26: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
27: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
28: Kijk op kwf.nl/voorwie.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
18: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.
32: Slam.
18: Thomas van Empelen.
0: Met zometeen de Mixmarathon Track of the Week voor de laatste dag. Jesse hoor je zometeen ook nieuwe muziek van Joe Corey. En eerst september, oudje, cry for you.

0: Karabang bang bang, waarvan je weet dat die waarschijnlijk nooit meer gaat gebeuren. Dua Lipa, Jean-Paul en No Lie by Slam. En de dag die zou komen is eindelijk hier. Namelijk uiteindelijk weer echt zomer in het land. Overal zonnig met hier en daar nog wat hoge stapelwolken in Groningen. Maar het mag geen naam hebben. Met zelfs 30 graden in het zuiden. Dan heb je het wel over Schin op Gil waarschijnlijk. Of wat is het, Berg en Ter Blijt. Om even een paar plekken in Limburg te noemen. Maar het is in ieder geval lekker warm. En de komende dagen wordt het alleen maar heter en heter. Dat betekent lekker veel goede muziek op je radio. Zometeen Joel Corry. En die heeft ook nieuwe muziek. Dat komt morgen uit. En ik kan jou een klein stukje laten horen. Dat zometeen na deze.
1: Slam. Mix Marathon. Track of the week.
0: Nog één dagje in de schijf. Jesse Chris Lorenzo.

Morgen wordt die bekendgemaakt. Iets voor tweeën. De nieuwe Mix Marathon Track of the Week. Dit is hem nu nog. Jesse, Crystal Lorenzo en Invisible. Een van de kanshebbers om die schijf te worden, dat is de nieuwe van Joel Corey. Die komt morgen uit en ik heb al een kleine snippet om, om aan jou te laten horen. De nieuwe single van Joel Corey heet Whispers en die gaat zo.

0: Jennifer Lopez en Guetta, Save Me Tonight. Wat grappig. Guetta, die heeft dus, ik kwam dit tegen, een kleine rant gedaan over de hype rondom Afro House. Is het goed? Ja, is het leuk cultureel gezien ook? Maar je komt het echt overal tegen, Afro House. Luister even mee wat Guetta ervan vond.
1: It's like, you go to buy, you go to bakery to buy a croissant. They're playing Afro House. You go to the restaurant, they're playing Afro House. You go to the festival, they're playing Afro House. You go to the club, they're playing Afro House. They play, 80s music, Afro House remix, 2000 remix. We're like, okay.
2: What's the furthest we can go?
1: We you know? We like Afro House, but this cannot go on
3: forever.
1: Yeah,
3: there's too much.
0: Goed, hè. Uiteindelijk heeft hij zelf ook nog een klein duit in het zakje gedaan. Goed nieuws voor de Afro House haters. Het komende half uur geen Afro House bij Slam. Wel Clean Bandit en ook Bieber Werkse X wel komen eraan.
4: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
5: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
4: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
11: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
12: Kippie.
13: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
16: Ja,
15: jouw

0: Medisch.nl.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Iets over 2:30, weer online weerbericht voor je. Zonnig in Nederland met mooie temperaturen, vooral in het zuiden rond de 30 graden. Op de meeste plekken zo'n 24, 25 graden. Met ook zometeen over een uurtje de maximum temperatuur, dan namelijk 26 graden. Morgen in het noorden wat grijs, daarna overal zon en opnieuw zomers warm. En ik kom net de weerkamer uit. En ik heb gezien dat tot en met donderdag blijft het mooi weer. En daarna gaat de temperatuur weer flink naar beneden. Dan even kijken naar de drie langste vertragingen. Die krijg je van Flitsmeister en van mij, want ik zit hier natuurlijk. We beginnen met de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en de Martinus Nijhoffbrug. Daar 24 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ippenburg vanaf Zoetewoudendorp. Daar 26. En een 30 minuten vertraging op de A17. Dat is Roosendaal-Dordrecht voor industrieterrein Moerdijk. Ach, dat Moerdijk. Een ongelukkie is de oorzaak.
12: Thomas van Empelen.
11: Met zometeen de nieuwste van Axwell komt eraan. He is back. Clean Bandit komt eraan. Eerst Bieber Rexha. Dit is New Religion.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.
0: Nieuw.
1: More music. Exwell. Whatever turns you on.

0: nieuwe muziek, omdat je bij Slam de nieuwste Axwell en Whatever Turns You On. Doet me altijd een beetje denken aan die ene guy die opgewonden werd van fietsen. Ja, echt waar, van een fietstoestel.
1: Thomas van Empelen.
0: Slam! Ja, die dan ook niet per se met zijn fiets ging praten of zo, maar die werd daar gewoon, die ging daar helemaal lekker op. Altijd beter dan die filmbeelden van die ene guy die op de trekhaak ging zitten, weet je. Was s'nachts maar wilde, ja, gadverdamme. Hey, het is officieel, het is heter dan heet. Vorige maand was het de heetste juni ooit gemeten, of juno, in West-Europa. En het blijft warm, dat wordt wat als ik straks naar... Het is ook altijd how can I make this about me, maar als ik naar Valencia ga, dat het ook heel heet wordt. Hey, mocht je naar Lowlands gaan, dan moet je even opletten, want voor je het weet zit je namelijk in een echte speelfilm die in de bios gaat draaien. Oppassen geblazen hoe dat zit hoor je zo meteen bij Slam. Ook muziek van Crazy Town, Butterfly komt eraan. De eerste dame had een paar jaar geleden de zomerhit en stond 2 jaar geleden ook nog op Lowlands. Peggy Goo.

Ik zag laatst hoe de track gemaakt is, tenminste de melodie, helemaal bij elkaar gesampled. Zo goed. Ja, en dan een beetje oppassen als je op Lowlands bent deze zomer. Nog steeds niet uitverkocht trouwens, maar 21, 22, 23 augustus in de Biddinghuis naast dat prachtige pretpark. En waarom moet je oppassen? Namelijk, er wordt een film opgenomen. En die gaat heten, daar komt ie. Een Camping Flight to Paradise. Op zich is dat de originele naam van het festival van Lowlands. Was ook ooit A Camping Flight to Lowlands Paradise. En deze film die gaat over Siep en Tara, die elkaar toevallig ontmoeten onderweg naar Lowlands. Waarschijnlijk zegt gewoon de een tegen de ander, hé, je laat je zakje keta vallen of zo, weet je wel. Dat zal het wel zijn, denk ik. Goed, de film is volgend jaar in de bios te zien. Dus misschien word je wel opgenomen tijdens Lowlands. Nu Martin Garrix, Ed Sheeran bij Slam. Stay.

bad memories. Als je Engels nou heel slecht is, kan je ook zeggen bad memories. En op zich, die herinnering heb ik ook nog wel aan een huishouden waar een bad was. Oh, wat heerlijk, hij zegt. Tegenwoordig een appartementje in Amsterdam. Dan mag je al blij zijn dat je een douche hebt van die groter is dan 2 vierkante meter. Jorden, Medusa, James Carter en Bad Memories hier bij Slam. Met zometeen onder andere Armin van Buuren. Slam, coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Big or small, tiny or tall.
10: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
11: Condoom.nl. Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
12: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
13: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
16: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Een lange celstraf voor een liquidatie in het Zeeuwse Ritten. Daar werd 2 jaar geleden een man doodgeschoten en een andere man raakte zwaar gewond. De schutter moet 27 jaar de cel in. Hij had beide slachtoffers in hun auto naar een buitengebied gelokt. De rechter sprak van een kille liquidatie en een poging daartoe. Een wijkagent uit Tilburg komt voorlopig vrij. Hij werd begin dit jaar opgepakt omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Maar hij voelt zich niet veilig in de gevangenis. Hij zegt dat medegevangenen hem met iets scherps wilden doden. De rechter gelooft hem en laat hem nu onder allerlei voorwaarden vrij. 14 Europese landen, waaronder Nederland, hebben afgelopen dagen meegedaan aan een mega-operatie tegen drugsmokkel op zee. Bijna 700 schepen werden gevolgd en 100 schepen werden ook echt gecontroleerd. De douaniers vonden 450 kilo coke en ook zijn 5 mensen opgepakt. En in Frankrijk is volgende week dinsdag een nationale feestdag, 14 juillet. En het is traditie om dan vuurwerk af te steken. Maar dat mag dit keer niet in sommige plaatsen, omdat het zo droog en heet is. Het gaat vooral om regio's in het zuiden. Frankrijk is bang dat vuurwerk nieuwe natuurbranden veroorzaakt. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en droog, al hangen er op sommige plaatsen wel wat wolken. Het is van noord naar zuid 22 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker en vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal 12 graden. En dat was het nieuws op Slam.
18: Dankjewel. Iets over drie. Situatie op de weg. Dit zijn de drie langste vertragingen. We beginnen met de A2 Maarsen Den Bosch voor Vianen vanaf Oude Rijn. Daar is de verbindingsweg dicht. Nog steeds 23 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoetewoudendorp en Ypenburg. Een uur en 1 minuut over 12 kilometer. Heel langzaam rijden daar. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen De Mark en industrieterrein Moerdijk. Wat alleen maar groter wordt is het idee. Hè? Nog een ongeluk. Daar 40 minuten extra.
19: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
20: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
19: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
20: Rand? Nee.
19: Fair enough.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
23: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
16: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur. Thomas van Empelen.
18: En vanaf 8 dus Slam Sunsets met onder andere D.O.D. en Luc van Dijk vanavond. Maar eerst nog even hits te draaien. Alexander Stennen, Prosper komt eraan. Eerst Armin van Buuren.

goeie track nog steeds ook. Prospa Clooney en Free Your Mind. Je kan ze gaan zien als jij de tickets hebt gewonnen voor Awakenings Festival die we weggaven bij Slam. Clooney staat op de eerste dag en de tweede dag dan staat Prospa er dik hoor. Hij zegt die line-up sowieso van Awakenings dit weekend. Het is niet normaal. Dus ik zei het al, Clooney, Joris Form, Prospa. Het is, wat dan nog meer? Mau P staat er, Bart Skills. Het is Lammer, het is Frankie Bizardo. Ongekend wat er staat. Mocht je erbij zijn, ik weet dat aardig wat Slam-collega's er ook zijn op Awakenings. Heel veel plezier daar. Sowieso het terrein ook met het water. Prachtig, met die diertjes en die giraffen in de buurt. Niet op expeditie gaan, oké? Daar bij Awakenings, bij...

0: Even een eye run bij Slam. We zeggen wel eens een keer, vroeger was alles beter, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, hoeveel snoep en koek ik niet heb gehad in mijn jeugd, wat echt geen enkele ouder ooit nog zou geven. En dat was niet altijd beter. Nee, zeker niet. Maar één ding hadden we achteraf zeker ook anders gedaan. Dat is namelijk kauwgomkauwend een tentamen ingaan. Het zorgt er namelijk voor dat je brein veel beter werkt. Dat legt de hersenwetenschapper Erik Scherder even uit.
1: Dat vaak ook in tentamentijden voor scholen. Als je 20 minuten tevoren begint met kauwgomkauwen, je hebt natuurlijk een aanlooptijd nodig voordat het systeem op gang komt. Oh. Je hartfrequentie gaat ook omhoog als je kauwt. Je ziet ook dat gebied als de hippocampus. Dus een gebied wat een onderdeel van een netwerk wat bij geheugen een rol speelt. Die reageert ook heel goed op kauwen.
0: Oftewel, het is ook de festivalzomer. Mocht je iemand zien kauwen, duimpje omhoog. In welke toestand dan ook, want het is goed voor je brein, kauwgom. Zometeen Fischer op je radio. Tones and I, Favor komt eraan, dat deze classic.

0: die gekke Australische dude Fisher. Met Tones and I en Favor. Zometeen de man die ook vanavond gaat horen in Slam Sunsets. Een van de allerbeste DJ's uit de UK. En hij kan nog steeds groter worden dan dit. Die hoor je zometeen. 50 Cent en ook Yu-Gi-Oh! Komt eraan.
1: Slam doet niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festival Zomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
7: Odido. Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
11: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
10: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
11: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
10: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: 3:30, weer online weerbericht voor je. Het is zonnig, hier en daar nog een klein wolkie. En het is erg warm in Nederland, met op de meeste plekken zo'n 25, 26 graden. In het zuiden 30 graden. Vanavond nog lang lekker en vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. En morgen opnieuw zo'n heerlijke dag. Met af en toe wat bewolking, vooral in de ochtend, in de late middag en middag. Heel lekker. Dan is het donderdag, altijd een drukke dag. De middagspits begint langzaam op gang te komen. 280 kilometer staat er. Dit zijn de drie langste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Evelingen over de parallelbaan een 30 minuten extra. De A4 Amsterdam Den Haag tussen het Liemense Aqueduct en Leidschendam 31 minuten. En de A15 nog steeds Ridderkerk Nijmegen, dat lost maar niet op. Maar voor de brug over de Linge. Vanaf Hardingsveld Giessendam 10 kilometer. Langzaam rijden 29 minuten.
1: Thomas van Empelen.
0: Ah, vanavond is Slam Sunset. Zometeen de trackie van hemzelf. D.O.D. Closure. 50 Cent komt eraan. Eerst Yu-Gi-Oh! Dit is Jamaican Bam Bam.

werk zo lekker is, maar het is nog onmogelijk om bij Slam ooit af te vallen, weet je wel? Een of andere verjaardag wordt er nu gevierd ergens op de redactie. Er komt weer iemand met een hele schaal bitterballen naar binnen. Ik heb er alweer 3 op. Dan zeggen ze heel vaak van, ja, maar je kiest het zelf en je pakt het zelf. Dat is ook, maar hoe kan je om 4:10 een kroket, een bitterbal afslaan? Dat kan niemand volgens mij, toch? Hey, over die gesproken die je hoorde met Closure. Vanavond zit hij in een gigantisch lekkere nieuwe Slam Sunsets. Iedere avond tussen 8 en 10 gaan we de zon onder laten gaan deze zomer. Ja, doen we al eventjes, maar met de beste sets. Onder andere Luc van Dijk vanaf 9 en vanaf 8 dus D.O.D. hierbij Slam. En die D.O.D. die is lekker aan het doorbreken de afgelopen jaren. Nog net niet op het level dat hij zelf in de privéjet zit. Dus wat zijn nou de allerbeste plekken om in het vliegtuig te zitten, mocht je een beetje vliegangst hebben? Waar je veilig zit. Stel voor je zou crashen. Waar zit je dan het beste met de meeste overlevingskans? Het antwoord is zo meteen. Ook Takabro komt eraan. Eerst Kygo, Dancing Feet.

Wist je trouwens dat het nummer gaat over het uithuwelijken van een meid? Nee, dat is niet waar, maar ik weet ook niet waar het wel over gaat. En jij ook niet. Kan iedereen alles wijsmaken. Taka bro en taka taka bij Slam. Taketa. Wat een plaat. Zomer 4 met Slam. En heel eerlijk, ik vind vliegangst altijd wel een hele reële angst. Ik bedoel, dat het zo stom als mensen daar moeilijk over doen, dat iemand zegt, ik vind het eng om te vliegen. Denk ja, maar dat is heel logisch. Want tussen jou en gewoon de buitenwereld op 10 kilometer hoogte zit nog geen centimeter. Dat is het dunne wandje wat er zit tussen jou en de buitenlucht in een vliegtuig. Dus zo gek is dat niet. Dus als jij je vliegangst hier voor een klein beetje wil verbeteren, iets minder wil laten worden en wil weten waar je het veiligst zit in een vliegtuig, dan heb ik hier de info. Dat is onderzocht. Waar overleven de meeste mensen een vliegtuigcrash? Dat vergroot dan misschien wel weer je vliegangst. Dat is dus niet voorin, bij business class, maar als je achterin het vliegtuig zit. En dan vooral in de middenstoelen, dus niet bij het raampie. Daar heb je de meeste overlevingskans. En als het gaat om turbulentie, dan zit je juist achterin niet goed. Dan moet je juist eigenlijk voorin zitten of rondom de vleugel. Daar zit je dan voor de beste turbulentiebeleving, oftewel zo min mogelijk. Nou goed. Oftewel, ben je dus echt bang voor vliegen en denk je, god, ik ga dood. En ga dus kies een vliegtuigstoel achterin. Wel het meeste lawaai ergens in het midden. Opgelost. Zo meteen op je radio. Calvin Harris, vlieg lekker privé, denk ik. Eerst Antoon, dit is de enige.

0: Daar zijn Ellie Goulding en Miracle hier. Met zometeen, binnen nu en een half uur, ook weer een nieuwe editie van De Zin in Je Werk. Is er een zin in jouw werk die je heel vaak uitspreekt? Zonder te verklappen meteen daarbij wat jouw beroep is. Want dan kunnen we jouw beroep gaan raden. Dus oftewel, wat zeg je wel 100 keer per dag zonder te zeggen welk werk je doet? Een nieuwe editie komt eraan. En de reden waarom je nooit iemand wil hebben met slangen bij jou in de buurt. Slam coming up. En gegarandeerd deze 3 zomerplaat van Ian Carey zo. Topic is erbij en ook Eva Max. Nou, hier zit je wel lekker. Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: De prijsfavorieten van

0: prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
12: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
16: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Bij de rechtbank in Utrecht staan honderden mensen die boos zijn om de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Ze slaan op trommels en roepen leuzen. De zaak draait om een meisje van 17 dat na een avondje stappen een lift kreeg van twee mannen. Zij wilde seks en de rechter vindt dat het meisje duidelijker nee had moeten zeggen. Voor een liquidatie in een drugzaak 2 jaar geleden bij Vlissingen heeft de dader 27 jaar cel gekregen. Hij had al een strafblad en was net vrijgekomen in een andere zaak. Hij schoot van dichtbij iemand dood en een andere man raakte zwaar gewond. Hij moet nu ook €65.000 schadevergoeding betalen. In Iran is vandaag de uitvaart van de vroegere hoogste leider van het land, Ayatollah Khamenei. Volgens Iraanse media zijn in de stad Mashhad miljoenen mensen op de been. Ze staan met vlaggen en spandoeken op de wegen naar het gebouw waar Khamenei wordt bijgezet. Hij werd in februari gedood bij Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. En de damherten in de Hoekse Waard onder Rotterdam mogen nog altijd niet worden afgeschoten, heeft de rechter bepaald. De provincie wil ze doden omdat ze schade zouden toebrengen aan de landbouw en gevaarlijk zijn in het verkeer. In het gebied ontsnapten ooit herten uit een hertenkamp. Ze hebben zich voortgeplant en nu leven er 40. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Vanavond blijft het ook nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
13: Dankjewel, veel mensen zeggen het altijd op de radio. Hier zit je goed, maar bij Slam zit je pas echt goed met Eva Max. Zometeen topic en ook Ian Carey, Keep On Rising komt eraan. Eerst even kijken naar de wegen. Het is gelukkig geen 666, maar wel 333, oftewel 333 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 40 minuten, my god. A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel, altijd druk daar, 40. Dan de A15 Ridderkerk Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Leerdam. Verbindingsweg is nog steeds dicht, 3 kwartier. En een uur vertraging op de A16, dat is richting het Terbrechtseplein vanaf Ridderkerk. Zooi op de weg is de oorzaak daar.
19: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
20: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
21: En daarna terrasjes tijd, Bele Spritz.
19: Bestel je OBU op netlink.nl.
22: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
25: Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim.
26: Slam. Thomas van Empelen.
13: Over een uurtje begint hij de Slam Middagshow en dan kans inderdaad op tickets voor Loveland, laatste van de week. Topic zo meteen. Eerst Ian Carey, dit blijft goed. Hij zegt keep on running.

0: Eva Max in de middagspits op deze donderdag en Sweet But Psycho.
1: Thomas van Empelen.
0: En mocht je je irriteren aan die paar cent bij de pomp extra, die door dat hele oplaaiende gedoe in Iran er weer bij is gekomen. En dan wil je niet denken in Rusland. Was je waarschijnlijk ook niet van plan om naartoe te gaan. Maar toch, daar is het een chaos aan de pomp door alle drones die van Oekraïne die kant op gaan. Namelijk, mensen zouden volgens de Telegraaf met elkaar op de vuist gaan, vuurwapens en messen trekken om toch nog een paar druppeltjes in de auto te krijgen, omdat ze anders niet van A naar B kunnen, want daar zit alles ongeveer op de bon. En dan iets verder naar het oosten, naar China. Daar is wat aan de hand. Dit wil je niet meemaken. Gewoon het bewijs dat iedere buurman met een terrarium vol met gevaarlijke dieren moet je gewoon niet hebben. In een flatgebouw kan het misschien wat minder pijn doen, maar bij overstromingen in China zijn namelijk heel veel giftige slangen ontsnapt. Komt die 900. Het gaat om de regio Changchi. Daar proberen nu mensen met in alle slangen weer te vangen. In hoeverre dat kan. Namelijk, het hele gebied is ondergelopen door een tyfoon afgelopen maandag. En ook de kweekboerderij, waar al dus die 900 gevaarlijke slangen zaten, die is weggevaagd. Er gaan nu veel filmpjes viraal daar in de buurt, waarin de slangen te zien zijn die zelfs 5,5 meter lang kunnen worden. Het zijn niet altijd giftige slangen, maar mocht je dus wel gebeten worden, zoals een spelletje bijna eigenlijk, dan ben je binnen enkele minuten een soort van dood. In ieder geval door verstikking, dus ook heel gezellig. En er zaten dus cobra's, koningsrattenslangen en waterslangen. En het zal nog even duren voordat al die slangen zijn opgeruimd daar in China. Dus wat hebben we hiervan geleerd? Ga nooit naast een reptiele, of in ieder geval een slangenverblijf, kwekerij wonen. Ik weet ook niet waar in Nederland dat het geval is. Ik weet wel dat volgens mij botox wordt gemaakt van slangengif. Dan moeten ze bijten in zo'n flesje. En dat wordt er weer ingespoten om je spieren lam te leggen. Eigenlijk heb je gewoon slangengif in je lichaam zitten als je frons niet meer werkt. Wist de MC zometeen. Nieuwe editie van de Zin in je Werk.

0: Wiz Dempsey, Bees and Honey en Show Me Love bij Slam. Zometeen een nieuwe editie van De Zin in Je Werk. Dat doen we met Rinse. Rinse, goedemiddag.
1: Hey, goedendag.
0: Zullen we vast een hint geven?
1: Ja, dat is goed.
0: Over jouw beroep, vertel. Wat is de hint?
1: Ik kan ervoor zorgen dat mensen vaker op vakantie kunnen.
0: Mm,

0: Lady Gaga en Just Dance bij Slam. Dan gaan we donderdag editie.
1: Zin in je werk.
0: We gaan het beroep proberen te raden van Rinse, 29 uit Amsterdam. Goedemiddag.
2: Hey, goeiedag.
0: Goede werkdag gehad?
2: Ja, prima. Prima.
0: Ik zit even te denken, je woont in Amsterdam. Oké, dat is natuurlijk best wel luxe al om daar te wonen. Zeg misschien iets over je inkomen ook. Heb je een auto van de zaak?
2: Nee, we hebben geen auto van de zaak hier. Nee.
0: We hebben geen auto van de zaak, oké. 9 tot 5 baan?
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, kantoor ook?
2: Kantoor inderdaad, ja.
0: Kantoor, oké. Hey, de hint was, die je gaf net.
2: Dat ik ervoor kan zorgen dat mensen vaker op vakantie kunnen.
0: Je kan ervoor zorgen dat mensen vaker op vakantie kunnen. Oké, dan denk ik. Ik ga het proberen te raden. Dan denk ik. Trouwens, wat loop ik nou te lullen? Het is voor mij ook einde van de week. Wat is de zin in jouw werk? Wat zeg jij 100 keer per dag?
2: Ik begrijp dat het vervelend is. Maar ik kan het ook niet mooier maken dan het is.
0: Ja, ik begrijp dat het vervelend is. Ja, ik zag het hier al staan. Maar ik kan het ook niet mooier maken dan het is. Ik denk dus dat jij schade-expert bent. En met dat bedrag kunnen mensen op vakantie.
2: Nee, dat is voor
0: jou. Shit, oké. Nog even één keer. Wat is de zin in je werk, Rinse?
2: Ik begrijp dat het vervelend is, maar ik kan het ook niet mooier maken dan het is.
0: Wat doet Rinse? Raad mee in de WhatsApp van Slam.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vijfdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl. Let's
5: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: I am Vaiana of Motunui.
15: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
16: See her light up the night in the sea. She calls me.
17: The ocean chose you.
15: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
18: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
2: I want chicken.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
20: Kippie.
21: Big or small, tiny or tall.
22: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
21: Condoom.nl.
23: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
24: Twijfelaar. Die brief slingert nog ergens, hè?
25: Ja.
24: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
26: Als je Vodafone mobiel
27: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
26: krijg je tot wel 20 euro korting.
27: Elk

0: naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: En dus iets over 4:30. Mag ik nog eventjes over die ene reclame van condoom.nl net beginnen? Want dit was dus te horen bij Slam. Luister even mee.
7: Oh, het safe deze zomer. Met condoom.nl. Ja. Condooms, toys en beflapjes.
6: Ja, beflapjes. Als er iemand luistert bij Slam die ooit een beflapje heeft gebruikt. En het is goed, hè, want we moeten geen SOA's hebben. En het gebeurt veel te veel onveilige seks bij de jeugd. Maar een beflapje, dit is volgens mij gewoon puur om dit te veroorzaken. Ik ken niemand die ooit een beflapje heeft gekocht. Niemand. Laat het vooral weten in de Slam-app als het wel zo is. Maar ik ken niemand. Dan even naar het weer online weerbericht. Wordt het nog een beetje nattig of niet? Het antwoord is nee, blijf lekker droog. Vanavond ook nog lang lekker. En morgen dan wordt het op sommige plaatsen gewoon weer 30 graden met aardig wat zonzin dan. Dan eens even kijken naar de wegen. Verkeer dan Flitmeister. Die weet waar het vast staat. Het is druk. Top 3 vertragingen krijg je van me. Als je erin staat in deze 3, dan weet je in ieder geval dat je een koning bent in de file. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk 33 minuten. De A12 Utrecht-Oberhausen vanaf Arnhem-Noord daar 37. En de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein voor hetzelfde Terbrechtseplein over de hoofdrijbaan daar 35 minuten extra.
1: Thomas van Empelen.
6: Rinsen die zegt dus, ik begrijp dat het vervelend is, maar ik kan het ook niet mooier maken. Wat is zijn beroep? Raad mee.

0: State of Mind. Kan we vaak horen bij Slam. Zin al.
1: Zin in je werk.
0: Ontknoping van de zin in je werk. Aan de lijn Rinsen, 29 uit Amsterdam. Goedemiddag nog steeds.
2: Hoi.
0: Zonnetje een beetje bij jou daar.
2: Ja, heerlijk.
0: Heel goed. Hey, we gaan jouw beroep proberen te raden. Veel berichten binnengekomen. Nog even één keer, wat is de zin in jouw werk?
2: Ik begrijp dat het vervelend is, maar ik kan het ook niet mooier maken dan het is.
0: En de hint was?
2: Dat ik ervoor kan zorgen dat mensen vaker op vakantie kunnen.
0: Je zorgt ervoor dat mensen vaker op vakantie kunnen en de zin in je werk is. Dus ik begrijp dat het vervelend is, maar ik kan het ook niet mooier maken dan het is. Mike, die zegt dat jij bij een reisbureau werkt.
2: Nee, helaas.
0: Kev, die denkt budgetcoach.
2: Ook niet.
0: Nee, oké. Okay. Dan Merlin, ik vond deze wel leuk. Hij werkt op de prikafdeling in een ziekenhuis. Dat het vervelend is en je zorgt ervoor dat mensen op vakantie kunnen.
2: Nee, die is heel ver weg.
0: Ja, oké, die is echt heel... Maar ja, als in niet op de vakantie manier.
2: Nee.
0: Dan even luisteren naar Ruud.
3: Ik denk dat hij incasso-medewerker is. Want dat is echt iets wat ook wat eventueel gezegd gaat worden bij een incasso.
0: Ja, ik begrijp dat het vervelend is, maar kan het ook niet mooier maken dan het is. Incasso-medewerker.
2: Goeie gok, maar nee, helaas.
0: Nee. Dan zorg je er ook niet voor dat mensen op vakantie kunnen. Dan even luisteren naar Carla.
4: Is hij misschien beleggingsadviseur?
0: Beleggingsadviseur, ben jij dat?
2: Nee.
0: Rinsen. Oké, ik begrijp dat het vervelend is, maar kan het ook niet mooier maken dan het is. En je zorgt ervoor dat mensen ook op vakantie kunnen. Jeffrey denkt dit. En eens even kijken, ook nog Niels van Dodewaard die denkt dit. En nog wat andere, dat jij belastingadviseur bent.
2: Ja, helemaal goed.
0: Is dat goed? Ja! Team, dat is goed. Ja, dan zorg je inderdaad voor natuurlijk dat mensen makkelijk op vakantie kunnen, omdat jij ervoor zorgt dat ze wat geld terugkrijgen, denk ik dan.
2: Precies.
0: Toch?
2: Precies, ja. Dat is het doel, ja.
0: Hey, wat is nou echt iets als belastingadviseur? Wat is nou echt iets wat mensen vergeten af en toe bij de aangifte of met het belastingssysteem?
2: Pensioen inleggen, aftrekken. Veel voorkomende fout.
0: Oh ja, dat is toch als je dan zo'n pensioenpotje hebt van New Day of zo, Brand New Day, dan kan het weer aftrekken van de belasting en zo.
2: Klopt, ja.
0: Nou ja, hey Rinsen, voor de rest, we gaan ook niet verder hier naar vragen, want dat is gewoon jouw werk natuurlijk. Daar moeten mensen jou voor inhuren.
2: Klopt.
0: Doe nog even één keer, wat was de zin in je werk?
2: Ik begrijp dat het vervelend is, maar ik kan het ook niet mooier maken dan dat het is.
0: En jij bent...
2: Belastingadviseur.
0: Nou, wat leuk. Rinsen, mooie dag en dankjewel voor meespelen.
2: Yes, fijne dag.
0: Doei. Okay.
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in.

6 uur ben ik bij je met een nieuwe Slam Mix Marathon. De deuren gaan open. Jij mag bepalen op onze Instapagina Slam Official met welke set we gaan beginnen. Je kan onder andere stemmen op Dombrowski en Oliver Heldens. Reken uit je winst. Slam Official op Insta. Voor morgenochtend 6 uur.

Vintage Culture, Camel Fat. Je kan ze allemaal gaan zien op Loveland Festival 8 en 9 augustus. En de laatste tickets zijn zometeen te winnen. Slam coming up. Hey, de Slam Middagshow. Zometeen ook Shakira Clooney ga je horen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Tot verdikken me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
2: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Vliegtuigpassagiers moeten boetes kunnen krijgen als ze zich misdragen, vindt het kabinet. Elke dag zijn er in ons land 2 of 3 incidenten en vaak speelt alcohol daarbij een grote rol. Minister Karremans heeft het over een zorgwekkende stijging. Volgens hem werken boetes afschrikwekkend. De Dolomina's hebben een demonstratie georganiseerd bij de rechtbank in Utrecht die 2 mannen vrijsprak voor verkrachting van een meisje van 17. Er staan honderden mensen bij de rechtbank, vooral vrouwen. Het meisje zegt dat ze verkracht werd toen ze een lift kreeg van de mannen, maar de rechter vond het bewijs te mager. In het oosten van Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het gebeurde bij het spelen. Mensen hebben een bij het meisje weggehaald, maar ze was al zo zwaar gewond dat ze overleed. De hond, een gespierde American Stafford, is naar een dierenasiel gebracht. En in heel Frankrijk zijn vanavond zeker 20.000 politieagenten op de been tijdens de WK-wedstrijd tegen Marokko. Alleen al in Parijs zijn het er 8.000, melden Franse media. Wordt rekening gehouden met de ongeregeldheden op plekken waar massaal naar de wedstrijd wordt gekeken. De winnaar gaat door naar de halve finale. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en rond de 25 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker. En vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen weer zo'n mooie zomerdag. En dat was het nieuws op Slam.
10: Markie, dankjewel. 5:02. Slam middagshow komt eraan met Shakira en Wildstyle zometeen. Even een beetje hardstyle op de radio. Lekker toch? Eerst even naar de wegen met Frits Marks. 115 vertragingen, 446 kilometer in Nederland. Best wel een drukke donderdagmiddagspits, zouden we kunnen zeggen. Dit zijn ze vanaf een half uur of met een bijzondere oorzaak. De A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Oude Rijn en Everdingen, de parallelbaan daar. Verbindingsweg is dicht. Kost je nu 31 minuten. A4 richting Den Haag tussen Zoetewoudendorp en Prins Klausplein. Door een ongeluk daar 33. A4 richting Den Haag tussen Roelofarendsveen en Leidschendam. Daar 35 minuten. Een flink op de A16 richting het Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein, de hoofdrijbaan, daar 50 minuten. Laatst in het overzicht A16 richting Breda tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord. Daar een half uurtje.
11: Flitsers, ja, te veel flitsers. Dus check even de Flitsmeister-app, want ja, we willen muziek draaien.
12: Waar ben jij?
13: Ik zit nog in de trein.
14: Het volgende station is station Antwerpen.
13: Ik denk dat het wat later wordt.
12: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
13: Nee.
12: Ja?
13: Ja, oké, sorry.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven. 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
7: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy Slim. Patrick, Erik Jan en Julia.
1: Ach ja, wat zijn we lekker blij vandaag. Welkom bij een nieuwe Slam Middagshow. De laatste tickets voor Loveland gaan eruit. Dus blijf hier bij Slam. Wild Sounds komt eraan naar Shakira.

0: ja, ja, mensen, je weet hoe laat het is.
1: Oh, jawel!
2: Slammiddag Show!
3: Ik ben Bob en ik luister echt elke dag naar de Slammiddag Show.
4: Woehaa! Bijna weekend!
5: Slam! Patrick, Erik Jan en Julia. Oh.
6: Geweest. Welkom bij een gloedje nieuwe Slam middagshow. Tickets voor Loveland liggen op je te wachten. Ik begin er gelijk maar even over.
7: Heerlijk.
6: Twee weekendtickets, 8 en 9 augustus in Amsterdam. Jij kan erbij zijn. Erik Priets is erbij. Vintage Culture. De laatste twee tickets gaan eruit vanmiddag. Dus let op dat festivalalarm. Jongens, ik heb vandaag iets gezien. Nou, dit heb ik nog nooit gezien.
2: Oké. Okay.
6: Het gaat jullie verbazen.
7: Oh, oh.
6: Dit zie je bijna nooit. Ik zag een Fiat 500. Met daarin een man.
2: Jezus, Fiat 500
6: met een
2: man.
6: Je snapt wat
2: ik bedoel. Nou, ik dacht, er komt nou iets.
6: Dat zie je toch nooit.
2: Is dit nou weer stereotyperend, Patrick?
6: Sorry, misschien is dit heel erg stereotyperend. Maar dit is gewoon wat ik ervaar in het leven, wat ik registreer op de autoweg. Ik zie vrij weinig Fiat 500's met daarin geen knappe vrouw.
7: Ik moet wel eerlijk iets bekennen. Ik heb er een maand in rondgereden.
2: Ik wou het zeggen.
7: In een cabriootje.
2: Oh,
7: echt? Ja, want mijn ex reed erheen. En op een gegeven moment moest zij van auto wisselen. En toen was die Fiat een stuk jonger dan die auto die ik reed. En toen heb ik een maand of 1, 2, 3 denk ik toch in zo'n autootje gereden. Maar
6: nou, dat rijdt toch hartstikke lekker. Ik wil niet zeggen dat een man daar niet in mag rijden. Maar
7: nee, jongen, nee, het is een drie pitter. Dat is drie keer niks.
2: Het is een naaimachientje.
7: Ja, laat ik zo zeggen.
6: Jij hebt er ook in gereden, jongen.
7: Ja. Jij hebt er ook gereden. Maar in de stad is het een waanzinnige car.
6: Ja, want je parkeert hem over het
7: overal neerzetten.
6: Dat is waanzinnig.
7: Maar eenmaal op de snelweg heb je wel zoiets van, dan mis je
2: toch
7: wel. Ja, dan mis je PK of 100.
2: Op zich, file flirten wordt leuk.
6: Ja, want dat is het. Elke man kijkt in een Fiat 500, omdat er vaak knappe blonde vrouwen in zitten.
2: Ja,
6: het is echt zo. En nogmaals, ik wil die steren. Maar je ziet ook nooit een vrouw in zo'n Dodge Ram. Dat zie je ook nooit.
7: Nee.
6: Toch?
2: Nou, maar die zijn te hoog, daar kan je ook niet zomaar inkijken.
7: Ja,
6: dat is misschien ook wel weer waar.
7: maar
6: dat zijn meestal stoere mannen met spijkerjasjes en een boormachine achterin.
7: Misschien was het wel een leenauto, hè? Dat hij gewoon een.
6: Ja, dat kan
7: maar
6: zo. Ja.
7: Maar het is wel heel vreemd.
6: Oh. Het is een tweecilinder, hoor ik net. Dan weet je dat.
7: Een tweecilinder?
6: Ja. Heb die man, het is een tweecilinder.
2: Dat is, klopt, ja. Daarom
7: is hij drie?
2: Ja, het is een tweecilinder.
6: Okay, ja, zo heb je het geleerd vandaag. Hè? Nou, goed.

0: één ding aan mijn contract toegevoegd. En dat is dat ik twee keer per week Nelly Furtado mag draaien.
1: Ah, lekker man.
0: En dat was ze weer hoor. Man Eater.
1: Je hebt het losgemaakt, Petje.
0: Zeg sorry. Nee, ik ga geen sorry zeggen. Okay. Ik wilde juist even bevestigen wat ik zojuist geroepen heb. Dat je bijna geen mannen in een Fiat 500 ziet. Dat wordt dus bevestigd in de Slam app. Hier Sander, die stuurt hier. Sander, 2 meter lang, in een 500 cabrio. Wel een snelle versie en een heel fout interieur. Nu komt hij. Officieel is die van mevrouw.
1: Oh,
0: zie je?
1: Lekker jongen.
0: Even kijken. Niels, zou ik geweest kunnen zijn? Ik rij in een 500C. Maar die is van mijn moeder.
1: Snap je?
0: Oké.
1: Okay.
0: Even me gelijk gehaald. Oké. Okay. Slammiddagshow. Tijd voor de dagrem van Erik Jan.
2: What do you have for me?
3: I got news for you.
1: Goedemiddag. Here we go again.

0: Weet je, de benzineprijs stijgt van Slam.
1: Oh, middagshow.
2: Op de valreep.
3: Die toekan grap. Die blijft ook mooi, hè? De toekan.
0: Ja, lachen.
3: Ja. Leuk, dankjewel Erik-Jan. Het is donderdag 9 juli vandaag. Hebben jullie die video gezien van een paaldanseres op een uitvaart?
0: Oh, wauw.
4: Ja.
0: Nee.
3: Er is een videootje die helemaal viral gaat nu. Een uitvaartondernemer die organiseerde het bijzondere afscheid van een Amsterdams echtpaar dat ooit een bekende nachtclub op de Wallen runde. Nou, op verzoek van de familie werden beide overleden partners samengecremeerd en trad tijdens de uitvaart, tijdens de ceremonie, een paaldanseres op.
0: Bijzonder.
3: Het is een beetje een ongemakkelijk filmpje. Ik word er een beetje ongemakkelijk van.
4: Nou. Ja, maar past wel, denk ik, bij hun leven.
3: Ja, het past erbij.
0: En lang niet zo raar als die overleden Mexicaanse drugsbaron van 2 jaar geleden, die ze dan op een stoel hadden gezet waar ze ex een lapdance ging geven.
4: Ja,
3: ja.
0: Dat was echt heel
4: opgezet, ja.
3: Dan ben je, zeg maar, ben je al dood en dan word je ook nog opgezet en dan krijg je een lapdance. Zo raar. Maar stel, je bent een paaldanseres en je wordt gebeld. Ja, we hebben een klein verzoekje, een beetje een raar verzoekje. We hebben een uitvaart. Zou je daar een dansje willen doen? Dat is toch heel raar?
0: Easy money, hoor. Lekker man.
3: Ja, dat is ook weer zo. Nou, deze uitvaartondernemer heeft wel vaker gekke dingen georganiseerd. Een techno-uitvaart heeft hij een keer gedaan. Een afscheid in een beachclub. En een kinderuitvaart met springkussen en snoepbuffet. Ja, het is een beetje luguber als je het er zo over hebt, maar...
4: Maar ook weer niet, toch?
3: Nee, nee, want er zijn dus ook een hoop mensen die deze paaldansact heel respectloos vonden. En deze uitvaartondernemer wil benadrukken dat het de nabestaanden en aanwezigen het juist passend en liefdevol vonden.
4: Ik wil ook dat jij een paaldanssessie gaat doen als ik dood ben.
3: Moet ik gaan paaldansen op jouw uitvaart?
4: Op een bruiloft? Ja, okay.
3: Ja, nee, een bruiloft vind ik wat logischer. Ik wil op jouw bruiloft een paaldanssessie doen, hoor.
0: Okay.
3: Ik vraag me af wanneer die komt. wil ik bij deze wel doen, hoor. Nee, hoor. Maar is er iets op jullie uitvaart wat jullie zouden willen doen wat niet gebruikelijk is?
0: Oh, nee, man. Ik heb sowieso geen uitvaart. Want ik stel mijn lichaam te beschikking aan de wetenschap. Dus dat is een uur na je dood, word je in stukken gezaagd en doei.
3: Maar echt 100%. Jij doneert echt alles.
4: Hey, dat is
0: ja, behalve
4: gewoon
0: mijn linkervoet, Pet.
3: Ja, nee, kan toch?
4: Nee, dat is als je donor bent. Maar bij hem gaan ze, zeg maar, gewoon een beetje prikken. En dan na 5 keer in het lichaam prikken, word je weggegooid.
3: Oh, maar...
4: Ja, dat is wel zo.
3: Nou, maar dan heb je toch wel een ceremonie. Er komt toch wel een grote Erik-Jan Roosendaal uitvaart.
4: Nee, maar de kiezen ze.
0: Nee,
4: je
0: weg is weg.
4: Ja.
3: Heb je dan ook geen ceremonie?
0: Nee, helemaal niks.
3: Nou, wat is dat?
4: Je wordt gewoon opgehaald, in een zak gestopt, naar het soort van universitair medisch centrum.
0: Dat is van, nee, hier krijg je een arm van Erik en jij krijgt een vraag.
3: Hoe is normaal? Maar je wilt toch wel een mooie ceremonie met mensen waarvan je, hè, de mensen die jou gaan missen, dat ze daar afscheid kunnen nemen van
4: met
3: jou.
4: Met Joke Bruins hebben ze dat ook gedaan.
3: Dan heb je helemaal geen ceremonie,
4: nee,
3: ook?
4: Even, ja, dat stond in het nieuws.
0: En jij dan, Petje?
3: Heel veel bier.
0: Lekker.
3: Ik zou erop recht, ja, veel mensen zeggen het misschien een beetje cliché, maar echt wel een feestje van maken, ja. Er mag echt wel gevierd worden dat Patrick Volda geleefd heeft.
0: Vier het leven, vier de dood.
3: Nou, zo is het. Ja, jij, Jul, wat zou jij... Ja, mijn paaldans act, maar dan wat nog meer?
4: Wat nog meer, ja, god... leuk, wel gekleurde kleren moet iedereen aan, hoor.
3: Lekker vrolijk.
4: Lekker vrolijk.
3: Leuk, allemaal flarepants en zo.
4: Leuke borrel daarna. Lekkere hapjes, oesterkraampje.
3: Oesterkraam. Een soort festival eigenlijk. Ja.
0: Oh, wel gezellig. Ja. Als ik dat zo hoor, dan hoop ik dat ik jou overleef, schat.
3: Dat hoop ik ook. Nou, nee, trouwens. Nou, ik vind het een luguber onderwerp. Ga even een vrolijk liedje draaien. Slam.

0: Je luistert Slam met de Mix Marathon Track of the Week. Elke vrijdag 24 uur lang in de mix, en je weet het, bij jouw favoriete dancezender. Jesse heeft de opwarmer deze week samen met Chris Lorenzo. Mix Marathon is morgen vanaf 6 uur. Dit is de Slam Middagshow. En Jules, ja, er gaan natuurlijk een hoop mensen weer op vakantie deze zomer. Een hoop mensen gaan lekker met de wagen, met de sleurhut of met de klapkar richting het zuiden, Italië, Frankrijk, Spanje, waar dan ook. Wij bellen zo even met Suzanne van de ANWB. Zij is een vakantie-expert. En wat voor tips heeft ze zo meteen voor ons, Jules?
1: Hoe jij veilig met de auto op vakantie kan. Maar dan ook vooral met hele afwijkende verkeersregels waar je aan moet houden.
0: Oh.
1: Ja.
0: Hoor je zo meteen. Er zijn een hoop bijzondere regels namelijk. Dus wees gewaarschuwd. Je hoort het zo meteen in de Slam Middagshow. Net als deze Another.
2: Slam doet niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Loveland Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: 1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
3: Ja,
2: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
4: Het is big sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWis.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
6: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas. 20% korting op sierbestrating, grind en split.
8: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Het is 22 tot 30 graden vandaag. Vanavond blijft het nog lekker lang warm. En vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen kan het op sommige plaatsen 30 graden worden, jongens. Lekker! Heerlijk. De zomer is helemaal gaande. Dat was het weer van Weer Online. Dan naar de vrienden van Flitsmeister voor de vertragingen. 124 stuks, bijna 500 kilometer in Nederland. En dit zijn de langste. A4 richting Den Haag tussen Liemers Aquaduct en Leidschendam. Een uur daar, de A12 richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden. Parallelbaan daar, 3 kwartier. A15 richting Oostvoorne tussen IJsselmonde en Benelux. Ook 3 kwartier daar. En een flinke ook op de A16 richting het Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein, de hoofdrijbaan. Een auto met pech kost je daar 55 minuten. Laatst in het overzicht A27 richting Almere. Tussen Hilversum en de Stichtse Brug. Dat is een mooi bruggetje.
10: Superbrug.
9: Verbindingsweg is daar dicht. Kost je nu een dik half uur. Er wordt op heel veel plaatsen gecontroleerd. Dus ik zou zeggen, let op je snelheid. En je vindt de flitsers allemaal in de app van Flitsmeister. Het is 5:30 geweest. Voor de headlines gaan wij naar het ANP. Daar zit Mark voor ons vandaag. Hi Mark.
11: Hey Mark.
12: Goedemiddag.
11: In Nijmegen is een persconferentie geweest over de Vierdaagse die over 1,5 week van start gaat. Het ging bijvoorbeeld over mogelijke hitte, maar burgemeester Brul zei dat het evenement sowieso doorgaat, maar misschien wel met wat aanpassingen. Luchtvaartmaatschappijen willen dat het alcoholbeleid wordt aangepast op vluchten en vliegvelden, omdat dronken passagiers vaak voor overlast zorgen. Ze denken nog na over hoe ze het probleem precies gaan aanpakken. En in de Tour de France heeft Tadej Pogacar de zware Pyreneeënrit gewonnen en ook de gele trui veroverd. De toerwinnaar van vorig jaar maakte het verschil op de berg Tourmalet en kwam op ruime voorsprong als eerste over de finish. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
9: Yo.
13: Patrick, Erik, Jan en Julia.
9: Welke bijzondere boetes kan je krijgen als je op vakantie gaat in Europa deze zomer? Je hoort het zometeen van de ANWB. Nou,

0: It Ain't Me. Waar je zometeen Hugh Gell gaat horen. En ook Outkast komt eraan met Hey Ja. Ja jongens, de zomer is begonnen. De zomervakanties komen er ook aan. En ga je nou deze zomer met de auto op vakantie naar het buitenland? Let dan goed op, want wat in Nederland misschien heel normaal is, kan ergens anders zomaar een boete opleveren. Van snacken achter het stuur tot rijden met slippers of een koptelefoon. Nou, de meest afwijkende verkeersregels in Europa, die bespreken we even met Suzanne Trompenaars van de ANWB. Hoi Suzanne.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Jij bent een ANWB vakantie-expert, zeg ik dat goed?
1: Dat zeg je helemaal goed, ja.
0: Wat een leuke baan, een vakantie-expert.
1: Ja, zeker.
0: Neem ons eens even mee. Wat zijn opvallende regels in Europa waar je rekening mee moet houden als je op vakantie gaat met de auto?
1: In sommige landen mag je bijvoorbeeld niet eten en drinken achter het stuur. Dus ga je voor de Franse frietjes van de Mac op de snelweg, dan moet je die vooral niet achter het stuur gaan eten als je aan het rijden bent. Oh, daar kan je boetes voor krijgen. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor Spanje. Blote voeten achter het stuur is niet handig. Je moet goed schoeisel hebben, want je moet gewoon duidelijk... je moet gewoon goed je voeten op het pedaal kunnen houden. En in sommige landen staat dat ook niet wettelijk erin. Maar je kan met slippers kun je voeten afglijden. En dat maakt dat je een gevaar bent op de weg.
0: Ik vind dat sowieso heel gevaarlijk. Mensen die inderdaad met slippers achter... Ik kan ook niet rijden met slippers.
2: Het rijdt
0: slippers,
2: toch niet hoor. Lekker? Nee, het rijdt toch niet lekker.
0: En inderdaad, dus je flipflops blijven haken achter je pedalen en zo. Welke landen krijg je daar een boete voor?
1: Onder andere in Frankrijk, Duitsland en Spanje staat dat... dat je ook geen gevaar mag zijn met schoeisel. Of bijvoorbeeld in sommige landen mag je ook geen dikke winterjas aan.
3: Maar het is ook volgens mij zo dat als je dus wordt of een ongeluk maakt... en je hebt meteen slippers aan in het buitenland... dat je dan misschien je verzekering het niet eens dekt.
1: Klopt.
0: Oh,
1: ja, klopt,
0: dat is
1: helemaal
0: goed om te weten.
2: Oh, scherp. Ja,
0: ik zou het gewoon sowieso niet doen. Het rijdt veel lekkerder met gewoon sneakertjes natuurlijk.
1: Zeker, ja.
0: Ja. Wat hebben we nog meer?
1: Muziek op je oren. In Nederland wil je nog wel eens met oortjes in bijvoorbeeld rijden. Of je bent aan het bellen met oortjes. Maar dat mag bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje is dat echt verboden. Of met je hoofdtelefoon. Omdat je daardoor ook je omgevingsgeluiden bijvoorbeeld niet hoort. En dat is wel belangrijk om ook op de weg te letten.
0: Sowieso.
1: Zoals sirenes of toeteren.
3: Want ik zie ik soms mensen met een koptelefoon op in de auto.
2: Ja, dat is
3: het
2: echt
3: ziet er ook heel raar uit.
2: Ja, je bent toch geen piloot? Dat doe
0: echt
2: normaal.
0: Nee. Echt gevaarlijk ook. Want je hoort gewoon als iemand toetert. En stel je hebt zo'n noise cancelling headphone op. Je hoort helemaal niks.
3: Maar kijk, dat je een oortje in doet om te bellen. Maar echt een koptelefoon.
0: Nee, ik zie het ook vaak, ja. En dat zijn vaak van die wat kleinere, goedkope, brakke auto's. Ja. Die waarschijnlijk geen werkende radio meer hebben. Ja, dus ik snap dat je muziek wil luisteren, maar leg dan even zo'n boombox achterin of zo. Oké, okay, ja, let er even op. Inderdaad, muziek op je oren kan niet in Frankrijk en Spanje.
1: Nee.
3: Wat hebben we nog meer?
1: In Duitsland mag je bijvoorbeeld geen auto wassen op straat. Oeh. Nou, heb ik vernomen dat een van jullie heel graag de auto wast.
2: Ja.
0: Daar is hier iemand schuldig, denk ik.
2: Sowieso was ik heel graag de auto. En ik hoor ook meteen bij het volk wat gewoon niet in de auto eet. Want het is een auto en geen restaurant. Ik vind dat sowieso heel raar.
0: Ja, ben ik met je eens.
2: Frans frietjes achter het sturen, sowieso niet.
0: Hou je auto een beetje schoon. Waarom mag dat niet? Ik ben wel benieuwd waarom.
1: Nou, dat heeft vooral te maken met milieuregels. Omdat met autowassen je gebruikt sop. En dat gaat de natuur in. En dat is verboden. En het verschilt per stad of per gemeente wat de exacte regels zijn, maar ene gemeente of stad is misschien wel strenger, maar er kunnen wel boetes ook opkomen.
0: Oké.
1: Roken in de auto. Italië kan je enorm hoge boete krijgen als je rookt in de auto met bijvoorbeeld kleine kinderen of met een zwangere vrouw.
0: Dat vind ik wel goed. Zeg maar, mijn ouders die rookten vroeger nog in de auto terwijl ik achterin zat als kleine baby, maar toen was het ook wat normaler. Ik denk dat Jan, je hebt het ook meegemaakt, toch?
2: Ja, maar wij zaten sowieso zonder gordels achterin. Maar dat de Italianen daarmee zich maar bezighouden, dat is wat dat betreft wel een losgeslagen volkje. Dus dat verbaast me wel. Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, ze hebben aparte regels.
0: Dus niet roken in de auto, sowieso niet lekker natuurlijk. Hè? Hey, en wat is het populairste vakantieland dit jaar?
1: Duitsland, Frankrijk, Spanje.
2: Ja, dat verandert ook in die 100 jaar niks, hè?
3: Nee.
0: Altijd toch hetzelfde.
3: Dat blijft allemaal hetzelfde, ja.
0: Hey, we gaan er rekening mee houden, Suzanne, van de ANWB.
2: En alvast fijne vakantie.
0: En een fijne vakantie alvast.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Suzanne van de ANWB!

0: lekker nummer.
1: Waanzinnig toch, hè? Ja,
0: echt.
2: Jij hebt gewoon 3 minuten lang niet stil gezeten.
1: Heerlijk.
2: Slijmiddagshow, we zijn onderweg naar de middagshow Mashup. Dat is weer een beukertje voor deze donderdag. Maar eerst over beuken gesproken. Mm-hmm. Ik heb zin in de nieuwe van The Sick Individuals. Ik vind deze zo lekker. Jullie ook?
3: Ja.
2: Gaan we die nog even klappen. Sunrise.

0: wat is deze lekker, zeg. Sick in the Virgils hier bij Slam en Sunrise. Bijna 6 uur. Zometeen lekker uit je fles om 6:10.
1: Wat heb je meegenomen, Petje?
0: Ik zat gisteren naar Slam Sunsets te luisteren. We hebben een nieuw programma, hè, deze zomer.
1: Heerlijk.
0: Tussen 8 en 10 krijg je de lekkerste DJ-sets voor tijdens de zonsondergang. Dat is Slam Sunsets. Gisteren om 8 uur hoorde ik MK in de mix.
1: Uh-huh.
0: Mark Kingston, echt wel een grote house-legende. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga morgen een mashup maken met MK daarin.
1: Oh,
0: vind ik gewoon lekker. Okay. Dus ik heb deze van hem gepakt.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl. Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 cent. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
6: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
13: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
12: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
13: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
12: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Vierdaagse in Nijmegen gaat over anderhalve week ook door als het heet is. Zei burgemeester Bruls op een persconferentie. Het wandelevenement is volgens hem op alles voorbereid. Zo zijn er extra waterpunten en kinderbadjes om af te koelen als het warm is. En ook kunnen de routes worden ingekort. Vliegmaatschappijen gaan de strijd aan met passagiers die dronken zijn en voor overlast zorgen. Het wangedrag moet ingedamd worden door het alcoholbeleid aan te passen op vluchten en vliegvelden. De vliegmaatschappijen willen geen verbod op alcohol, maar wel een evenwicht tussen veiligheid en gastvrijheid. De Arnhemse burgemeester Marcouch vraagt Marokkanen in zijn stad zich te gedragen als Marokko vanavond op het WK tegen Frankrijk speelt. Mocht Marokko de halve finale halen, gaat dan niet de hele nacht toeterend en racend de straat op, zegt hij. Marcouch wil geen herhaling van wat er zaterdag gebeurde na de winst op Canada. En in de Tour de France heeft Tadej Pogacar een flinke slag geslagen. Hij won met overmacht de zware Pyreneeënrit en veroverde ook het geel. Pogacar maakte het verschil op de berg Tourmalet en kwam met ruime voorsprong als eerste over de finish. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op bijna 2,5 minuut. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig. En dat was het nieuws op Slam.
15: Lekker zeg, hey. Korte broekje kan weer aan. Dankjewel, Mark. We gaan even naar de wegen met Flitsmeister. De 74 vertragingen, 300 kilometer in Nederland. Je krijgt van mij de langste. De A4 richting Rotterdam tussen Zoeterwoude Rijndijk en de Plaspoelpolder. Daar 40 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden. De parallelbaan daar. 3 kwartier later aan je avondmaaltje. A15 dan richting Oostvoorne, tussen IJsselmonde en Benelux. Een ongeluk daar, 35 minuten. A16 richting het Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein, hoofdrijbaan. Door een auto met pech, 35 minuten. En de laatste in het overzicht, A27 richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen, de verbindingsweg is daar dicht. En het kost je 3 kwartier. Oh, flitsers, die vind je in de app van Flitsmeister.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
16: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
17: En daarna terrasjes tijd, Belen Spritz.
18: Kies voor Graan, met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan, zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
21: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
20: Nog niet helemaal dus.
21: Tja, die administratie. Toevallig tips?
20: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
21: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
20: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
22: Elke vrijdag 24.

0: in the Sky in de Slam Middagshow. Kijk eens op de klok, jongens. Het is precies 6:10.
1: Hoe reken je het uit, jongen?
0: Dus wat zeggen we dan?
2: Lekker!
0: Gast.
3: Lekker uit je fles om 6:10.
4: Slam Middagshow. Okay. Mashup.
0: Tijd om lekker uit je fles te gaan. We hebben weer twee Slam hits in de mix gegooid. Ik zei het al eventjes, vandaag MK, omdat ik gisteren naar huis reed met een heerlijke set van MK hier op de radio.
1: Oké.
0: Slam Sunsets, elke avond tussen 8:00 en 10:00, terwijl het zonnetje ondergaat, gaat de vibe hier omhoog. Het Slam Sunsets.
1: MK met een Nederlandse rapper er doorheen, zei je.
0: Ja, doe nog eens een poging. Het is een rapper met een donkere stem, echt een uniek geluid. Je herkent hem uit duizenden.
1: Frenna, ik heb geen idee.
0: Frenna, nee, niet goed. Echt een Hollandse naam heeft hij.
2: Ja, ik weet het al.
0: Hij heeft met Coverhausen gewerkt. Ja.
2: Het is natuurlijk Sjaak.
0: Ja, ik kwam erachter dat Stap voor Stap van Sjaak heel goed op een liedje van MK past.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, MK Dior vandaag in de mix met Sjaak Stap voor Stap. Hij is een beetje grappig, maar ook stiekem wel lekker. Laat vooral even weten wat je vindt van deze mashup. Vandaag dus.

0: Hey, lekker Chris. Heel goed. Een zoete koeken, Peetje.
1: Is ook super lekker.
2: Hij was goed, hè, deze? Deze kunnen we allemaal nog een keer doen, denk ik, toch?
1: Ga je ze nou herhalen?
2: Nou, dit is toch zonde om ze... Maar ik kan ze ook nergens plaatsen, hè? Dat mag allemaal niet rechte technisch. Dus Slam hier is de enige plek waar ik deze ei kwijt kan.
3: Deze dus, ei ook.
1: Deze ei.
3: Beetje broer.
2: Dus ik kan deze toch volgende week gewoon nog een keer doen?
1: Nee, dat kan niet.
2: Nee?
1: Nee.
2: Oké. Nou, ik ga nog even een ei opleggen. Mogen we zo een zomerfeitje van jou, Jul?
1: Ja.
2: Oh,
1: ja.
2: Oh, leuk. Jul's random zomerfeitje. Zo meteen naar BTS Swim.

cocktailt. Snap je? Cocktail, cocktailt. Cocktail is die drankje, hè? Cocktail. En ik heb liever dat iemand me vanavond op zijn cocktailt. Droptailt.

0: Guetta, Kid Cudi, Memories hier bij Slam. Over Memories gesproken, wij hebben hier een vrouw in de studio zitten, genaamd Julia Maan. Die heeft een geheugen, daar word je bang van. Zij heeft feitjes opgeslagen daar, dat is niet normaal. Daarom hebben wij dit in het leven geroepen.
1: Jules Random Zomerfeitjes!
2: Zomerfeitjes.
0: Zomerfeitjes met Julia Maan. Want ja, de zomervakanties zijn aan het beginnen. Ik zag de eerste sleurhutten al op de weg richting Frankrijk. Ja, de klapkarren zag ik al. Mm-mm. Alles kwam voorbij.
3: Sleurhut vind ik wel echt een waanzinnig woord.
0: Mooi, hè? Ja. De klapkar vind ik ook mooi.
3: Ja, dat vind ik dan niet zo leuk.
0: Dat vind ik wel leuk. Laat mij gewoon. Vind ik ook leuk.
4: Oké, jongens.
0: De dakkoffers natuurlijk ook. Dus Jules die komt even met wat leuke feitjes over de zomer. Dan kan je het gewoon weer meenemen naar het terras in Blanes.
4: Bijvoorbeeld. Atje patatje.
0: Vertel eens, Jules.
3: Ik heb deze keer even geen spreekwoord voor je meegenomen.
0: Oh, dat is fijn, dankjewel.
4: Thank God.
3: Maar gewoon een aantal leuke feitjes.
0: Oké. Okay.
3: Oh. Want het grootste schepijsje ooit was 2,80 meter.
0: Zo.
4: Oh, dat is lang likken.
3: Dat is lang likken.
0: Wie heeft hem opgelikt?
3: Dat weet ik niet.
0: Hebben meerdere mensen dat gedaan? Of heeft één persoon dat gedaan?
4: Zo'n leuk dorp, zo'n dorpsding. Dat gewoon die 600 inwoners gewoon met z'n allen lopen te labberen aan zo'n ding.
0: Dan heb je dus indirect met 600 mensen gezoend.
3: Ja, dat was niet zo moeilijk, toch?
4: Ja, dat is niet
0: zo moeilijk.
4: Zit je bij jullie op de helft. Oké, okay, maar een heel, heel groot ijsje.
3: Ja, en hoeveel likjes doe je over één bolletje?
0: Oh, gokje.
4: Likje, ja, ik zou
0: het graag uit. 120.
3: Nee.
4: 60.
3: Ja.
0: Eh?
3: Ja.
0: Bam. Zo weinig?
3: Nou, over 60 likjes.
4: I'm the king of lick.
0: Nou, heb je hem hoor, de likkoning.
3: Oké, okay, dan bij hitte worden we agressiever.
4: Ja,
0: oh.
3: Ja, bij 3 graden temperatuurstijging neemt het geweld in de Verenigde Staten al met 14% toe.
0: Oh.
3: Ja.
4: Daarom is ook altijd zo'n ellende in het Midden-Oosten.
3: Ja, dat is
0: dat zo heet is, zeg.
4: Als je daar gewoon één grote airconditioning neerzet midden vanaf, in één klap.
3: Helemaal kom bij ja.
0: Oh, maar hoe kan dat dan? Is dat dan een soort... Ja, ik ben aan het zoeken.
3: Nou, op zich, bij temperaturen van 30 graden of meer... zijn we een stuk minder gelukkig dan bijvoorbeeld bij 20 graden.
0: Ja, omdat je de hele tijd loopt te puffen en te zuchten.
3: Ja, dus word je ook sneller boos, denk ik.
0: Overleven bent.
4: Ja, half een petje. Ik heb zelden zo'n lieve vent, ja, een lieve vent gezien. Nou. Als je, nee, maar ook als jij lam bent, er zit geen vleugje... Nee, maar het is toch zo? Nee, er zit geen vleugje agressie in.
0: Nee, dat klopt. Er zit heel weinig agressie in mij.
4: Vind ik een mooie eigenschap.
0: Dat is lief, dankjewel. Ja, daar ben ik ook al blij mee.
3: Nou, wat onderzoekers vergeleken het vervelende gevoel... dat sommige mensen kunnen hebben bij hoge temperaturen... met dat van een scheiding.
0: Okay.
3: Dus je voelt je even kut met 30 graden als dat je okay, in de
4: die
3: scheiding
4: link,
3: ligt.
4: Die. Oké, okay.
0: Vind ik heel heftig hoor.
4: Nou,
3: ja.
0: Ik denk met de scheiding voel mij gewoon kutter dan als het heel heet is.
3: Leuk afsluiten.
0: Nog eentje.
3: Mannen worden in de zomer sneller verliefd.
4: Ja, dat klopt.
0: Oh ja. Ja, want dat stijgt allemaal natuurlijk, hè?
3: Precies.
0: Testosteron.
3: Blote hormoontjes.
4: Alles wordt mooier.
0: Nou,
4: alles
0: keurig binnen mooier. De tijd, joh. Je hebt nog 10 seconden.
3: Nee hoor, nu is het klaar.
0: Je hebt nog 10 seconden.
3: Nou ja, alles verbetert ook je sperma, vitamine D.
0: Hoor je dat? Betere sperma! Ja, neuken!
5: Slam. Grand Slam.
0: Kan je niet zeggen, Erik-Jan, dat is heel raar zo. Tijd voor de Grand Slam van deze week.

0: Wat een banger zeg, hé. De nieuwe van de Opposites. Deze week de Grand Slam, feestje op mijn graf. Ze zijn terug van, nou ja, niet helemaal weg geweest natuurlijk, maar in één keer wel weer hier op de radio. Het is bijna 6:30, je luistert de Slam Middagshow. We gaan weer beatboxen zo meteen, Jul.
1: Ik heb nog steeds gewonnen, hè?
0: Ja, jij hebt weer gewonnen met je Marlon Hofstad.
1: Ja.
0: Dat betekent dat ik een nieuwe track heb meegenomen. Zometeen mag je kiezen tussen Julia of Patrick. Dus pak de Slam-app er vast bij. En dan heb je zometeen weer de keuze tussen twee splinternieuwe liedjes. Deze pros bouwen je ook zo.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Serieus?
5: Oh,
1: wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One. Van Vodafone.
9: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau. Ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Odido. Lieslotte, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij PlayStation 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
17: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
18: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
19: Brussel-Zuid.
18: Hé, nu al?
17: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
25: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
27: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
28: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
29: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
30: Kijk op kwf.nl/voor wie.
31: KWF, tegen kanker voor het leven.
32: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
33: Zonalarm!
0: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 22 tot 33 graden vandaag. Vanavond blijft het nog lang lekker. Vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het lekker hoor, 30 graden op de meeste plaatsen. Dat was je weerupdate van Weer Online. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. 35 vertragingen, dit zijn de langste. De A4 richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en het Ringvaartaqueduct. Door een auto met pech daar een kwartier. A12 richting Den Haag tussen Oude Rijn en Woerden, de parallelbaan daar een half uur. A15 richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giezendam en de brug over het Merwedekanaal. De verbindingsweg is daar dicht, kost je een kwartier. A15 richting Gorinchem tussen Deil en Arkel. Een auto met pech kost je daar ook een kwartier. En een flinke nog op de A16 richting het Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein, de hoofdrijbaan daar. Door een auto met pech 50 minuten. Er wordt op heel veel plaatsen geflitst. Check ze allemaal in de app van Flitsmeister. Het is 6:30 geweest. We gaan naar het ANP. Daar zit onze Mark met de headlines. Hallo Markie.
3: Goedenavond. In Oosterhout is een bouwvakkerswagen gewond geraakt bij een ongeluk, meldt Omroep Brabant. Hij kreeg een zaag in zijn nek. Hij heeft eerste hulp gehad en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De Rotterdamse rechtbank heeft 13 boetes vernietigd voor de tol van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. De boete is €35 als je elektronische tol niet op tijd betaalt. Maar veel automobilisten kregen geen herinnering. De Vierdaagse in Nijmegen gaat hoe dan ook door, ook als het erg heet wordt. Het wandelevenement begint over anderhalve week en is op alles voorbereid, zei burgemeester Bruls op een persconferentie. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
2: Yo!
4: Patrick, Erik-Jan en Julia.
2: Ja, we gaan beatboxen zometeen. Je mag kiezen tussen twee splinternieuwe liedjes. Welke het zijn, hoor je zometeen naar Prospa.

0: Action. Het WK is natuurlijk voor wij Nederlanders iets minder spannend geworden. Voor een hoop mensen toch zeker wel spannend. Voor Marokkanen en voor de Fransen bijvoorbeeld vanavond. Maar hey, dit spel is misschien nog spannender. Mm-hmm. Want Julia en ik gaan de ring weer in.
1: Oeh,
0: we gaan vuist op vuist, tand om tand, oog omhoog.
2: En Julia, dit wordt de derde dag voor Marlon Hofstadt, hè?
1: Ja, wie weet.
0: Ik denk dat ik hem ga pakken vandaag.
1: Dat denk ik niet.
0: We hebben allebei een nieuw liedje meegenomen. Jij mag kiezen, pak de Slam-app erbij. Rechtsbovenin vind je een WhatsApp-icoontje. En dan app je zometeen even Julia of Patrick. Dus Julia of Patrick. Het eerste liedje wordt bij Jul, de tweede wordt bij mij. En in de audio-appje is het allerleukste, hè? Als je het even inspreekt.
1: Ja, dat vind ik wel het allerleukste, ja.
0: Krijgen we ook een beetje motivatie voor jou te horen natuurlijk. Dus laat het even weten via de Slam-app welke je wil horen. We krijgen 10 seconden de tijd om ons liedje te pitchen. Jul, wil jij beginnen?
1: Ik ga beginnen. Ja.
3: Team Julia.
1: Ja, alle party people verzamelen. Het weekend staat voor de deur. En daarom heb je de track van Marlon Hofstadt nodig. Hij gaf gisteren toevallig ook een gratis rave op Ibiza. Dus we houden gewoon van deze man.
0: Dat was ik helemaal niet.

0: de Slam-app audio heb je natuurlijk het allerleukst.
1: Team Patrick.
0: Maar ik ga hem winnen vandaag, denk ik, joh. We kennen natuurlijk Ella Ella nog van Frans Gal.
2: Oh man.
0: Of van Kate Ryan. Ja, kennen we ze nog?
3: Ja, zeker.
0: Showtech heeft er een nieuwe versie van gebouwd.
4: Hè?

0: horen nu van Showtek. Wil je die horen, dan heb je Patrick. Wat is er nou?
1: Dit is mijn dochter van 9 op de piano.
0: Ah, doe eens normaal.
1: Nee, dat kan
0: nee, maar
1: echt
0: dit
1: niet,
0: moet je niet doen. Nu ben je de luisteraar aan het sturen.
1: Nou ja, nee.
2: Ja, je bent wel Zwitserland natuurlijk.
0: Ja, je bent Zwitserland, hè, want jij bent hier de scheidsrechter.
1: Ja, streng nog kwaadaardig, ja.
0: Jongen. Nou, wil je deze horen, dan heb je dus Patrick met de Slam-app. En ik denk dat ik gewoon ga winnen vandaag, hoor. Dit is gewoon een goede beuker.
2: Gewoon maar Team Julia.
1: Ja, dat lijkt mij.
0: Ik was even op jou aan het wachten, scheidsrechter. Oh, jij moet even een resume meegeven, dat doe je altijd.
1: Ja, heeft dus iets van, ik ga voor Marlem. En dan heb je gewoon Team U. Heb je zoiets van, nee man, die dochter van Rozena, die kan prima piano spelen na 2 lessen. Dan stuur je Team Patrick. Het heeft alles met smaak te maken.
0: Gewoon een goeie tune.

0: deze nieuwe Lost Frequencies. Natuurlijk hier bij Slam, je hoorde Live It All. Uitslag van beatboxen komt eraan. Wordt deze Marlon Hofstad. Party People. Dit is keuze van Julia vandaag. Hele stomme keuze natuurlijk. Want ja, dit moet natuurlijk wel gaan winnen. Nieuwe van Showtech. Even een tussenstandje van onze Erik Jan.
1: Nou, toevallig zit Nick van der Brugge naast ons van Radio Veronica.
0: Oh ja, van de buren. Oh, dan ik zie hem wel zitten, ja.
1: Anders hey. Heeft deze man wel smaak. Hey Nick.
2: Ja, die Showtech had echt niet.
0: Nou, dat doe je nou eens normaal. Nee,
2: je had Kate Ryan in haar graf moeten laten liggen. Oh, ze is nog niet gestorven.
0: Ze is nog niet dood, hoor. Oh. Misschien na het horen van deze wel. Maar het is,
2: ik ben team Jule, hoor.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, is dit nou weer? Ja. Nou, jongens, ik heb een beetje support nodig. Want ik vind dat ik vrij weinig support krijg voor mijn Showtech.
1: Petje?
0: Ja?
1: Het valt nog mee.
0: Valt nog mee in de app?
1: Jullie lopen gelijk op.
0: Oh!
3: Nee, helemaal niet.
1: Hè?
0: Of
1: laat die man op. In de waan, man. Oh.
0: Of we draaien ze allebei zo meteen.
3: Nee, dat mag niet. Oh. Niet op

0: Temperature.
1: Beats Boxen.
0: Gedraaid vanuit de Slam Studio, waar de temperatuur ook hoog oploopt. Omdat volgens mij spat het erom, of niet?
2: Ja, dat is een understatement.
0: Oké, scheidsrechter. Vandaag in Beatboxen, de nieuwe Maren Hofstad. Die heet Party People. En Showtech heeft met Kate Ryan Ella gemaakt. Zal ik even naar de audio-appjes gaan eerst?
2: Let's go.
0: Kijk wat er binnenkomt. Ik heb hier Wendy.
3: Ik ben toch echt wel voor team Julia.
4: Okay. Ja,
0: Donnie.
5: Nou ja, vandaag vind ik het niet zo moeilijk. Ik ga voor team Patrick.
0: Oh, kijk, ja. Goed zo. Dat is mijn maat. Leslie.
6: Hoi, met Leslie. Ja, uiteindelijk maar. Team Patrick.
0: Goed zo.
2: Lekker
0: gaat best wel goed eigenlijk voor mij. Helma.
7: Ik ga voor Patrick, want ja, sorry, maar die van Julia, die heb ik nou wel gehoord.
0: Nou, vind ik dus ook. Die hebben al 3 keer gedraaid ook, hè? Ricardo.
8: Betje, jongen, luister. Ik kan echt niet, hè? Ik kan gewoon echt niet. Doe mij maar gewoon lekker team Julia.
0: Oké. Het was net 50-50. Dus ik ben benieuwd of dat nog steeds is, want anders moeten we nog 1 appje binnenkomen.
2: We staan op een heel raar punt. Voor het eerst eigenlijk, sinds we hiermee zijn begonnen.
0: Weet je nou?
2: Het is nu 50-50. Maar echt we mogen geen 2 tracks tegelijk draaien.
0: Nee, dat kan
2: dus
0: ook niet.
2: Dus de eerste die nu Julia of Patrick appt, die maakt de winnaar bekend.
0: Oh, echt?
2: Zullen we dat doen?
0: Oh, oké, dus je appt nu Patrick met de Slam-app.
4: En Jul, appt Jul.
0: Oh, dit is spannend. Maar dat kan niet lang duren, want mensen...
4: Ja, via ik heb gewonnen. Ben ik
0: gewonnen. Oh, ze Oh, ja, maar Patrick komt nu ook heel vaak binnen.
4: Nee, ja, dat was niet te doen.
1: Slam beatboxen.
0: De eerste was inderdaad voor Maren Hofstad. Je hebt helemaal gelijk, Joep. De grote winnaar is Maren Hofstad, Party People. Maar het spande er dus om, dus mijn trackje was ook gewoon goed, hè?
2: Nee, komt die festival toe uiteindelijk dichtbij, jongens.
0: Oh, die moet ook nog voorbij komen, hè? Festivalalarm. Voor Loveland Festival. Blijf luisteren.

0: hier bij Slam. Het is bijna 7 uur. Het festivalalarm moet nog afgaan. Ja.
1: Spannend.
0: Ik heb het niet in de hand, jongens. Dus het kan nu gebeuren. Het kan tijdens het nieuws gebeuren. Het kan over een half uurtje gebeuren. En als die voorbij komt, dan maak je kans op tickets voor Loveland Festival. En wie staan er allemaal, Jules? Weekendtickets, ja.
1: Weekendtickets nou met Frankie Wizardo, Miss Belera, Oliver Wijter, Lemmer, Lisa Korver,
0: Erik Priets.
1: Ja, wie piano. Niet eigenlijk? Ja. Mappie?
0: Nou, misschien jij wel, toch? Als je nu luistert.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja. Let op het festivalalarm.

0: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja. Van de Belastingdienst.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. En profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
15: Ja,
14: jouw uitnodiging.

0: Friesland en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij sloopwerkzaamheden in Oosterhout is een ongeluk geweest. Een bouwvakker raakte zwaar gewond toen hij een zaag in zijn nek kreeg, meldt Omroep Brabant. Hij kreeg meteen eerste hulp en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het precies kon gebeuren. De Rotterdamse rechtbank heeft 13 boetes geschrapt voor de tol van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Je moet je voor de betaling aanmelden en dan wordt de tol elektronisch afgeschreven, maar wie niet op tijd betaalt krijgt een boete van €35. Bij 13 bestuurders ging dat mis, ze kregen geen herinnering of werden meerdere keren beboet. In het oosten van Tsjechië staat een opslagplaats in brand van een schoenenmerk. Het historische gebouw heeft 10 verdiepingen en is voor een deel ingestort. Er zouden geen gewonden zijn. Het vuur wordt bestreden door honderden brandweermensen en zeker 75.000 paar schoenen zouden zijn verbrand. En wielrenner Tadej Pogacar had veel zin in de Pyreneeënrit die hij overtuigend won. Ik ging ervoor, want ik had niks te verliezen, zei hij na afloop. Hij pakte bijna 2,5 minuut op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard, die tweede werd. Pogacar veroverde ook de gele trui en dat had hij vooraf niet gedacht. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig. En dat was het nieuws op Slam.
2: Pakkie, dankjewel. 7 uur geweest. Zometeen hoor je Avicii en ook uw gel komt eraan. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 9 vertragingen zijn er over van de donderdagmiddagspits. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. A6 richting Lelystad tussen Almere, Oostvaarders en Lelystad. Ongeluk daar, kost je 20 minuten. A12 richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland een kwartier. A12 richting Den Haag tussen Oude Rijn en Woerden. De parallelbaan daar door een auto met pech 40 minuten. A15 richting Gorkum tussen Del en Arkel een kwartier. En de laatste het overzicht A16 richting het Terbrechtseplein tussen de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein. Hoofdrijbaan daar een kwartiertje.
3: Flitsers, er staan zoveel flitsers. We hebben meer te doen, dus check die andere even op flitsmeister.nl.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
9: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Patrick, Erik, Jan en Julia.
12: Ja hoor! Daar zijn ze weer, die flikkertjes.
2: Ja hoor, present met de middagavondshow. Tickets voor Loveland Festival liggen hier nog op je te wachten. Eerst Avicii en Hugel.

0: Nicky Romero, I Could Be The One.
1: Patrick, Erik-Jan en Julia.
0: Bij Slam, goedenavond. 10 minuten over 7, daar zijn we met de middagavondshow.
2: Lekker maar gezellig.
0: Lekker zitten zo, hè, gezellig.
2: Laten we met z'n allen aan het wachten zijn op die festivaltoeter.
0: Hé, hey, alarm, hè, het is geen toeter. Kijk, dit is een toeter. En het alarm, die kan ik nu niet laten horen.
2: Laten we met z'n allen aan het wachten zijn op die festivalalarm.
0: Ja. Die gaat nog voorbij komen, inderdaad. Voor 8 vanavond. We hebben tickets liggen voor Loveland Festival. Ja, het zijn de laatste twee, hè. Dus ik wil er toch nog even extra benadrukken dat houd je radio goed in de gaten. En hou je telefoon ook vast bij de hand. Want je hebt dus dan een festival met de Slam App als je dat festivalalarm voorbij hoort komen.
2: Gezellig, spannend ook, toch?
0: Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik.
3: Ja.
0: Ja.
3: Echt leuk. Ik ga dit weekend lekker naar een festival.
0: Waar ga je heen?
3: Ik ga natuurlijk naar Awakenings.
2: Oh, Awakenings. Ja. In een tentje.
3: In een tentje.
0: Hebben wij ook kaarten voor weggegeven laatst.
3: Zeker. Dus ik hoop dat ik onze luisterette en luisteraar nog tegenkom. Maar oh, wat...
0: Luisterette, ja.
3: Ja, dat is toch leuk.
2: Ja, ik zit heel treurig op een tapt festival.
3: Maar het is ook een soort festival.
2: Het is ook een soort festivalletje. Maar dan zonder muziek, denk ik. Ik ken het niet. Ik werd uitgenodigd. Dus,
0: wat ga jij naar een festival?
3: Een foodtruck festival.
2: Een foodtruck festival.
0: Ik wou net zeggen.
2: Ja, dat moet wel gevreten worden.
0: Als je Erik-Jan op een festival tegenkomt, dan wordt hij of betaald. Of hij is de weg kwijt. Dat kan niet anders.
2: Oké. Okay.
0: Ja,
2: en dan dus.
0: Wat is tapt dan? Gaan eten?
2: Ja, dat is een beetje.
3: Zo heet dat gewoon,
2: het is een soort van vrij mimo, maar dan georganiseerd.
0: Ja. Oh, dat is wel leuk.
3: Nou, gezellig. Je wilt nooit zoiets doen met mij.
2: Vorig jaar zijn we toch een paar keer lekker weg geweest. Zijn we nog naar Boom geweest in België.
3: Ja, dat is al 3 jaar geleden.
2: Is dat 3 jaar geleden?
3: Ja,
2: gaat snel, hè?
3: Ja.
0: Wil je misschien mee met Jul naar Awakenings dit weekend?
2: Ja. Een tentje, zeker niet.
3: Lekker even stampertje zijn.
2: Nee. Ik schiet nog eerder door het hoofd. Nee, no way.
3: Maar dan wil ik wel nog even vragen aan de luisteraar. Wat moet je sowieso echt even meenemen op de camping dat onmisbaar is? Ook even qua eten. Want ik kom nu niet verder dan een zak snoep.
2: Een tent. Smack.
3: Nee, dat vind ik echt
2: eetbare tent.
0: Blikken bonen.
3: Nee, dat is ook goor.
0: Broodjes, knakworsten.
3: Nee, maar gewoon even iets, gewoon even iets handigs.
0: Nou ja, dat is heel handig wat ik net opnoem. Want
2: kok.
0: Jij gaat daar... Ja,
2: een kok.
0: Een kok mee. Ja, die kun je op twee manieren interpreteren. Maar ik zou makkelijk voedsel in blik meenemen. En dat blijft goed. En je gaat daar echt geen sterrenwal uit staan te bereiden op je scottenbraai. Als je die überhaupt wel hebt. Heb je iets van een kookgerij?
3: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, wat, ik dan gewoon brood...
3: Nee, ja,
2: je hebt geen kookgerij, de rietjes mee. Wat wil je nou?
3: Nou, ik was gewoon even op zoek naar een leuke tip. Mocht je iets een tip hebben, laat het vooral weten. En anders neem ik wel
0: allemaal tips gegeven?
3: De bonen van Patrick mee in een blik.
0: Ja, want dat blijft goed. Nou ja, dat kun je zo lepelen. Ja. Helemaal prima, beetje ketchup eroverheen, niks aan de hand.
2: Maar goed, dat festivalalarm. En ik kom

0: Nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Het is Blast, Terms and Conditions. Over een dik half uur is het weer zover. Gaan we weer de Slam Sunset in. Want de zon gaat natuurlijk onder straks, zoals elke avond.
1: En weer een lekkere sunset. Gisteren was ook een heerlijke sunset.
0: Gisteren MK en Miss Malera, toch?
2: Zeker.
0: Dus zometeen om 9 uur. Luc van Dijk een uur lang in de mix tijdens Slim Sunset.
1: Slim Shady, yeah, chicken.
0: Slam Sunsets en D.O.D. zometeen vanaf 8 uur hier bij Slam. The end of the world, it is Miley Cyrus.

0: 8 en 9 augustus Loveland Festival in Amsterdam. Voor die beide dagen hebben wij tickets. Weekendtickets voor Loveland Festival. Je wint ze zometeen. Let op het festivalalarm. Hoor je die? Dan heb je festival.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment... in de Kies & Mix 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus...
6: wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: tour.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
8: Ja,
7: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
6: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Het is 22 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen 30 graden. Dat was je weer update door Weer Online. Dan Slam Verkeer. 6 vertragingen nog. Dit zijn de langste. A6 richting Lelystad tussen Almere, Oostvaarders en Lelystad. Een half uur daar. A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar 10 minuutjes. De A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Woerden. Voorwerpen op de weg kost je een kwartier. A15 richting Gorkum tussen Deil en Arkel. 10 minuutjes daar. En de laatste in dit overzicht is de A16 richting Terbrechtseplein. Tussen de Van Brienoordbrug en de Terbrechtseplein zelf. De hoofdrijbaan daar. Door een auto met pech daar. 5 minuutjes. Fritsers. Vind je de app van Flitsmeister.
11: Patrick, Erik, Jan en Julia.
10: En het festivalalarm moet nog steeds afgaan.
12: Spannend.
10: Voor de laatste keer deze week, dus houd je radio hard. Dit is

0: Slam, Tyo Cruz, Flo Rida. Lekker man, hier stond ik vroeger op de beuk in de soos hoor.
1: In de
0: soos, ja. Biertje voor de euro, heerlijk.
1: Oh, was zo leuk. Het blijft een goede plaat.
0: Och, niet normaal. Hangover hoor je hierbij.
2: De Slam Festivalzomer. App nu Festival met de Slam app. En win tickets voor Loveland Festival.
3: Oh, ik dacht dat het nooit zou komen, maar dit was het moment.
0: Nou, het moest voor achter gaan gebeuren voor de laatste keer deze week. Maar dan eindelijk is hij daar. Het alarm voor Loveland Festival. De laatste twee tickets liggen hier bij ons in de studio. En die kunnen van jou zijn. Als je nu Festival appt met de Slam app. En je haalt zometeen de uitzending. Ga jij misschien een Loveland Festival 8 en 9 augustus in

0: voorbij komen. Dit was Roger Sanchez.
1: De Slam Festival Zomer.
0: De zomer is een paar dagen begonnen. De zomer die knalt uit je speakers hier bij Slam. Het is de Slam Festival Zomer. Want wij houden van festivals.
2: Niet zuinig. Niet zuinig.
0: Gaf al tickets weg voor Awakenings, want dit weekend is. Joel gaat er
3: ja, mee. Zin in.
0: Parookaville gaf al tickets voor weg.
2: 909.
0: 909, Lake Dance, ga maar zo door. En deze week Loveland Festival. Het festivalalarm kwam zojuist voorbij. Als je een festival hebt geappt via de Slam app, dan kan dit zomaar jouw telefoon zijn.
4: Ja, met Ivo.
2: Ivo.
0: Ivo.
4: Hallo, met Ivo.
0: Met je vrienden van de radio.
4: Hey, hallo vrienden van de radio.
0: Jij wil graag naar Loveland.
4: Ja, ik zou graag naar Loveland willen,
2: ja. Ja, hou je van een festivaletje?
4: Ja, ja.
2: En zet je dan... Zet je dan de boel flink op stelten, Ivo?
4: Ja, we gaan gewoon lekker dansen. Wij houden wel van dansen.
2: Ja, toch?
4: Jazeker wel.
0: Dit was een hele goeie. Dit was een hele goeie. Hey, wat maakt jou zo'n feestbeest, Ivo?
4: Ja, weet ik niet. Ik ga gewoon altijd graag naar festivals. En dat, gewoon lekker dansen, genieten van de mensen, genieten van de muziek.
0: Ben jij zo'n muurleuner? Sta je zeg maar met één voetje opgetrokken tegen de muur aan? Of sta jij in het midden vooraan?
4: Nee, midden vooraan.
0: Midden vooraan. Lekker, helemaal lekker.
2: Altijd, altijd. De enige manier.
0: Loveland Festival, altijd 8 en 9 augustus. Camel Fat, Max Dean, Frankie Rizzardo,
4: Vintage
0: Sculpture. Even kijken hoor. En Ivo!
4: Ja, lekker hoor! Toppie!
2: Lekker jongen!
0: Yeah. Lekker jongen, gefeliciteerd. Jij wint twee weekendtickets voor Loveland Festival. Word je aangeboden door je vrienden van de Slam en de Slam Festival Zomer.
4: Ah, super tof man.
0: Veel plezier, wie ga je meenemen?
4: Ik denk een maatje van me.
0: Lekker, veel zo plezier jongen, have fun.
2: Hey, okay. En waar won je deze prijs?
4: Bij Slam FM!

0: Heel terecht appje van Donnie in de Slam app. Hoe heet deze heerlijke plaat? Ik zal het je vertellen. Skrillex en Fate. Not Sure Without You. Dat was een tijdje geleden nog bij ons in Beatbox, hè? En jee, toen had jij hem meegenomen. Mm-hmm. 24 redenen waarom je morgen Slam moet aanzetten. De Mixmarathon, Mike Magoo, Sam Veld, Phil Feldner, Mr. Belden Weasel, Juste, Dean Turnley, Axwell. Kan wel even doorgaan. Ik zeg het al, hè? 24 DJ's morgen weer in de mix. Slam Mix Marathon morgen vanaf 6 uur. En zometeen, jongens, Slam Sunsets.
1: Zin in, ja.
0: Heb je daar ook zin in?
1: Ja, ik zit altijd in die auto terug. Heerlijk.
0: Gooi je dakje dan ook open?
1: Dakje open, lekker cruisen.
0: Oh, lekker zeg. Nieuw deze zomer. Heel de avond hoor je allerlei lekkere DJ-sets. Tijdens de zonsondergang, wij noemen het Slam Sunsets. Vanavond hoor je Luc van Dijk vanaf 9 een uur in de mix. En zometeen D.O.D. vanaf 8.
1: Lekker.
0: Toch?
1: Luister.
0: Jongens, we hebben weekend.
1: Ja!
0: Lekker!
2: Heerlijk! Ik ben maandag vrij.
0: Ben maandag vrij?
2: Ja.
0: Dat zeg je nu pas.
1: Dat lijkt me ook heel verstandig, joh.
2: Het is aan het einde van de show, toch?
0: Dus, dat je wel even kunnen zeggen, hè?
2: Sorry.
0: Oké, dus maandag zitten we met z'n tweetjes, EJ.
1: Ja.
0: Okay, of heb je ook vrijgenomen toevallig? Want dan zit ik hier alleen.
1: Nee, nog niet, maar dat komt nog.
0: Oké. Fijn weekend, jongens!
1: Doei!
0: Hey. En veel plezier met Slam Sunset zometeen. Dit is Ed Sheeran.

0: beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
8: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
7: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
8: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
7: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De KLM heeft in Denemarken een boete gekregen voor greenwashing. De luchtvaartmaatschappij zond er een reclamespotje uit, waarin werd gesuggereerd dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid tegenviel. Passagiers werden zo op het verkeerde been gezet en daarom moet de KLM nu 400.000 euro betalen. In China heeft een grote brand gewoed in een fabriek waar sportschoenen worden gemaakt. Het vuur is intussen onder controle, maar er zijn wel bijna 30 doden. De andere werknemers konden op tijd wegkomen. Chinese media melden dat enkele mensen zijn opgepakt die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de fabriek. In Weert bij Nijmegen is een bermbrand geblust dankzij snel ingrijpen van buurtbewoners. Ze zagen aan een dijk meters gras in brand staan en ze bedachten zich geen moment. Ze liepen heen en weer met watergevulde gieters om te blussen. En volgens Omroep Gelderland was de brand al uit voordat de brandweer kwam. En de Wimbledon-finale bij de vrouwen wordt een Tsjechisch onderrondje en gaat tussen Linda Noskova en Karolina Mukova. In de halve finale won Noskova van Marta Kosciuk uit Oekraïne. En Mukova was te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. Voor allebei is het de eerste keer dat ze in de finale van Wimbledon staan. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen. Maar daarna schijnt overal de zon weer. En vannacht wordt het ongeveer 14 graden. En morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee?

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: The sun goes down. The vibe goes up. De hele zomer lang. Elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets. Slam.

We gaan samen weer de zon zien zakken in de zee. De beste DJ-sets tijdens de zonsondergang krijg je hier. Iedere zomeravond bij Slam Sunset. De beats uit de UK dit uur. D.O.D. met zijn track Closure is dit.

We mogen hier pre-party voor zijn. De mensen die onderweg zijn naar Wildeburg Festival. Dat is gewoon 4 dagen. Non-stop feesten. Veel plezier als je daarheen gaat. En straks nog als pre-party zit je langer in de auto. Luc van Dijk krijg je na 9 uur in de Slam Sunset.

FM Sunset. Met zometeen nog een uurtje voordat de zon ondergaat. Luc van Dijk in de mix. En wil je de hele line-up van de Slam Sunset checken? Ga naar slam.nl. Je hebt al gemist bijvoorbeeld MK, Miss Meleren en Jonas Blue deze week. En dat is maar een week, hè, van de hele zomer. Kan je nagaan. Slam.nl is your way to go. Geniet nog even van de beats uit Manchester. D.O.D. in de mix tot 9 uur. Yeah.

0: elke zonsondergang. Sunsets.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Big or small, tiny or tall.
11: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
12: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
13: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
12: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
13: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
12: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
22: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost, autotaalglas.
27: Als je Vodafone mobiel
28: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
27: krijg je tot wel €20 korting.
28: Elke maand weer.

0: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek is gedemonstreerd voor de LHBTI-gemeenschap. Vanavond wordt daar het nieuwe, conservatieve college geïnstalleerd dat de regenboogvlag niet meer wil hijsen en het lokale LHBTI-beleid schrapt. Een protest waarbij Pride-vlaggen waren te zien verliep verder rustig. In een vijver in Drachten is een dode gevonden, meldt Omroep Friesland. Politie kan nog niet zeggen of het om de man gaat van 22... die al sinds zaterdagnacht wordt vermist. Hij is toen voor het laatst gezien in Drachten. Het is nog onduidelijk hoe het lichaam in het water is gekomen. Een rechtbank in Denemarken heeft een boete aan de KLM gegeven van 400.000 euro. De luchtvaartmaatschappij zou in een reclame gesuggereerd hebben dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid behoorlijk tegenviel. Dat heet greenwashing. Consumenten worden zo misleid. En voor de Noorse wielrenner Thorsten Tran is de Tour de France waarschijnlijk afgelopen. Hij heeft zijn rib gebroken toen hij vandaag hard ten val kwam. Hij reed toen nog in de gele leiderstrui die hij na de finish kwijtraakte aan Tadej Pogacar. Tran heeft de etappe wel uitgereden met de breuk. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.

0: Discounter.nl.
1: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
2: En daarna terrasjes tijd, Bele Spritz.
3: The sun goes down, the vibe goes up. De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets.

Laatste uurtje van de Slam Sunsets voor deze donderdagavond. Sluiten we af met een legende die je op ieder festival vindt. En die is booming tegenwoordig. En terecht. Luc van Dijk hoor je dit uur in de mix.

heerlijke sunset met een lekkere temperatuur nog buiten. Dus ik hoop dat je een beetje aan het barbecuen bent. Of in ieder geval iets actiefs aan het doen bent. Wat lekker past en lekker zomerweer. De beats komen dit uur van Luc van Dijk in de Slam Sunset. Goedenavond.

0: Good Vibes Only, deze donderdagavond met de Slam Sunset. En natuurlijk de meest gestelde vraag, dat mag je ook zeker doen.
1: Wat hoorde ik nou net?
0: Sowieso hoor je de set van Luc van Dijk. Een van de grootste namen in de dance van dit moment over de hele wereld. Met een track van Freaks and Conscience of My Mind. Het is een track van Breezy S. Welkom in de jungle.

8 en 10 krijg je de beste DJ-sets. Welkom bij Slam Sunsets. Je hebt net al kennis kunnen maken met D.O.D. En dit is Luc van Dijk in de mix. En als je nou zoiets hebt van ik heb een lekkere set gehoord deze zomeravonden, kan je terugvinden via slam.nl en ons YouTube-kanaal op YouTube, Slam Music. Kan je dat vinden met volgende week onder andere op de line-up, of als een kleine sneak preview, Kulsch en Jochem Hameling kan je dan verwachten tussen 8 en 10 uur.

zaterdag stapavond, gymavond, barbecueavond, WK-avond. Een mooie wedstrijd op het programma zometeen. Wat je ook doet, je viert het met de beste muziek van Nederland. De Slam Sunsets. Geniet nog even tot 10 uur van een hele goede set van Luc van Dijk in de mix.

0: deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Big or small, tiny or tall.
4: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
3: Condoom.nl.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een TBS'er heeft eind mei in een natuurgebied bij het Brabantse Herpen iemand doodgestoken, meldt de Telegraaf. Het slachtoffer was een voetbaltrainer die daar toevallig liep. De verdachte zou erg in de war zijn. Hij was op voorwaarden vrij en werd behandeld omdat hij eerder een andere willekeurige voorbijganger had neergestoken. Op een islamitische school in Amsterdam is sprake van wanbeheer, meldt de onderwijsinspectie. Het gaat om het Cornelius Haga Lyceum, waar het bestuur lange tijd heeft nagelaten om het onderwijs te verbeteren. En daardoor is de leskwaliteit op de school al jaren slecht en mogelijk stopt de financiering nu. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. En dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag. En beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En het wordt steeds spannender op het WK voetbal, want rond dit moment begint in Boston de eerste kwartfinale. Frankrijk-Marokko. En die wedstrijd wordt natuurlijk ook goed bekeken door Nederlandse Marokkanen. Marokko moet het wel doen zonder goaltjesdief Ismaël Saibari. Hij is nog steeds geblesseerd. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen maximaal 30. En dat was het nieuws op Slam.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Elke vrijdag 24.

0: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja! Serieus?
8: Wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig!
10: Nieuw, de bonustrekking! 1 op de 5 postcodes wint! En iedereen krijgt een lotcadeau! Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl!
6: 18 plus, speelbewust.
13: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet! Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Bestel je OBU op netlink.nl.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Hey, jij daar!
20: Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
20: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
19: Prijsvrij vakanties.
21: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
22: Honda, the power of dreams.
19: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
23: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
25: Odido. Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
26: Ja,
25: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
27: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Axwell, whatever turns you on.
0: New music. Sam Veld, Into the Stars.
2: Yo, dit is Sam Veld en dit is mijn nieuwe single op Slam.

0: Wij en Vaiana of Motunui.
1: Deze zomer.
2: Here we go.
1: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
5: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak je dag!

0: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Zaandam is vanavond een dode gevonden en de politie denkt aan een slachtoffer van een verkeersongeluk. De politie had een burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar een auto met een gebroken voorruit. En de auto is intussen aangetroffen. Er heeft zich ook iemand bij de politie gemeld en die is aangehouden. Minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking maakt zich zorgen nu de strijd tussen Amerika en Iran weer is opgeleid. Het betekent dat er geen schepen kunnen varen in de Straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt het tot meer honger en dus meer vluchtelingen. Het lange wachten is bijna voorbij, want vannacht verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Er waren al een paar nummers uitgebracht, waaronder de single In the Stars, en straks volgt de rest. Er doen ook andere grote artiesten mee op het album, zoals Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. En terwijl het WK nog bezig is, zijn ook de eerste voorrondes voor Europees voetbal begonnen. Het Hongaarse Ferencváros heeft met 2-1 gewonnen van Vojvodina uit Servië in de voorronde van de Europa League. Volgende week is de return. De winnaar speelt in de volgende ronde tegen FC Twente. De verliezer moet een niveau lager tegen Ajax. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: De Slam Festival Zomer. Win deze week tickets voor Loveland Festival. Met Eric Prydz, Jamie Jones en Fatboy

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja. Van de Belastingdienst.

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Big or small, tiny or tall.
4: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
3: Condoom.nl.
5: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito-schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
6: Hakje dag!
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Drie tieners zijn deze week opgepakt voor het voorbereiden van een liquidatie in Amsterdam. Ze komen volgens regiozender NH uit Hoofddorp Amsterdam en Sassenheim. Eerder werden ook al twee Scandinavische tieners aangehouden met een groot wapenarsenaal op hun hotelkamer. Een van hen is nog minderjarig. De man die eind mei een voetbaltrainer neerstak in het Brabantse Herpen was volgens de Telegraaf een TBS'er met verlof. Hij zou zijn gestopt met innemen van medicijnen en was erg in de war. De man had TBS gekregen omdat hij eerder ook al een toevallige voorbijganger had neergestoken. Het Haga Lyceum in Amsterdam zit diep in de problemen. Volgens de onderwijsinspectie is er al lange tijd sprake van wanbeheer. De kwaliteit van het onderwijs is al jaren slecht en het bestuur heeft niks gedaan om dat te verbeteren. De situatie is zo kritiek dat het niet meer aan de inspectie is om iets te doen, maar aan de minister. En het vliegveld van Palm Beach in Florida heeft de naam van Donald Trump gekregen. Om de naamswijziging te vieren landde zijn zoon met het privévliegtuig van zijn vader op het vliegveld, de Trump Force One. Het landgoed van de president ligt er vlakbij en de belangrijkste weg naar het vliegveld is ook al naar Trump vernoemd. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam.
7: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen vanaf

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Marokko is op het WK voetbal in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Het werd 2-0. Frankrijk was de hele wedstrijd beter en miste zelfs nog een strafschop. Pas in de slotfase schoot Marokko voor het eerst tussen de palen. Op het vorige WK won Frankrijk ook al van Marokko, maar toen gebeurde dat een ronde later, in de halve finale. Op meerdere plekken zijn fans van Marokko de straat op gegaan na de verloren kwartfinale. In de Haagse Schilderswijk reden veel mensen toeterend rond en klonken harde vuurwerkknallen. Dat gebeurde ook in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Op de meeste plaatsen heeft de politie iedereen opgeroepen naar huis te gaan. Iran zou president Trump willen vermoorden, schrijft de Wall Street Journal. Israël zou Amerika nieuw bewijsmateriaal hebben gegeven van die moordplannen. Trump hintte er zelf ook naar tijdens de NAVO-top in Ankara, door te zeggen dat hij op alle lijsten staat. Hij vindt wel dat hij tot nu toe geluk heeft gehad. En een man heeft in een plaatsje in de buurt van Frankfurt zijn eigen moeder in brand gestoken. Ze heeft het niet overleefd. Het gebeurde tijdens een ruzie waarbij ook zijn 103-jarige oma zwaar gewond raakte. De man is na de aanval op de vlucht geslagen, maar werd na een uitgebreide klopjacht aangehouden. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.

0: je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de Haagse Schilderswijk hebben Marokkaanse voetbalsupporters de uitschakeling op het WK op straat verwerkt. Buurtvrijwilligers zorgden ervoor dat het lang goed ging, maar uiteindelijk moest de politie ingrijpen. In Rotterdam moest de politie ook in actie komen om mensen weg te sturen. Daar waren zo'n 15 busjes en de ME voor nodig. In het zuiden van Spanje zijn zeker 6 doden gevallen door de bosbranden daar. Volgens een lokaal radiostation werden 6 mensen gevonden in hun auto. De bosbranden waren zo hevig dat het dorpje Bedar geëvacueerd moest worden. Daar liep een man brandwonden op. Door de branden was de belangrijkste toegangsweg naar het dorp geblokkeerd. In Iran is voormalig Ayatollah Ali Khamenei begraven, ruim 4 maanden na zijn dood. De begrafenis zelf was besloten, maar Iran had wel een week van nationale rouw. Miljoenen mensen deden daaraan mee. Aanhangers van Khamenei zien hem als een martelaar die is gesneuveld in de strijd tegen een veel sterkere vijand. En er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens The Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix.